0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. President Trump zegt van plan te zijn om de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de beving zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden na de beving voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk en Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief, want de boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar dat aantal kan nog oplopen. Na de eerste schok zijn er ook naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. President Trump zegt van plan te zijn om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen, zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de schilderijen bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. Op camerabeelden van de kunstroof vlakbij Parma was te zien dat de dieven maar 3 minuten nodig hadden. De politie kwam ze op het spoor door spullen die ze achter hadden gelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade gemeld. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen die in maart uit een museum waren geroofd weer teruggevonden. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse zijn meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden laten liggen bij de roof. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum was voor de kust van Flores op een diepte van 10 kilometer. Er zijn nu 5 doden gemeld. Het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun huis onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de tsunami-waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij in een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. Iran zegt dat het land zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de doeken bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden achtergelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. En op de EK Atletiek in Birmingham hebben we 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een zware aardbeving geweest. Daarbij zijn 5 doden gevallen, maar het aantal kan nog oplopen. De beving had een kracht van 7,7 en er waren nog 2 naschokken. Op het eiland Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Malmere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Inwoners langs de kust moesten hun huis uit vanwege een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing gekregen op hun mobiele telefoon omdat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel in. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. En ook op andere plekken op het Europese continent zijn er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo is er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. En in het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. Ook in Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije zijn natuurbranden. Veel Nederlands succes gisteravond op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken heeft als eerste Nederlander ooit het goud gepakt bij het discuswerpen. Ze won met bijna 2 meter voorsprong. Femke Broeders-Bol won een bronzen medaille op de 800 meter. Ze verbrak ook de Nederlandse recordtijd die in 1992 werd neergezet door Ellen van Lange. En Maureen Koster gaat voor het eerst in haar lange atletiekcarrière met een medaille naar huis. Ze pakte zilver op de 10.000 meter. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon, al kan er dan ook nog lokaal een bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen zon en wolken, maar vooral op meeste plekken droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
3: Wauw, zo mooi.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... Toebak leeft.
4: Godverdorie, zitten die gasten van Toebak leeft en nou alweer.
5: Ja, het is toch prachtig, jongens. Dit alles komt samen op dit moment. Echt geweldig.
6: Nou, ik vind dat geen goede zaak.
7: Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden.
8: Toebak leeft op de radio uit het regenachtig Zandvoort. Blijf thuis, u heeft nu niks te zoeken. Nee, ja, het is een bijzondere dag. Na zo'n hele warme dag als gisteren, tot 's avonds laat op het strand, nog even een duikje genomen. Staan we nu tussen de plassen, op straat. Nou goed, ik vind het ook zelf helemaal niet vervelend. Het is een beetje koelte, is wel weer even lekker voor het land. En ook, ik hoor aan alle kanten dat het slecht gaat. Dat, wat was het weer, de regenton, de IJsselmeer droogt op. Dus de boten liggen allemaal op het droge. Dus ja, en daar halen we ons drinkwater ook een beetje uit, geloof ik. Het waterleiding Duinengebied, weet ik niet hoe het daarvoor zit.
9: Nou, heftig denk ik
8: ook. Ja, dus het is wel goed dat er een beetje regen weer uit de hemel vandaan komt.
9: Ja, dus ik zie ook dat de Rijn zo laag staat dat een schipper... Die pakt een ladder en zakt naast zijn schip in het Rijnwater. En dan staat hij op de bodem van de rivier.
8: Oh.
9: En hij is zelf best wel wat lang, maar hij kan gewoon lopen daar.
8: Kijk.
9: Dat is echt heel raar is dat.
8: Dat lijkt me een rare gewaarwording.
9: Alsof je, ik heb het ooit gedaan op vakantie, dat ook op het wat, dat ze dan het schip met de getijden hebben vast laten lopen.
8: Ja, ja.
9: Kon je eromheen lopen en zo. Nou, dat heb je nu daar gewoon ook.
8: Dat zijn van die mooie beelden die pas geleden vrij zijn gekomen van een zolder van een oude mevrouw. Dat de groene draak of zo, of het bootje van Klaus.
9: Ja.
8: En Beatrix en Klaus liep ook vast en loopt het gezin loopt over het wat heen. Want ja, die waren ook vastgelopen. Het zag er wel heel, heel grappig uit.
9: Ja, het is ook een hele bijzondere ervaring om dat te doen.
8: Nou goed, gisteren was natuurlijk ook nog dit op het nieuws.
10: Want het moest een dag worden die in het teken zou staan van het boerenprotest tegen het stikstofbeleid. Maar door een dodelijk ongeluk gaat het vooral over protestacties op plekken waar dat verboden is. En de handhaving daarvan, zoals de snelweg. Met een trekker mag je daar niet komen.
8: Nee, goed, ja, mag je niet opkomen. Maar ze deden ze wel. Dus uiteindelijk reden een aantal mensen bovenop een file die ontstaan was door de tractoren die daar, ja, naar een plek waren gereden.
9: Kruipend.
8: Ja, nou ja, kruipend, ja, weet ik niet. Maar ja, ze gaan toch een stuk langzamer dan een auto. Nou goed, ja, hoe wordt daar weer tegenaan gekeken?
11: 6 mensen raakten gewond. 2 mensen kwamen om het leven.
9: Ja, dat is
11: een man van 71 en een vrouw van 72 uit Os.
12: Ja, het is een trieste zaak. Hè? Trieste zaak. En ook maar dat ze de boeren maar niet aanspannen. Hè?
13: Wordt toch wel weer naar de boeren denk ik toegewezen.
8: Ja, dat is moeilijk te verstaan. Maar op zichzelf zegt hij, want, ja, als de boeren maar weer niet wordt aangerekend. Nou, dat ben ik van wel. Van hoe wordt daar naar gekeken? Nou, ja, de politiek duikelde over elkaar heen. En daar moet Jette natuurlijk daar altijd een goed antwoord op geven.
14: Nou, gisteren communiceerde de politie Oost-Brabant in ieder geval alleen vandaag in te zullen grijpen als trekkers de snelweg zouden blokkeren of bij gevaarlijke situaties. Maar niet als zij op de snelweg zouden rijden vanwege het demonstratierecht in ons land. Een groot goed, zelfs als er iets strafbaars gebeurt. En dat zijn trekkers op de snelweg.
8: Die mogen daar niet rijden. Maar goed, ik had het over of Jette daar nog iets over zei.
15: Ik heb dat ook gezien. Ik vind dat geen goed signaal. Ik heb net ook begrepen dat politie en OM ook in het oosten van het land zeggen dat ze wel degelijk handhaven en dat ze dat gericht doen.
8: Ja, nou goed, het waren dubbelzinnige. Ja, de ene zei dit, de ander zei dat. En uiteindelijk ja, zouden we alweer gehandhaafd zijn, maar... Ja, die trekkers stoven uiteindelijk na die demonstratie weer uit elkaar vandaan. De een zei van, ik ga niet de snelweg op. Ik ga gewoon binnenwegen, ja hoor, ik snap het allemaal. De ander die stapte gewoon weer in de trekker over de snelweg. Dus het is toch wel een beetje rommelig. En het is natuurlijk ook wel, ja, het is natuurlijk wel knullig. Hier kan je ze het aanrekenen. Ja, een file kan je zien aankomen. Maar ja, goed, ja, als je erop rijdt. Ja. Het is een moeilijke materie. Maar goed, het is natuurlijk wel raar. Het ging allemaal om het feit dat er ook 5 vergunningen waren ingetrokken van boeren die ze eigenlijk gewoon hadden gehad. En dat klopt natuurlijk niet helemaal. Goed, wat is jou afgelopen week bijgebleven?
9: Nou, natuurlijk de zonsverduistering.
8: Oh ja, de zonsverduistering. Ja. Ik was hem helemaal vergeten.
9: Weet je dat? Ja. Oh, ja. Ja, ik ben, speciaal ben ik naar, naar de boulevard gelopen. En er waren echt enorm veel mensen natuurlijk.
8: Ja.
9: En er waren, ik had dus geen brilletje, maar er was een heel lief koppel uit Apeldoorn met kinderen. En we mochten af en toe even door
8: hun
9: brilletje kijken.
8: Dat brengt wel, mensen bij elkaar, vind ik altijd wel weer leuk, weet je wel.
9: Ja.
8: Ik had ook geen brilletje te laat natuurlijk. En mijn zoon baalde wel, want die had er een hoop geld mee kunnen verdienen, zei hij later. Hij zegt, shit, maar ik had ze in moeten kopen. Duizenden! En dat ik ze kunnen verkopen voor 5 of 10 euro.
9: Ja.
8: Maar goed, wij liepen ook gewoon naar de hoofd van de straat. En daar kon je goed de zon zien. En daar stonden ook een paar mensen met zo'n brilletje. Die hadden er ook nog een paar over. Dus nou, dan ga je delen.
9: Ja.
8: En dat is leuk. En dan raak je in gesprek over eigenlijk heel andere zaken dan de zon. En dat brengt ook mensen weer bij elkaar.
9: Ja, ik vind
8: het
9: leuk.
8: Ja. Ik vond het een leuke bijeenkomst.
9: Ja, maar ik vond het ook wel mooi om te zien hoe in het buitenland hoe het echt helemaal donker werd. Want ik had zo van, nou, zij is volledig, hè?
8: Ja.
9: Wat? En het was echt niet donker erop geworden. Maar ik vond de zon onwijs fel. Feller dan anders.
8: Echt heel fel. Want heel vaak, je mobiel kan je heel veel dingen doen. En dat had Apple nog niet geregeld. Dat je de zonsverduistering kan filmen. Dat vind ik wel armoedig.
9: Ja, dat was wel leuk geweest als ze dat gedaan hadden.
8: Een nieuw soort app moet erop komen. Nou, die is er volgend jaar. Een
9: zonsverduisteringsapp.
8: Ja, dan hoef je helemaal geen bril meer. En dan doe je gewoon zeg maar je mobiel voor je gezicht. En dan kijk je gewoon op je mobiel.
9: Ja, want ik heb zo'n app. Dat is dan de maanfases. En dan kan je dus zien of het volle maan wordt. En hoe laat de zon opgaat. In die app zou er gewoon een stukje moeten komen dat je erbij kan doen.
8: Ik denk dat een aantal mensen zijn geïnspireerd. Dat is wel duidelijk.
9: Ja,
8: goed, Toebak leeft op de radio tot met 10 uur. Informatie. Onder andere weer geschiedenis.

0: doet de ramen dicht. Ja. Wat lekker, hè? Verkoelende regen hier in Zandvoort. I just wanna feel. Nou, lekker om even buiten te gaan staan. Ik doe het vaak met de cliënt van mij ook in een rolstoel. Wil je niet? Oh, dat wist ik helemaal niet. Ik ben toch aan het buiten gaan staan. Het is altijd leuk om even te verkoelen in de regen. Goed, dit was Phil van de Orange Skyline. Is de nieuwe plaat. Alweer een jaar oud bijna. Dreams to keep. Hou je dromen vast, dat is belangrijk. En sommige mensen hebben hele rare dromen. Vandaag in de Telegraaf te lezen over dat ze in Lisse... zijn ze al bezig bij een tuincentrum. Vanaf januari zijn ze al bezig daar een kerstdorp op te bouwen.
1: Oh.
0: En dat is dan elke keer weer een ander soort thema. En nu hebben ze onder andere een thema bedacht. De Efteling in het wit. Een klein Eftelingsdorpje hebben ze nagemaakt. Met ook hip op hier. Je kent het allemaal wel. Nou goed, fanatieke medewerkers zijn er bezig. Sommigen zijn zo fanatiek dat ze eigenlijk wel kerstplaatjes willen horen op de radio. Maar anderen zeggen, ja, doe even normaal. Dat vind ik echt te ver gaan. Dat gaan we niet doen.
1: Nou, ik weet dat ze hier in Zandvoort altijd ieder jaar... een feest geven van 100 dagen voor kerst.
0: Oké. Nou ja, dat
1: is wel grappig. En dan loopt een kerstman rond. En, dat is wel grappig.
0: Dan gaan alles een beetje uit zijn context vandaan plaatsen. Nou goed, hier zijn ze leuk bezig. En ze krijgen af en toe verkoelende ijsjes. En maf is dat buiten is dan 34 graden. En binnen is alles wit. En ze zeggen ook vaak, ja, ik moet bijna wel twee uur douchen. Of twee keer douchen om al die glitters van me af te krijgen. Want alles plakt overal vast. Omdat ik ook een beetje zweet met in dit soort weer.
1: Ja.
0: Doe me altijd denken aan de tijd dat ik in Australië was. En daar is het altijd met kerst zomer. Maar dan hebben ze nog alle gebruiken uit Engeland wel overgenomen. Dus de sneeuwman en de, allemaal dat soort dingen. En die zie je daar dan ook. En dan denk je van, joh,
1: doe klopt niet, hè? Het hoort koud te zijn.
0: Pas het aan of zo. Maar zijn oude gebruiken, die blijven dan. Goed, vertel.
1: Altijd leuk, zeker. Ja. Ja, het schijnt dus in Graveland, of Gravelines. Het is een kerncentrale tussen Duinkerke en Calais. Er zijn 3 reactoren stilgelegd van die kerncentrales. Omdat kwallen de filters volledig verstopten. Volgens het energiebedrijf is de veiligheid, de veiligheid van de installatie, het personeel en de omgeving is niet in het geding. Maar het is wel, er zijn er gewoon enorm veel. En het is ook wel logisch, hè, want het komt in die oostenwind.
0: Ja.
1: Dus alles uit die onderlagen komt dan naar de kust toe. Maar ik moet zeggen, ik heb woensdag ook gezwommen. En, en toen was er 1 kwalletje kwam ik in het water tegen. Ik dacht eigenlijk bijna dat het een plastic zak was of zo. Maar het was een kwal.
0: Je wilde bijna nog even... Jans Plogger dacht, nou, dat neem ik even mee.
1: Ja,
0: stront op.
1: Ja, maar het was heel erg lekker.
0: Ja.
1: Maar ze zeggen ook, want vorig jaar om 11 augustus... toen sloegen 4 reactoren van Gravelines, zo heet waarschijnlijk... om dezelfde reden ook automatisch af.
0: Ja.
1: En dat duurde toen 10 dagen voordat de centrale weer volle kracht draaide.
0: Hebben ze daar geen stroomtekort uiteindelijk?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Om te rijden.
1: Ja, ze hebben er wel een probleem mee natuurlijk. Maar wat natuurlijk wel scheelt is dat... als de mensen niet zoveel airconditioning zouden aandoen... dat het stroomtekort veel minder effect zou hebben.
0: Ja, de airco...
1: Je doet minder kleren aan, je loopt half naakt buiten.
0: Oh, dus lekker.
1: Ja, lekker toch?
0: Ja. Ja, dat zijn 2 dingen in de wereld die lastig zijn. De airco niet aandoen, ik ben er zelf ook schuldig aan hoor... en je sigarettenpeuk niet wegschieten. Nou, als we die 2 problemen zouden oplossen... moet jij eens kijken wat voor wereld het gaat worden, joh. Dat is echt bizar gewoon. Daar krijg ik heel veel plezier van bij die gedachten. Ik probeer er zelf ook mee te werken. Role model, nieuwe single, Joy, de Toebak Leeft.

0: Wat een sfeervol plaatje. Still Blank. Het is een transatlantische Indische alternatieve muziekduo. Bestaande uit Jordi. En Jordi komt uit Hawaii. En Ben komt is afkomstig uit Manchester. Dus nou, er zitten een paar kilometers tussen. Waarschijnlijk via internet. Maken ze verbinding. En hebben ze ideetjes uitgewisseld. En komt er uiteindelijk tot een plaat. En What About Jane was een van de singles. Maar ook Ain't Quiet Right. Samson en Love Guilt zijn ook de hits die ze hebben uitgebracht. En ze bestaan sinds 2024. En 25 kwam het albumtje uit. Nou goed, Still Blank is een plaatje die ik graag draai. Goed, daarvoor nog een nieuwe plaat van Role Model. En die heet Joy. Nou, lekker hoor. Ach, Enjoy. Dat was een dooddoener als ik weer zo'n appie krijg. Enjoy.
1: Oh, dat doe ik ook wel eens. Sorry.
0: Enjoy.
1: Enjoy. Dat is echt, veel plezier.
0: Jij als 60er kan het echt niet meer doen. Dat is echt een 30er die dat doet. Enjoy.
1: Oh, oké. Okay. Ja. En dan met zo'n parasolletje en een zeetje erbij.
0: Goedemiddag. Jij doet gewoon een prettige dag. Dat is gewoon een beetje...
1: klinkt ook een beetje truttig. Hè?
0: Ja, maar dat probeer je echt een beetje lollig mee te doen. Ik merk dat wij met een vriendin, die is dan zeg maar begin 50. En die probeert met haar volleybalteam dan mee te doen. Dat zijn allemaal midden 30ers. En dan denk ik, nee, het is geforceerd. Moet je niet doen. Moet je niet doen.
1: Vaak reageer ik niet eens als je in zo'n groep zit.
0: Nee?
1: Al het gelul, weet je wel. Dan denk ik van, nou ja, alleen als er iets handigs is. Maar
0: het is wel grappig. Pas geleden ging ik met twee vrouwen mee. Ging ik salsa avond. Want je had altijd mannen tekort. Dus dan nemen ze gewoon een eigen mannetje mee. Nou, dat vind ik helemaal niet erg. Want ze zijn, goede dansers.
1: Intuur, hè?
0: Dus
1: intuur.
0: Ik achter in die auto. En dan zitten twee van die 30ers zitten dan voor me. En dan denk ik van, oké, waar kan ik mee? Waar kan ik mee inbreken? Waar kan ik mee aansluiten? En dan zit je bij
1: gewoon niks, hè? Gewoon niks,
0: lastig.
1: Hè?
0: Het is lastig. Het is toch een beetje een generatiekloof. Die denk ik, nou, laat maar, ik ga straks met ze dansen. Dat is onze verbinding.
1: Ja,
0: is,
1: nee.
0: Je voelt het wel een beetje. Ja, je voelt wel echt dat je ouder wordt. En dat het andere gespreksonderwerpen zijn. En dan wil je een hot item aanbrengen. En dan denk je van, waar heb jij het nou over? Is totaal ontgaan wat er in het nieuws was. Ja, ja. Dat speelt helemaal niet bij hun. Andere realiteit.
1: Goed. Ja, dat is ook zo. Maar het is ook van dat je ook ouder wordt. En dat je dan... dat vrouwen dan toch zo bezig zijn dat ze jong eruit willen zien. En een strak lichaam en al die dingen meer. En mijn vriend zegt ook van... Nou, sorry, maar echt hoor. Ik kijk niet naar oudere vrouwen. Want eigenlijk zijn ze gewoon niet interessant. Ik kijk alleen naar jonge vrouwen. En als ik leuk omga met oude vrouwen... is het omdat ze leuk zijn en gezellig zoals jij, weet je wel.
0: Kijk, dat is wel weer een opsteker.
1: Dat is wel een opsteker, maar het is ook alweer dat ik denk van... ja, je bent gewoon... het is gebeurd.
0: Ze worden geïnspireerd, die mannen worden geïnspireerd. Nee, die worden geïnspireerd door de jonge vrouwen. En dan gaan ze met een gezellige vrouw mee naar huis. Daar hebben ze
1: wel
0: meer aan.
1: Ja, dat is eigenlijk wel zo.
0: Dat is wat je doet.
1: Dat is ook wat Joep van Dek toen zei, hè. Van nou, de hakballen van mijn vrouw waren veel lekkerder.
0: Ja.
1: En dan zat hij op oudejaarsavond dan met zo'n hittepatit van 30 jaar jonger.
0: Ja.
1: En dat was eigenlijk helemaal niet leuk.
0: Nee, dat is gewoon een beetje te scoren om te kijken van, vinden ze me nog interessant? En thuis denk je van, nou, dit is allemaal wel beter geregeld.
1: Ja. Ja
0: goed, ik had het afgelopen dinsdag moest ik met een best wel oud bestje dansen. Sorry mevrouw, maar ze was echt bijna 70. Maar Jeetje. Ze was gezellig en complimenteus. Dan denk ik, oh, zo'n vrouw wil ik thuis ook. Maar goed, maak je. Goed iets anders.
1: Maar die is dan ouder dan jouw vrouw dan?
0: Ja, zij was echt oud. Ik denk dat ze wel 70 was. Ja, 70.
1: Echt oud.
0: Maar ze was echt gezellig. Ja, goed, vertel.
1: Ja, dit is dan weer heel suf weer. Ja. Maar in de Franse Belastingdienst is gehackt.
0: Ja.
1: En daardoor zijn de gegevens van niet van 678.000 belastingbetalers gestolen. Maar ze hebben het pas na een paar maanden hebben ze het ontdekt. Want de hack die vond dus eind juni plaats. Nou, we zitten nu al half augustus. En hij werd deze week pas ontdekt. Want de hackersgroep die kwam met een claim. En ze hebben het al die tijd helemaal niet geweten. Ik moet je nagaan wat ze dan misschien allemaal al gedaan hebben met al
0: maar
1: die...
0: Wat kunnen ze dan met die gegevens?
1: Verkopen en zorgen dat er reclames komen en alles.
0: Maar bijvoorbeeld gisteren kreeg ik dan een telefoontje. En kreeg ik zo'n gebrekkige computer. Uw bank, nummer is niet goed. Ik dacht, ja doei, dan ga ik intrappen. Dag. Ja, dan moet je het even beter voorbereiden. Ik ben heel
1: dat is
0: makkelijk.
1: Ook die geweldige reclame van die jongen die dan op vakantie dat tasje gestolen wordt.
0: Daar dacht ik wel even aan. Ja.
1: Uitzetten,
0: lekker druk. Slechte verbinding. Dit was echt belangrijk. Ja.
1: Nou, maar ja, ze hebben dus nu een claim gehad afgelopen woensdag.
0: Ja.
1: En daarna volgde een onderzoek en werd het pas bevestigd. En hoeveel wat er geëist is, dat is niet naar buiten gekomen. Maar ze zijn wel erg ongerust hierdoor. Dat je dan zo lang gehackt bent en je weet het niet.
0: Dat is wel heel knullig.
1: Ja.
0: Goed. Blijf opletten waar je inlogt en waar je op klikt.
1: Ja, je ziet het echt hoor.
0: Let op de postbus 51.
1: Ik heb het zelfs bij de gemeente Haarlem gehad dat iemand mij belde. Dat zei van ja, er heeft een incasso plaatsgevonden. Maar het was gewoon iemand die echt goed Nederlands sprak. En wij zeiden van dat en dat en dat. Ik zeg, ja, we zitten bij de Bank Nederlandse Gemeente en ik kan wel iemand anders geven. En, maar ik zeg van, wat is jouw naam eigenlijk? En zo. En dan ging ik op door en toen hing hij op. Maar het heeft wel lang geduurd. Oh, want ik tuin er behoorlijk in, maar ik kan zelf niet overmaken. Ik kan een applicatiebeheerder, dus ik heb die machtigingen niet.
0: Maar alleen door een naam te vragen, toen hingen ze op. Dat was echt de druppel dan.
1: Ja.
0: Ja, is niet zo heel moeilijk.
1: Maar ja, dat zijn natuurlijk bij een gemeente zijn natuurlijk enorme bedragen die af en toe overgeboekt worden.
0: Ja, ja,
1: als
0: ja.
1: daar de betalingen van een hele week betaald worden, dat kan zomaar 2-3 miljoen zijn. Of ja, zo, weet je wel.
0: Dat schiet lekker op dan.
1: Ja. Goed.

0: Balen de Brigada. Sideways. Naar links en naar rechts. Ik weet niet waar hij dat vandaan heeft. Ik zou het echt niet weten. Goed, is er tijd voor.
1: Zandvoortse berichten.
0: Daar kijken we even naar de Zandvoortse berichten. De racevlagjes zijn weer opgehangen. 600 meter in de Schoutenstraat. Jaarlijks is dat een feestje en iedereen werkt er aan mee.
2: Ontvanger Schoutenstraat.
0: Ja, ja, precies. Ja, voor volledig.
2: Vrij onbekende straat is dat.
0: Ja, precies. Nou, goed, het zijn van die zwart-wit vlagjes. Het is ooit begonnen. Oh, voor een grapje. Een paar jaar geleden is het begonnen met buurmannen Ed en Kees. Toen hadden ze een paar opgehangen, maar nu zijn het er wel heel veel. En jongeren willen ook graag meehelpen. En die hangen die vlaggen nog veel hoger. Dus het is één groot feeststraat geworden. Er worden ladders uit de schuren gehaald. En uiteindelijk gaan airfryers aan. En hapjes worden uitgedeeld. En er wordt bier geschonken. Man, wat een feest om al die vlaggetjes op te hangen. Dus, nou goed, op verschillende plekken was er ook muziek te horen. Dus het feest gaat beginnen. Nou, ja,
2: het is al begonnen eigenlijk. Vanavond komt volgens mij Tino Martin of zo, dacht ik.
0: Oh, dan moeten we straks
2: kijken. Ik weet niet precies. Maar ik heb een slecht bericht eigenlijk. Want afgelopen vrijdagnacht, dus niet vannacht, maar van vorige week, is er een man geweest, een jongen die fietste naast zijn werk naar huis, botste bij de kleine krocht, dus naast het gemeentehuis. Hij botste tegen een touw dat op nekhoogte tussen twee palen was gespannen.
0: Bizar, hè?
2: Hij heeft daarbij schaafwonden aan zijn nek opgelopen. Gelukkig reed hij dan niet hard.
0: Nee.
2: Maar de burgemeester heeft dus op zijn Facebook geplaatst dat hij zegt dat iemand heeft bewust dat touw erop gehangen. Dit is volstrekt onacceptabel en verdient een hele krachtige veroordeling. Ik hoop dat degene die dit op zijn geweten heeft zichzelf meldt of dat ze worden opgespoord. De politie heeft de zaak in onderzoek. En ik vraag iedereen die mogelijk beelden heeft of ondersteunende informatie heeft om dit met de politie te delen. Aldus David Molenburg, de burgemeester.
0: Het is wel maf. Is het dan echt over de straat heen? Of is het toch op de stoep?
2: Over de straat heen.
0: Over de straat echt heen.
2: Ja, dat is gewoon echt verschrikkelijk.
0: In een film is het altijd lachend om, te zien. Maar,
2: maar weet je, het is ook nog zo van, godzijdank was dit gewoon een fiets.
0: Ja.
2: Maar ja, hoe hard fietsen die? Want met een fatbike ga je ook best wel hard. Maar er zijn mensen die door dat soort dingen wel eens onthoofd zijn echt, hè?
0: Ja, zeker.
2: Als je heel hard rijdt.
0: Dan,
2: en het ligt ook wel aan, denk ik, wat voor touw het is. Want als het een staaldraad is, een dunne staaldraad.
0: Ja.
2: Nou, dan lig je kop eraf.
0: Nou ja,
2: dat dit in ons dorp gebeurt, ik vind dat ten hemel schrijend.
0: Ja, nou goed, dat lijkt me op zichzelf niet zo moeilijk om te achterhalen waar het vandaan komt. Ik bedoel, je moet camerabeelden verzamelen. En dan, goed, ik denk, ik had zelf eigenlijk het anders in het media gebracht door te zeggen van, kan iemand misschien vertellen van wie de touw is? We hebben een touw gevonden. Wil je de touw anders even komen ophalen? En dan krijg je dus, want nu gaat niemand reageren. Ik denk, ja, doei. Dat was gewoon een grapje. Dat
2: geintje,
0: iemand,
2: ja.
0: Dat geintje dat
2: flauw.
0: Iemand er tegenaan fietst. Wat een sukkel.
2: Flauw flauwmopje.
0: Ja,
2: zo
0: dat je denkt van, nou, ik had het even anders in de media gebracht door te zeggen van, nou, dit touw is van iemand. Kom het even ophalen. En dan kunnen we het zo oplossen. Maar goed, doe me ook denken aan de tijd. Je had een tijdje van die hypes. Dat je een soort, ook een soort touw spannen tussen twee bomen. Hè, en met een spanband, heel strak. En dan ging je op dat touw ging je staan.
2: Oh, koorddansen.
0: Een soort koorddansen. Oh, daar doet hem ook een beetje denken. Maar dat is niet op hoofdhoogte. Dat is lager. Anders kan je niet opklimmen. Maar goed, dramatische verhalen. Dus verder, buitengewoon 30 dagen de natuur in. Dat is wat ze willen gaan doen. Dat is een nieuw iets wat ze op gaan zetten van PWN en Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Ze willen de bewoners hier van Zandvoort en de omgeving stimuleren 30 dagen de natuur in een omgeving te omarmen, te ontdekken. En een paar dagen of een paar minuten per dag bewust naar buiten lopen en te kijken en te voelen en te ervaren. Het idee is gewoon simpel. Bewust kijken, reageer op de natuur. En dat schijnt dus, ze hebben een onderzoek gedaan, dat het echt een positief uitvoering heeft op je lichaam. Dat je echt je gelukkig voelt en dat je meer verbinding maakt. Nou goed. Dus uiteindelijk is dat een idee. Je kan zelfs ook nog voor €5... Oh, er komt ook weer een verkoopdingetje aan vast. Goed, een postpakket met een kalender daarin en een boekje. En daar zitten ook allemaal ideetjes in. Onder andere waar je nog meer je sigaretten zeg maar, weg kan schieten en waar je ze dan weer in uit kan drukken.
2: Waar je ze weg kan schieten.
0: Ja, dat is belangrijk. Maar die sigaretten die moeten natuurlijk wel altijd gewoon de natuur in blijven.
2: Ik vind dit trouwens ook een grappig bericht. Het is eigenlijk een advertentie.
0: Ja.
2: Dat mededeling aan alle inwoners in gemeente Zandvoort en Kennemerland. Want in gevolg van de door de provincie Noord-Holland afgegeven beschikking WM informeren u dat voor bovenstaand evenement, de Grand Prix, de zogenaamde UBO-dagen zullen worden gebruikt. Dat dachten we al. Dat zijn speciale dagen dat je dan over bepaalde normen heen mag qua geluid.
0: Oh ja.
2: Hele grote advertentie. Alsof we dat nog niet dachten, weet je wel.
0: Nee, dat vind ik wel mooi.
2: Ik vind het wel grappig. Ik denk, dat moet ik nog even noemen.
0: Ja, dat is wel goed. Ja. Tot zover. Volgende uur hebben we veel meer van die berichtgeving. Voor natuurlijk eens kijken wat er allemaal speelt. En activiteiten. Oh man. Misschien nog een aanwijzing. Want de bewoners zich in stand om te gaan gedragen. Nou, één tip. Een touwtje spannen zou ik niet meer doen. Dat is al gedaan. Ja. Die opdracht is al uitgevoerd. Steek maar even een sigaret op. Schiet hem maar weer weg. Mooi. Hebben we hier. Oh ja. Het laatste allemaal van Wolf Elf. The Clearing. White Horse.

0: 2010 onderstonden ze Wolf Alice. Flink getoerd door Europa. Nu zijn ze in Polen, geloof ik, of zoiets. Ja, aparte plekken dat je denkt, oh, Polen. Ja, daar treden ze ook op. Wolf Alice, White Horses, je moet toepak leven in de zaterdagmorgen. Precies, doe maar even dat paard natuurlijk. Hup. Paard. Goed. Toepak leeft op de radio. We kijken even naar wat er allemaal speelt. En in de Telegraaf is te lezen dat er in Nederland steeds meer ouders kiezen voor bijles. En dat sommige mensen tot wel €400 per maand kwijt zijn aan bijles. En dat een man ook die vertelt dan, ja, ik geloof niet zoveel meer in het onderwijs. Ik merk dat mijn kinderen steeds vaker thuis zijn. Dat lessen uitvallen en dat leraren tekort zijn. En nou, Nederlands wordt er helemaal bijna niet meer gegeven. Je moet bijna meteen overstappen op Engels, zou je bijna denken dan. Maar goed, die zegt van nee hoor, mijn kind gaat na school. Gaat ze meteen door naar de bijschool. Zeg maar, en daar,
1: after school.
0: After school, zeg maar. En daar gaat ze alle huiswerk maken. En ze komt pas thuis als alles huiswerk klaar is. En dat ze nog wat extra heeft geleverd. Anders komt ze niet thuis. Dus 3 middagen gaat ze daar naartoe. En dan betaalt hij dus €400.
1: Ja, nou, het is net zo duur als naschoolse opvang. Dus nou.

0: van het buitenland komen en die graag willen integreren. En die gaan toch bijleerschool volgen. Dus die zitten nog heel vaak tussen die cijfers. Dus ik denk niet dat je nu heel veel verschillen krijgt van de een wordt veel slimmer dan de ander. Er zijn nog steeds mensen die dus eigenlijk een achterstand hebben. Die willen ze inhalen. Dus dat is wel mooi. Dat is wel een positief puntje.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, de scholen moeten er wel iets mee. Dat lijkt me wel handig.
1: Ik denk het ook wel, ja. Ja, de overheid die, is toch wel aan het protesteren. Want doordat de afgelopen jaren zoveel mensen hun sigaretten en check en benzine in het buitenland halen.
0: Ja.
1: Dat scheelt gewoon echt enorm veel geld. En alleen om de sigaretten. In 2021 ging het nog om 1,4 miljard. Maar het schijnt nu echt toch wel een verdubbeling van het bedrag te zijn. En ja, er zijn zoveel mensen die dan voor anderen meenemen. Ik moet eerlijk zeggen, ik doe het ook wel eens.
0: Ja.
1: Dan neem je even een sloffie mee. Ja, weet je, maakt mij dan niet uit. Want ze hebben het eigenlijk liever dan een souveniertje.
0: Ja.
1: Dus ja, het scheelt echt enorm. Maar ook maar met
0: jij werkt
1: tanken,
0: er wel mee? Jij werkt er wel mee?
1: Ja, nou, een beetje, ik vind het een beetje moeizaam.
0: En straks dan heel van, oh, ik heb longkanker. Oh, wat vervelend nou.
1: Ja, dat is wel een beetje jammer voor
0: je. Heb je die stof niet mee moeten nemen?
1: Maar ik heb het idee dus dat het hierdoor dus de effect niet haalt. Dat die sigaretten in het buitenland gekocht worden en zo. Ja? Dus dat het effect, je wilde dat mensen daardoor minder gaan roken. Maar mensen gaan daardoor weer misschien meer reizen om mee te nemen.
0: Ja.
1: Dat je hebt echt van die sigarettoeristen vanuit Nederland die in Duitsland even flink lopen in te slaan. En daar wordt niet op gecontroleerd.
0: Het is zo'n andere wereld. Ik probeer me er soms wel in te verdiepen. Dat je nou gewoon echt zo. Ook die mensen die er buiten staan. En sommigen proberen er nog stoel bij te kijken. Zo'n sigaret roken. Dus je bent aan het nadenken over de wereldproblematiek. Moet je daarover na aan denken of niet? Oh, niet. Oh, dat dacht ik even.
1: Nee, maar dat doe je aan. Zo zit je ook niet te kijken naar de. Bij je dans, daar zat die gast aan de bar zitten te tetteren, zitten te drinken.
0: Nee, ook niet. Dat is eigenlijk hetzelfde. Ja.
1: Eigenlijk is het is gewoon een verslaving. Het is,
0: ja. Ik heb laatst ook maar daar heb ik zelf persoonlijk niet zoveel last van. Die rook heb ik wel last van natuurlijk.
1: Ja.
0: Nou ja, hoewel.
1: Maar ja, het is gelukkig niet meer binnen.
0: Nee, dat is waar.
1: Ik vind het echt wel heel wat hoor.
0: Ja, daar hebben we wel een slag gehaald. Maar nog steeds, het is gewoon niet cool jongens.
1: Nee.
0: Maar goed, onder de jongens heel vaak schijnt het wel zo. Ik kan het bekostigen. Ha, ik kan een sigaretje opsteken.
1: Ja, maar ja, ik ken iemand van het koor en die is weer begonnen.
0: Ja?
1: En die is daardoor 6 kilo afgevallen. Ik denk, oh ja, dat is wel weer leuk. Maar ja, straks ga je weer stoppen en is het er weer bij.
0: Ja, eet je alles er weer aan.
1: En
0: ja,
1: ik zeg ook van, je stinkt wel naar de rook nu. Hè?
0: Ja.
1: Dus dan praat hij tegen je en dan je ruikt dat gewoon. Dat ik denk van, nou, dat vind ik echt niet lekker.
0: Ga maar even weg.
1: Ja.
0: Nou goed, dus niks, even tips. Niks voor iemand meenemen uit het buitenland. Voor een rokertje, nee hoor. Neem er gewoon echt een souveniertje mee. Dat gewoon helemaal niks zegt gewoon, weet je. Dat is ook wel leuk. De compensatie. Dat moet je nog betalen ook. Zo. Goed, de zaterdagmorgen hier bij Toebak Leef. Hij is er misschien ooit wel eens geweest. Superman. En daar was James wel door gebiologeerd. Hij maakte er een plaat over. Wake up, Superman.

0: Nieuwe plaat van James, ook al jaren actief vanuit de jaren 90. Ja, als het geïnspireerd door Superman, hè. Dat is leuk. Kryptonite was het geloof ik dat je het ervoor nodig had.
1: Ja.
0: Dan kon je hem breken. Maar anders dan kon je alles aan gewoon. Echt ongelooflijk. Zeker. Superman spreekt altijd door verbeelding ook, hè. Ken je deze plaat nog?
2: Oh, Superman.
0: Stomme plaat was dat, zeg. Jezus. Ging ook maar door. En de mensen, het bleef ook maar in die lijst staan. En dan zaten we gewoon weer minutenlang naar dat te luisteren. Nou, het is Toepak Leeft op de radio. Straks geschiedenis, het tweede gedeelte van het radioprogramma. Het is vandaag 15 augustus. Jawel. En er was ook niet weer iets van soort... Nee, het was hier met de Tweede Wereldoorlog. Hè? Capitulatie met Japan.
1: Japan, ja. Ja, er zijn vandaag ook een speciale Japan...
0: Er werd getekend op dat vliegdekschip. Zoiets was het. Nou, ja. Goed, moet er nog even na.
1: Klopt.
0: Vorige week was het ook weer een bekladding van een herdenking. Was er ook weer in het nieuws. En het is ook altijd wel maf. Je krijgt natuurlijk twee stromingen dan. Je hebt natuurlijk de Palestijnen en Islamieten die eigenlijk niets met de Joden hebben. En ja, die vinden dan zo'n herdenking. Denk je van, Jezus, ja, je is zo lang geleden. Die hebben er gewoon niks mee. Dus als je daarop beklad, ja, dan krijg je meteen bijna de doodstraf. Terwijl je misschien een punt wil maken, maar je kan het misschien veel beter ergens anders op zetten. Zet hem gewoon even op de muur, Free Palestine.
1: Ja, ik
0: kan ook.
1: Vanochtend hoorde ik ook dan op een stukje van de radio.
0: Ja?
1: En ik had zo verfrekkerd is dat die gast die altijd boos radio heeft. Die ook Ali B. en Marco Borsato.
0: Ja, ja, of Marskat heeft. Ja,
1: ja, maar die zei ook over, die had het over de ruggengraat, de gesmolten ruggengraat van Rob Jetten ook.
0: Oh ja.
1: Dat hij zo weinig reageert en alles. En denk ik van ja.
0: Ja, waarop? Op de onterecht hoe de Palestijnen worden behandeld.
1: Ja, en ja. Er is ook weer zo'n enorme flotilie. Je hebt allemaal boten weer opgepakt of zo. Pas geleden.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dat gaat ook maar door. En ook pas geleden weer in de Westbank. Door zo'n dorpje omsingeld door Israëlische en... kolonisten. En dan hoop je dat die mensen weggaan en een huis verlaten. Maar ja, die zijn vrij fanatiek. Die blijven er zitten. En dan hebben ze geen water, geen eten. Maar ze blijven zitten.
1: Ja.
0: Maar goed, uiteindelijk wordt de hele Westbank straks ook natuurlijk ook Joodse staat. Daar ontkom je niet aan eigenlijk. Maar goed, daar wordt ook weinig tegen opgetreden. Want ja, we hebben niet zoveel met Palestijnen. We hebben met Joden. Dat is er gewoon helaas. Dat is nou helemaal zo.
1: Nou,
0: daar komt steeds meer, daar komen steeds meer achter.
1: Behoorlijk omgeslagen is.
0: Ja, klopt. Maar goed, de politiek gaat...
1: Maar je mag het niet zeggen, hè, dat ze stout zijn.
0: Nee.
1: Maar ze zijn het wel.
0: De politiek, ja, de politiek, die is even... Nee, dat doen we niet. Nee, dat doen we niet. Nee, nee, nee. We hebben een pact gesloten met Israël, dus daar houden we ons aan.
1: Nou,
0: ja, we kunnen af en toe demonstreren, misschien een klein beetje meelopen. En snel weer een zijstraatje inschieten. Zo van, nou, wel weer lang genoeg ook. Maar goed, zelf als je nou ergens een leus wil opschrijven, schrijf het gewoon op een muur. Niet op dat ding, dat lijkt me niet zo handig.
1: Ah, nee. Oké. Okay.
0: Ja, vertel.
1: Ja, er was een staking tegen de Zweedse tak van Tesla in Zweden. Dus.
0: Ja.
1: En die begon in oktober 2023, die is beëindigd deze week. En Elon Musk, de CEO van Elon Musk, die heeft alle stakers weten uit te kopen. Want ze konden niet overstag gaan met de cao-prijs van, eis van het personeel. Want, maar ze hadden dus een dieve afkeur van Elon Musk. En de topman weigerde al lange tijd de verzoeken van ruim 100.000 werkgevers. Hij weigerde dat, maar ze wilden zich dus bij een vakbond aan laten sluiten. En dat was hij heel erg tegen.
0: Ja, tuurlijk. Hij is de dictator. Luister naar mij. En voordat ik weet, ga ik jullie allemaal inruilen voor die robots jullie net zelf in elkaar hebben gezet.
1: Ja.
0: Suffers.
1: Ja, dat het conflict over aandacht genoot komt mede door de sympathiserende acties van andere vakbonden.
0: Ja.
1: En de hele Zweedse werkcultuur is sterk ingesteld op afspraken tussen werkgevers en werknemers. Dus de andere vakbonden die begonnen zich ook te roeren. En ze hebben wel tijdens de protesten een compensatie van de vakbond gekregen. En terwijl freelancers de werkplaats draaideelden, werden stakers ondersteund door IF Metal met koffie en broodjes.
0: Okay.
1: Maar op 19 augustus, dus komende week, komt de staking formeel ten einde. En hoeveel geld ze uiteindelijk hebben ontvangen voor het beëindigen, dat wordt niet gezegd natuurlijk.
0: Nee, nee, nee.
1: Ze hebben hier een streefbedrag voor dan.
0: Ja,
1: hè?
0: Dat zeker. Willen ze niet. Kijk of we nog meer uit kunnen slepen. Nee, je hebt hier getekend mondhouder. Nou, het is een kwestie van tijd dat al die werknemers van Tesla gewoon allemaal worden ingewisseld natuurlijk.
1: Ja.
0: Ik heb wel eens gekeken wat voor robots er momenteel op de markt zijn. Je hebt een hele zachte stoffen robot voor in rondom het huis. Die was geloof ik, wat was het, tussen de 5 en 10.000 geloof ik. En die moet je zelf opprogrammeren wat die allemaal moet doen. En dan heb je echt een hele bijzondere robot. Echt met speciale handen die van alle kunnen optillen. Nou, noem het allemaal maar op. Dus het is een kwestie van tijd dat de meest voor dingen gewoon zeg maar door robots ook in elkaar worden gezet. Dus je hebt je medewerkers gewoon helemaal niet nodig. Ja, sorry. Ik zal mijn mond dicht houden. Je hebt gelijk. Al die breken van ons. Tijd voor Labyrinth Cosmic Operation Act 2.

0: lage muziek. Alleen maar grote hits.
1: Oh, niet bij mij hoor. Sorry, ik heb dat gezegd. Oh, dat staat bij de jingles. Nou, sorry, die jingles draaien we niet. Yes, nieuwe plaat van Labyrinth, Cosmic Parts, Opera Part 2. En dit is daarvan Shut Your Damn Mouth. Precies. Praat alleen maar poep. Er komt echt alleen maar onzin uit. Dat heb ik wel eens vaker gehoord. Die sta ik weer. Zo'n potje dansen. Ja, laten we dat maar doen. Nou. Goed, de zaterdagmorgen in mijn toepak leeft. En ja, het is wel echt... bizar. We hadden het natuurlijk net over nou, de Palestijnen en dat ze een herdenking hadden beklad en leuzen hadden geschreeuwd. Nou, dan moet je bijna doodstraf krijgen hier in Nederland. Maar goed, nu hebben ze zeg maar een man hebben ze gesignaleerd bij de Albert Heijn. En een man die zag hem al eerder lopen, die had een t-shirt aan en op zijn rug stond. Maar hij zag het niet helemaal duidelijk, want een band van de tas hing er overheen. Hij had een voetbalshirt aan en er stond op volgens hem oktober 7. En oktober 7, dat is natuurlijk wanneer Hamas, zeg maar, Israël intrekt en daar een bloedbad aanricht, wat niet misselijk was. Jezus, daar werd je wel misselijk van, zeg maar. Maar goed, uiteindelijk, de man ging achter het andere man aan en hij heeft daar een foto van gemaakt. En die foto kwam op social media en er werd over gespeculeerd. Nee, hij bedoelt, hij probeert een voetbalspeler, die heet Oktober, zo heet hij. En dat kan je niet helemaal zien, omdat hij die band nu over die letters Z en T valt. Dus daar werd heel veel over gespeculeerd. En ze dachten ook dat het een AI-foto was. Dus ze gingen ook AI erop loslaten om te laten ontfutselen van... is dit een nep of is het echt? Die zei dat het echt was. Ze zijn naar die supermarkt gegaan om te kijken of die foto echt in die supermarkt had kunnen gemaakt worden. En dan denk ik, wat een lef gooster, hè, die foto heeft gemaakt. Jezus, gast. Was even naar hem toegelopen, hè, held? Ja. Was even naar hem toegekomen van... hey, wat bedoel je eigenlijk met die 7 oktober achter op je rug? Wat bedoel je daarmee? Nee, gaan we stiekem een fotootje maken en dan gaan we het op media plaatsen. Nou, beginnen. Je kan toch contact aangaan? Je kan toch gewoon vragen? Die man heeft daar misschien wel een heel goede verklaring voor. En misschien is er wel een hele rare theorie achter. Dan hoor je dat wel van hem. Maar nee hoor, stiekem een fotootje maken en laat je het ander maar even uitzoeken. Ik vind het echt een held hoor. Echt een held. Maar goed, het is de vraag nu. Is dit strafbaar? Mag je zo'n t-shirt dragen? Want is dat terrorismeverheerlijking of niet? Of was het echt een voetbalspeler? Alleen de voetbalspeler die hij dan weer bedoelt, met die oktober, die schijnt nooit nummer 7 te hebben gehad. Die had nummer 23. En die heeft nooit wat betekend in het voetwereld. Dus er is een hele hype ontstaan.
2: Om niks. Much to do about nothing.
1: Nou, dat wel. Maar het is een t-shirt met 7 oktober erop, denken ze. Maar goed, ik vond het wel interessante materie. Zo van, nou, is dit strafbaar? Daar gaan ze natuurlijk naar kijken. Daar gaan alle advocaten naar kijken. Terwijl ik denk, had die gast gewoon even aangesproken? Was gewoon even in? Nou ja, goed. Ik ben benieuwd of ik het wel had gedaan, hoor. Maar ik was wel nieuwsgierig geweest van... hé, waarom draag je zoiets? Zelf heb ik al eens iemand aangesproken... die had een t-shirt aan van Malcolm X. Toen dacht ik van... waarom zou je daar een t-shirt van dragen? Dus waarvan droeg je dat? Nou, ik vond het een mooie film. Oké, toen dacht ik... nou, die heeft er niet heel goed over nagedacht...
2: Nee.
1: Om een t-shirt van Malcolm X te gaan dragen. Want ik weet niet...
2: Maar ja, je blijft ook die iconische foto's hebben. Ook die van Che Guevara. Dat is die
1: vind ik ook niet passend.
2: Nee, maar die man... Het is wel een heel goede, beetje bijna tekeningachtig.
1: Dat klopt. Dan en, is het echt alleen maar omdat het er mooi uitziet.
2: Ja.
1: Maar dit is een kreet natuurlijk. Het is weer wat anders, 7 oktober. Ja. Ik heb bijvoorbeeld ooit een shirt gehad van Lenin. En op een zegt iemand, wat heb jij nou aan? Lenin? Weet je wat hij aangericht heeft? Nee, dat wist ik allemaal niet. Dat is jaren geleden dit, hè? Het was niet gisteren, zeg maar.
2: Toen was je nog jong en onwetend, hè?
1: Sorry, die gooi ik meteen weg. Ook. Sorry, ik kan het helemaal niet over nagaan. Maar toen dacht ik wel van... waarvoor verkopen ze een t-shirt van Lenin? Waarom doe je dat? Nou goed, dit zijn allemaal dingen van... wat voor t-shirt trek je aan en word je erop aangesproken? Nou, deze man dus niet. Niemand durfde het. Helden. Goed, wat zit jij te lezen?
2: Ja, hier staat hier een Britse poetshulp... vindt een marsreep uit 1991... en die weegt gewoon 1,5 keer zoveel als de huidige.
1: Ah.
2: En de vondst van deze reep is viraal gegaan... omdat ja, het verschil is echt gewoon niet normaal. Dus dat is wel heel grappig.
1: Langzaam zijn we aan het interen.
2: Ja, we zijn zeker langzaam aan het interen.
1: Ja.
2: Maar het
1: ja.
2: rare is dus wel, als ik dan die artikelen wil lezen...
1: En ja,
2: dan,
1: moet je weer betalen. Jij zit altijd langs een betaalmuur.
2: Oh, man. Ik word hier helemaal niet goed van.
1: Ja, nou goed. Ik geloof wel dat we langzaam ook steeds maar gezonder gaan leven. Alleen dat hebben we zelf niet in de gaten. Zo'n Twix of zo'n Mars of zo'n nut die weer goedkoper worden. Ja. Goed, wat hebben we hier? Ilse heeft een nieuwe plaat uit. Een nieuwe hoor hier natuurlijk. Maar anders... I'm on standby. Ook wel eens lekker. Gewoon alles langs je heen gaan. Dat wordt soms ook een beetje te veel, al die informatie. Hè?

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Het aantal kan nog oplopen, omdat er ook nog mensen onder het puin liggen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Op Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Langs de kust gold eerst een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij tijdens een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen helemaal zijn vastgelopen. Teheran zegt zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden in Europa. Onder meer in Frankrijk, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije. In Duitsland werden gisteren 2000 mensen geëvacueerd vanwege een brand bij het plaatsje Guy ten oosten van Aken. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht gekregen op hun telefoon, vergelijkbaar met een NL Alert.
2: Alert.
1: Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tellen een griepspoor treffen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Debutant Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Mick-Michelson. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon en dan kan er een lokale bui nog vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Toebak leeft.
4: Yes, straks krijgen we weer naar de verjaardag.
5: Toebak leeft. Toebak leeft.
6: We gaan beginnen.
5: Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend.
7: Goedemorgen, Zandvoort!
4: Ja, en... Jawel, hij verscheen. Oh, wat was hij mooi met al die kleurtjes. Oh, dit was echt een revolutie gewoon in de computerwereld. En onder andere hebben we het over dit.
8: Every time you pick up the phone, you say the same word. But hello wasn't always a greeting.
4: Nee, daar straks meer over. Eerst even de Seagulls.

0: altijd leuk om een plaat te maken over wat je bereikt hebt. En dat ik dat graag had willen worden. En ik wilde geen popster of ik wilde geen astronaut worden. Ik wilde alleen maar een popster worden. Nou goed, de Z-Girls hadden een plaat met dit I Want You To Know. En dat, nou, leuk.
1: Een kijkje in het verleden.
2: Wat gebeurde er door de jaren heen?
0: Ja, geschiedenis, geschiedenis. In het tweede gedeelte van het radioprogramma Toebak Leeft. 1969, de eerste dag van het Woodstock Festival. By the time I got to Woodstock, they were half a million strong. Ja, spreek altijd de verbeelding, hè? Deze plaats. Altijd leuk. En het werd geopend door Max Gusher.
3: The important thing that you've proven to the world is that a half a million kids... And I call you kids because I have children older than you are. A half a million young people.
0: Hij heeft nadat ze hun toe had gelaten op zijn 240 hectare land heel veel problemen gehad. Want er kwamen niet 200.000 mensen op af, maar 400 tot 500.000 mensen kwamen erop af. Het stukje land was aan de onderkant laag, waar het podium stond. En je had eigenlijk zo'n automatische tribune.
4: Want een amfitheater.
0: Amfitheater liep zo langzaam omhoog, dus iedereen kon het ook mooi zien. En uiteindelijk ontstond er natuurlijk ook nog een modderpoel. Met iedereen aan roepen. Nou, ik hoorde onder andere Billy Joel, die was er ook geweest. Hij zegt, ja, ik heb er een paar rondgelopen. Nou, ik was gegeven met helemaal drijfnat. Ik ben naar huis gegaan. Het was gewoon een troep daar. Wat een ellende. Ja. Uiteindelijk speelde onder andere Carlos Santana daar natuurlijk. Leuk om zijn hele jonge gast te zien daar. En er speelden nog veel meer grootheden. Een van de dingen die hem aansprak is een schoonmaker. Want er waren weinig faciliteiten. Nou was er ook een noodtoestand uitgeroepen daar door de regering. Door de overheid daar. En uiteindelijk was er één schoonmaker, echt zo'n veertiger, een dikke veertiger. Die uiteindelijk daar al die wc's aan schoonmaken was. Well, good job, Aaron. Thank you very much. Glad to do it for these kids. My son's here too. And I got one over in Vietnam too. Echt een tijdsbeeld wat je hebt daar. Een man die aan het schoonmaken is de wc's. Zijn ene zoon loopt daar gewoon rond. Zijn andere zoon zit in Vietnam. En dat is echt een tijdsbeeld van deze Woodstock Festival. Ja. Dat 3 dagen duurde. En uiteindelijk, het festival heeft bijna geen geld opgeleverd. Omdat bijna de helft geen geld had betaald. Maar uiteindelijk door de platenverkoop en door de film werd het toch een succes.
4: Ja, wat ik het wel ook wel leuk vond om te noemen. Dat het... De naam had van 3 Days of Peace and Music.
0: Ja.
4: En het was ook zo van, er zijn wel 3 doden gevallen uiteindelijk. Ja, ja. We hebben heel weinig. Eentje door insuline.
0: Ja.
4: En eentje omdat een man wel in slaap was gevallen. En door een tractor was overreden.
0: Oh, ja.
4: En de derde die stierf aan een gesprongen blinde darm.
0: Het zijn allemaal wel onschuldige dingen.
4: Ja, maar uiteindelijk werd de grond is wel tot historisch erfgoed verklaard.
0: Ja, ja.
4: Opgenomen in het Nationaal Register of Historic Places. Ik vind het wel geweldig.
0: Het is echt een mooie film. Ik heb een paar keer zitten kijken. Ik kan ook een gedeeltes kijken. Want nou ja, goed, er staan allemaal fragmenten van optredens.
4: Ja, natuurlijk. Maar was er nou maar één podium of waren er meerdere?
0: Ik had het idee dat er één podium was.
4: Ja, hè, moet je nagaan.
0: Klopt. Ja, het allemaal bij elkaar.
4: Toen hadden ze nog niet van die... camera van die schermen, dat je het mee kon zien. Dus dan hoop je maar dat je wat hoorde.
0: Ja.
4: Want als iedereen zit te kwetteren en te praten,
0: dan
4: hoor je gewoon helemaal niets.
0: Nee, het is gewoon het bij elkaar komen. Ik denk dat dat al een belevenis was van
4: zichzelf. Ja,
0: dat ging
4: ook
0: Woodstock en het is nu al 6 keer gehouden. Hè? Want elke keer wordt het weer, bepaalde datums wordt het gewoon weer gehouden.
4: Toch wel. Oh,
0: ja,
4: leuk. Leuk,
0: goed.
4: Leuk.
0: Iets anders in 1998. Ik liet het net al horen. Introductie van de Apple iMac G3. En dat waren die gekleurde schermen. Vandaar ook deze reclamespot. Komt in allerlei kleuren. Je werd er ook vrolijk van. Op de rommelmarkt kom je vaak nog tegen. En dan krijg je dan een reclamespot bij. En dan krijg je een Hewlett Packard computer. Een man, midden 40, die gaat hem uitpakken. En een jochie van, nou wat zal hij zijn, 12. En je gaat tegelijkertijd hem uitpakken.
5: The iMac's superior performance is easy to benchmark. But its real power lies in its simplicity. How do you measure simplicity? Meet Adam Taggart, age 26. He will be assembling a Hewlett-Packard Pavilion.
0: En uiteindelijk gaan ze dus vergelijken. En blijkt dus dat zo'n Apple, dat gaat heel snel. Je zet hem neer, je sluit het computer op het net aan. En het toetsenbord en jij draait al. En die andere was veel trager natuurlijk. En het heeft gezorgd dat deze Apple, toen hij op de markt kwam, 5 miljoen zijn ervan verkocht in 1998 tot 2003. dat ze niet failliet gingen. Want daar, ze stonden op het punt om failliet te gaan.
4: Oh, moet je nagaan. Ja. Dat is wel een goede move geweest.
0: Apple is niet altijd succesvol geweest. En dit begon toen te komen, zeg maar. En dan nog even dit werkgeheugen. Dat is ook wel leuk, hè. 32 MB, hè. MB.
4: Dat is helemaal niks, hè.
0: En 4 gigabyte harde schijf. Zo, wat ga je doen? Tegenwoordig hebben we 1 terabyte bijna basis.
4: En hoeveel MB is dat?
0: Ja, ja. MB weet ik niet wel. Dat is 1000 gigabyte. Duizend
4: een gigabyte is ook al heel veel. Jeetje, ja.
0: Goed, vertel.
4: Ja, ja. In 1997 was de oprichting van BNN door Bart de Graaf.
0: Oh ja.
4: Hij wel bekend alwege ook de teringtubes. Hij was ook overal tegen. En had toen ook zo'n programma van... waar kan je me s'nachts voor wakker maken? Ja. En waar, dat hij gewoon mensen aanbelde en blijven bellen. Want ja, je zei dat je je wakker mocht te maken. En wat had hij ook nog meer? Ook dat hij op een gegeven moment een baksteen door een ruit ging gooien. Bij een, hij wilde kijken hoe snel de politie kwam. Terwijl hij dat allemaal aan het doen was. Dat was echt de ruige tv voor die tijd.
0: Voor die tijd, zeker. Opstandig ook gewoon.
4: Ja. Maar hij was ook nierpatiënt. En hij heeft ook nog met mijn schoonzus, die kende hem. Want die was ook al te veel in Leiden. Was ook een nierpatiënt.
0: Ja.
4: Dus dat was gewoon een leuke gast, weet je wel.
0: Lekker opstandig.
4: Ja.
0: En dat is toch wel een beetje
4: BNN is er nog steeds. En ze zijn natuurlijk ook wel heel erg tegen draads geweest met dingen. En dat vind ik dan wel leuk.
0: Ja.
4: Van spuiten en slikken en zo. En dat soort dingen. Dat is echt heel grappig.
0: 2000, op 15 augustus, de dongelaar Veder, een containerschip, kapseist. En daarbij Port Sient. En het is goed weer, maakt allemaal niet uit. Hij is gebouwd een jaar eerder, nog bijna geen jaar eerder is hij zeg maar gebouwd. En uiteindelijk vertrok hij op 11 augustus uit Syrië, geladen met te veel containers. En uiteindelijk kwamen ze in Port Sient aan. Daar hebben ze wat containers afgehaald en nog een beetje gekeken volgens de papieren. Nou, volgens de papieren. Volgens de papieren zit er 3128 ton aan containers zitten erin.
4: Zo.
0: Maar dat stond op het papier, hè. En uiteindelijk wat er echt in zat, was 3358 ton aan containers.
4: Oh.
0: En nou ja, goed, toen had je nog niet echt goed de computerprogramma's die dit allemaal konden berekenen. Het ging allemaal aan de hand van papier waarschijnlijk, in 2000. En toen ging hij op zijn kant en uiteindelijk is hij zeg maar, een half jaar later is hij helemaal uit elkaar gehaald. Er zijn geen doden bijgevallen, de kapitein als laatste van het schip afgegaan. En nou ja, goed, ja.
4: Het is, al die triest. Containers zijn er wel keurig weer ontmanteld, eruit gehaald en alles.
0: Ja, het hele schip, dat heeft helemaal geen jaar gevaren. Dat heeft toch KO met geld gekost gewoon, bizar.
4: Maai. Ja. In 1914 had je de eerste officiële doorvaart van het Panama-kanaal. Het kanaal is ruim 81 kilometer lang. En die heet Trans-Isthmisch Kanaal in het Centraal-Amerikaanse land Panama.
0: Aha.
4: Dus er is ook ooit een keer, niet eens zo lang geleden, dat er zo'n schip was dat hier de boel toen ophield. Want die was te breed of zo, weet je wel. Het is natuurlijk enorm verkeersader voor vrachtvervoer en zo.
0: Ja.
4: Ik snap niet, deze is toen niet gebruikt, hè, als... poesmiddelen in de oorlog en zo in het Midden-Oosten.
0: Nee.
4: Nou, dat is niet. We brengen ze niet op ideeën.
0: Nee.
4: Zachtjes.
0: Trump. Trump was toen nog niet helemaal wakker.
4: Dan wordt het Trump-kanaal. Oh, ja. Jezus.
0: Oh ja. Nou, daar zal hij zeker aan werken. Straks met het. Hij zegt ook dat kanaal van.
4: Straat van Hormuz?
0: Hormuz, ja. Dat hij zegt dat wordt voor mij. Want ik heb al zoveel schepen, dat is gewoon voor mij.
4: Ja, maar
0: dat
4: vindt hij met Panama ook. Want hij was. Want Trump, hoe heet het? Onze Rutte zei van. You're my daddy. Dus papi en. Ja.
0: Ja.
4: Who's your daddy?
0: Hij probeert ook overigens zijn naam op elk gebouw te krijgen.
4: Ja, ernstig, hè?
0: Ik ben er als laatst binnen geweest, dus dan is het gebouw voor mij. Ik heb er ook nog helpen restaureren of zo. Wat heb ik gedaan, jongens? Zoek even uit. Dus, nou ja, het is...
4: Vertel even waar ik mijn naam allemaal op kan zetten.
0: Ja, zeker. Ik heb er een paar nog in mijn auto liggen. Ik kan ik er zo op spijken. Allemaal geen
4: probleem.
0: Goed, cover.
6: Good morning, people.
0: Straks
6: it's
0: de verjaardag.
6: We're kicking off with a new track to get you going. This one will start you up.
0: Masterpiece. En toepasselijk, start me up.

0: Jazeker, we kijken weer naar de verjaardag. Wie is er jarig of zou jarig zijn geweest? Dit was natuurlijk ook niemand minder dan Masterpiece. En het heet Start You Up. Ja, maar is daar geen plaat over gemaakt. Goed, wie is er vandaag jarig? Onder andere, hij wordt vandaag 87. Ja, dat is niet misselijk. Minister Ruding, of was dat was hij. Hij was natuurlijk voor de CDA, was hij politicus. Hij was eerst bankier, werkte bij die ABN AMRO Bank. En uiteindelijk ging hij voor het CDA in de Kamer zitten. Werd hij minister van Financiën. Hij staat bekend als zeg maar de emotioneelloze rekenaar. En nou, even een fragment van Ruding.
1: Het beleid van dit kabinet is een goed en verantwoord beleid. Het is nu echt nodig dat wij het veel te hoge tekort van de overheid terugbrengen. Dat is in uw aller belang, want de rekening van tekorten in de vorm van rentelasten moet door iedereen in Nederland worden betaald.
0: Ik zie dat mondje nog zo heen en weer gaan van Ruding. Weet je wel? Ja. Orne Oruni. En dan praatte hij heel goed gearticuleerd. Wat er heel duidelijk overkwam. Er zat geen emotie bij, maar het was gewoon duidelijk. De cijfers die logen er niet om. Dus er moet echt wat gaan gebeuren. Ik vond dat, wij deden hem altijd na vroeg. Maar goed, hij zat in het kabinet van 1982 tot 1989. Dat is echt even een tijdje geleden. Dat is Lubbers 1 en Lubbers 2. Wie? Er was toch altijd, voor hem was het toch altijd Rutte? Rutte heeft het toch altijd gezegd? Nee, er zijn ook andere minister-presidenten geweest.
2: Ja, goed. Zeker.
0: Ja, vertel. Wie nog meer?
2: Ja, 1769, zie ik dat nou goed? Want mijn ene blaadje is niet lekker geopend.
0: Wie was hij jarig? 1769.
2: Hij is niet jarig, maar het was Napoleon Bonaparte.
0: Oh. En wat, dus,
2: wat heeft hij ooit gedaan? Hè?
0: Ja, nee, ik vroeg me weer af van hoe oud hij is geworden, want dat vergeet ik altijd.
2: Hij is 1821 overleden, dus 52. Was
0: 52
2: goed
0: eigenlijk, zoveel gedaan ook, hè?
2: Ja, zeker weten.
0: Ja.
2: Er staat ook wel zo'n leuk fotootje van hem bij ook.
0: Ja.
2: Hij heeft zichzelf toen de tijd ook nog helemaal tot keizer laten kronen en zo. Maar ik heb laatst dan wel boeken gelezen over zijn aangenomen kleindochter, de dochter van Josephine.
0: Ja?
2: En dan kom je ook een beetje erbij wat hij allemaal aan het doen is en zo. En, het was echt de moeite waard om een historische romans te lezen. Dus ja, ik hou ervan.
0: Het lijkt me wel een hele klus ook al wat hij aangedaan. Goed, ja, ze was in 2021... was ze 115 jaar oud.
3: A Charlotte woman celebrates a milestone many don't get to see. Hester McCardell Ford is 115.
4: Census Bureau documents show she was born in 1904, which would make her 115 years old.
0: Precies, toen leefde ze nog. Het was een beetje verwarrend wanneer ze nou echt geboren was. Was er niet zo goed opgeschreven, ik denk het briefje was kwijtgeraakt. Ze dachten 104 of 105 jaar oud. Zij gaan uit van 104, dus dan is ze 116 geworden, want ze overleed in 2021, dus in de coronaperiode. Dus dat werd op afstand, werd er ook de haar verjaardag nog een beetje gevierd aan het laatste moment. En uiteindelijk, ja, het maf is, ze woonde in de VS, heeft de akkers omgeploegd, katoen geplukt nog.
2: Heeft alles meegemaakt.
0: Hè? En op 14-jarige leeftijd trouwde ze met John Ford, die overleed in 1963, hè?
2: Ja, dit was de Ford van de auto's?
0: Nee, dat is een andere Ford. Maar goed, uiteindelijk is ze dus vanaf 1963 tot 2021 is alleen gebleven. En ze was redelijk scherp nog. Er zijn heel veel beelden van haar.
2: Ze dacht nooit meer een man.
0: Nee.
2: Ja, zie je, dat maakt dat vrouwen ouder worden.
0: Ja, misschien
2: wel. Niet te zorgen.
0: Nee, dat is het. Ja. Gewoon gooi die man aan de kant en kan je heel oud worden. Nou goed, het spreekt altijd wel verbeelding. Iemand die zo oud wordt en dan ga je dat vergelijken met andere mensen. Die denk je, jezus, die is al veel eerder weggegaan. Ja. Nou goed, het ging over Hester Ford. Wie nog
2: Ik heb ook Nicholas Jack Rouge, zo spreekt het waarschijnlijk uit. Dat was een Britse filmregisseur. Hij is 90 jaar geworden uiteindelijk. Maar die is in 1928 geboren. En hij had eigenlijk al van die bizarre psychologische thrillers. Want hij had de meest succesvolste en beroemdste is de paranormale thriller van Don't Look Now. Oh. En hij heeft echt heel veel andere dingen meegedaan. Hij is ook cameraman geweest bij Lawrence of Arabia.
0: Oh, ja.
2: En The Mask of the Red Dead en Casino Royale. Die is heel vroeger was hij ook.
0: Maar daar was je cameraman weer dan.
2: Ja, maar hij heeft ook echt heeft heel veel geregisseerd ook hoor.
0: Okay.
2: Van, je had een roman, die was eerder de basis voor Apocalypse Now. En door Orson Welles bewerkt. En heeft hij na de hand heeft hij daar weer eigen interpretatie voor gemaakt. Maar hij heeft gigantisch veel films gemaakt.
0: Nog één keer zijn naam?
2: Nicholas Roeg. Nicholas Roeg. R-O-E-G. Zo schrijf je zijn naam.
0: Ja,
2: dat is, nou, bijzonder.
0: Het is geen filmacteur in het land. Hou je niet, dus. Altijd lastig. Met
2: nee.
0: Deze mannen hebben heel veel betekenis.
2: Maar die worden wel heel rijk, die mensen altijd.
0: Oh ja, het gaat altijd over geld. Dat was ik even vergeten.
2: Ja, goed. Natuurlijk.
0: Hij overleed in 1995. Hij had een hitje met dit.
5: She learned to love me too. Corina, Corina.
0: Ja. Ja, leuk allemaal. Aardig hitje. Niet echt heel erg groot. Maar toen hij een ander plaatje ging vertalen en er dit van maakte.
5: Ze snikte. Papi loopt toch.
0: Toen werd het groot voor hem. Herman Kieken. Nederlandse zanger. En dit vertaalde hij uit het Engels, geloof ik. Hij maakte een beetje eigen tekst op. En toen werd het heel erg groot. In 1971 had hij een grote hit mee. En overleed. Kanker had hij volgens mij, geloof ik. Wie is nog meerjarig?
2: Ja, Jennifer Lawrence. En dan denk je van wie is ze? Maar zij is in 1990 geboren, dus ze wordt 36 vandaag.
0: Ja.
2: Maar die is vooral bekend geworden vanwege haar rol als Katniss Everdeen in The Hunger Games.
0: Oh ja.
2: Zij was diegene die zo geweldig goed kon schieten met pijl en boog.
0: Wat een stomme film, vond ik dat altijd.
2: Ja.
0: Ja.
2: Maar ze speelde ook in een film zoals Passengers. Dat vond ik een erg goede film.
0: Ja.
2: Dat allemaal mensen zoveel jaar dan in een cryostase of zo zitten, dat ze dan na 40, 50 jaar pas bijkomen. Maar toen was een man per ongeluk was bijgekomen. Ja. En toen had hij haar uitgezocht van de ander om haar wakker te maken. Daar was in eerste instantie heel erg kwaad over en zo.
0: Okay.
2: Dat was een hele bijzondere film, was dat.
0: Okay.
2: Maar ze heeft ook meegedaan met hoe heet het, de X-Men. En zij was daar Mystiek.
0: Kijk,
2: een dame die helemaal blauw was.
0: Ja, zei, oh ja, maar dat hele strakke pakje aan.
2: Ja, ze had echt een
0: maar
2: prachtig.
0: Maar daar mag je niet meer naar kijken, had ik begrepen. Hè? Want
2: ja,
0: dat vinden vrouwen niet fijn. Ook sporters die hebben daar ook over geklaagd. Dat moet toch anders in beeld worden gebracht allemaal.
2: Ja, maar goed. Ze zet zich ook wel in nu voor gehandicapte kinderen en zo.
0: Oh, kijk, dat is altijd goed om door. Dat is ook nog een andere kant hebben in plaats van het grote geld verdienen. Want daar begin je altijd over. Goed, vandaag zou hij jarig zijn, maar overleed in 2023. Was hij 70, nu heel erg oud. Brandon Crooker. En Brandon Crook, ik ken het eerst zelfs niet. Tot ik deze plaat hoorde, dacht ik, oh, die heb ik heel veel gedraaid. Sfeervolle gitaarplaat. Echt een beetje Australische invloeden. Brandon Crooker. Hij speelde onder andere met het Nothing Hillbillies. En ook de 5 O'Clock Shadows. Nog even een plaatje van, het is toch ook wel leuk. Jolande keuze zou best aardig zijn. Goed, wie nog meer jarig?
2: Ja. Ja, Jeroen Pauw. Nou, wie kent hem niet natuurlijk. Hij is Nederlandse televisiepresentator en mediaprocent.
0: Ja.
2: Maar hij heeft ook dat is ook wel een womanizer. Hij heeft ook wel gezegd.
0: Ja, hoeveel vrouwen?
2: Nou, het waren er een heleboel.
0: Ja, in ieder geval 100 of zo. Of...
2: Minstens.
0: Ja, ik weet niet of het waren. Echt heel veel
2: maar
0: vrouwen.
2: Maar hij wordt vandaag wordt hij 66.
0: Ja, zeker. Nog even een fragmentje van Jeroen Pauw. Kijk, hiermee werd hij groot, hè. Toen hij echt op RTL Nieuws kwam en daar het nieuws ging presenteren.
6: Het 6 uur nieuws met Jeroen Pauw.
7: Goedenavond. Dit wordt dus onze eerste nieuwsuitzending. We gaan veel nieuws brengen. Meteen als morgens.
0: 1989, hè, dit?
7: 'S avonds om 6 uur en om 10 uur. En dan nog een kort bulletin.
0: Dan heeft u ook met Lolotte Schrijver nog wel iets gehad. Niet zo heel lang. Gewoon even
2: een
0: klein
2: beetje. Ja, een fling. Hij heeft heel veel flinks gehad.
0: Ja, en uiteindelijk ging je 5 jaar later presenteren. Pauw en de Wit. Het is nu... De Wit en... Of nee, is het nu Pauw en De Wit of zo? Het Witte Man?
2: Ja.
0: Nou goed, het is weer iets met wit. Dus een beetje verwarrend. En hij heeft ooit een prijs gekregen voor een interview wat hij had met Frans Timmermans.
8: Ja, het was wel een indrukwekkende speech, toch Jeroen? Ik vond het schandalig, Bukert. Alles wat deze man hier zegt is gelogen. En hij speelt daarmee heel erg in op de emotie. Terwijl hij weet dat dit allemaal niet gebeurd is.
0: Zeker. Frans Timmermans zat in de uitzending van Jeroen Pauw. Jeroen Pauw werd geconfronteerd met... U weet dat bij MH17 mensen met een mondkapje... met een zuurstofmasker hebben gevonden? En ja, Jeroen was echt verbaasd van... Daar heb ik helemaal niks over gelezen. Nou, dat was ook helemaal niet waar. Dat had Frans zomaar even bedacht om een beetje impact te maken. En,
2: oh.
0: Nou ja, goed. Nou, voor het interview had hij geloof ik een prijs gekregen. En
2: dus
0: nou, Jeroen vond het echt belachelijk hoe hij daarop had... Ja, precies. Hij vond het echt belachelijk. Hij zegt, ja, stom. Ik was echt perplex. Ik had daarop moeten reageren van... weet ik dat wel zeker, maar ik liet het voor wat het was. En het was wel een mooi stukje televisie, want heel veel mensen voelden wel aan, dit klopt niet helemaal volgens
2: mij. Nou, dus in 2019 had hij de ere zilveren Nipkoff-schijf en omroepman van het jaar.
0: Ja, het is gewoon een leuke, sympathieke vent. Ja, ja. Ik vind het, ik hoor hem graag.
2: Ja, dat vinden al die vrouwen ook, ja.
0: Ja, zeker. Vandaar dat hij ze allemaal in bed krijgt. Maar goed, hij wordt 66.
2: Smooth operator, hè?
0: Smooth operator. Ja, zo absoluut. Is het zeker. Nou goed, tot zover de verjaardagen.
2: Ja.
0: Jawel, en we straks nog de Zandvoortsbericht. Ik denk, waar waren we in het draaiboek?

0: Ja, lekker muziek. Dat is ooit ik weer Royal Otis and Carr. Ze hebben een album uit, dat Hinkley heet dat.
1: Zandvoortse berichten.
0: En daar hebben we al een aantal stukken van gedraaid hier bij Toepelkleef. Dat kan je al verwachten. We kijken even naar de Zandvoortse berichten. En vorige week zaterdag was het makreel roken. En nou vroeg waren de rokers bezig om die kasten op temperatuur te brengen. Dan gaan ze zeg maar eerst visjes erin doen. Om het allemaal een beetje af te stemmen. En uiteindelijk, ze gaan er ook allerlei dingen toevoegen. Hè, om die makreel dan een mooiere gloed te geven. Het moet een soort perkament worden, de huid van de makreel. En dan kan je ook zeg maar met allerlei toevoegen, kan je ook nog een ander soort smaakje eraan toevoegen. Nou goed, uiteindelijk is... even kijken, Ben Sonneveld heeft bekendgemaakt. Rob Vos, die nooit wat wint, ik weet nooit wat, had nu gewonnen. Dus dat is wel heel leuk. Hij was ook heel lang mee bezig. Henk Bluis was tweede. En uiteindelijk zijn die makrelen. Je moet er drie, geloof ik, roken. Dat heb ik niet helemaal gelezen dit keer.
2: Ja.
0: Eén gaat naar de jury en twee worden er verkocht. En dat gaat naar een goed doel. En dit keer was het goede doel was het Jutters Museum. Dus uiteindelijk staat niet bij hoeveel geld ze omgehaald hebben. Dat is misschien nog niet duidelijk. Maar goed, het is mooi om mensen bij elkaar te krijgen. En hou je ramen dicht, zeg ik altijd.
2: Ja, beter wel, ja. Hè? Ja. Het is, vandaag is, het, is er een groot festijn bij het strandpaviljoen Tijn Akersloot. Want het is daar vandaag het Worldwide Fund Oceanen Festival. Het is een festival waarbij ze alle kinderen allerlei spelletjes mogen doen. En het begint om 11 uur. Dus je hebt nog anderhalf uur. En het is tot 3 uur vanmiddag. En het kost wel iets, maar je kan tickets kopen. En er is een vegetarische lunch inbegrepen. En degene die de mooiste zandsculptuur maakt, oh, daar is een prijs voor, et cetera. En kinderen, broertjes of zusjes van 0 tot 3 jaar mogen gratis meedoen.
0: Dus ik wordt er speciaal zand al neergelegd? Want ik bedoel, een zandsculptuur, word je denk ik, oké, nou ga ik eens wat maken.
2: Nou, ik denk niet dat ze dat gedaan hebben.
0: Stort elke keer in. Ja. Want het materiaal is niet goed. Kan hier gewoon echt niet werken, hè? Dus nou... Dus nou goed. Het tikkende klok challenge op het circuit Zandvoort is weer een sportieve actie opgezet. 6 september. En dat wordt voor de tweede keer gehouden. Dan is vanaf 9 uur. En ieder uur wordt een startsein gegeven. Om uiteindelijk dan, dan kan je als deelnemer besluiten om hard te gaan lopen of gaan wandelen. Gewoon lekker laagdrempel, gewoon lekker wandelen. En je kan zelf bepalen wat je wil. Je kan ook één rondje lopen. Je denkt, nou, ik vind die 4259 meter meer dan genoeg.
2: Ja.
0: Dus, maar je kan ook meer dingen doen. Je kan ook een uitdaging aangaan. The last runner standing. Dan gaat de deelnemer starten, het eerste uur. En die gaat dan hardlopen. En dan moet je in 1 uur 2 rondes afleggen. En als je dan zeg maar dat gedaan hebt, dan mag je nog een keer starten. En dan ga je net zo lang doorlopen. Totdat je helemaal kapot bent gewoon. En diegene die overblijft, die zeg maar elke keer weer het volgende uur start. Die elke keer dus die 2 rondjes heeft volgemaakt. Die heeft dan gewonnen. En die wordt dan opgenomen in een ziekenhuis, denk ik dan.
2: Ja, ik denk die moet aan de beademing.
0: Ja, maar goed, sport is goed.
2: Ja.
0: Maar weet je, ken je limiet.
2: Ken je grenzen.
0: Ja, er is ook weer geld voor ingezameld. Voor onderzoek van PLN. Dat is een erfelijke hartspierziekte. Oh. 12.000 mensen. Nederlanders hebben er last van. En schijnt zelfs dat 2000 mensen het zelf niet eens weten.
2: Oh.
0: Dus dat kan je laten onderzoeken.
2: Een hartspierziekte.
0: Hartspierziekte, okay. PLN. Dus nou, het is een goed iets. Het is sowieso leuk om over het circuitpark heen te lopen. Hè. Dat is jouw,
2: ja,
0: nou, het is gewoon
2: zeker
0: grappig. Die bocht dat je denkt, ik wil naar boven. Nou, dat ga je echt niet redden.
2: Nee, zeker. Nou, komende vrijdag, de 21ste, worden er geen groente, fruit en tuinafvalcontainers gelegd. Want de inzameling daarvan is vervroegd naar donderdag de 20ste. En de Milieustraat in Bloemendaal is ook op 21 en 22 augustus gesloten. Je kunt op die dag terecht bij het Milieuplein in Haarlem en bij de Milieustraat in Heemstede. Maar er is een gratis app, hè? Een app waarin je je bak kunt zien wanneer je bak geleeg wordt en zo. En dan kan je ook een herinnering instellen en dan krijg je op tijd een seintje. Dus ga even naar Spaarnelanden, naar de afvalwijzer app en stel je herinnering in. Dat is wel handig.
0: Oké. Okay. Nou, verder jaarlijkse wespentelling. Ja, tegenwoordig wordt alles geteld. Nog even, en ze gaan ook buitenlanders tellen.
2: Ja.
0: Nou, ik denk, dat is niet helemaal de bedoeling, denk ik. Maar goed, de jaarlijkse wespentelling. En mensen zijn verontrust over van, oh, er komen er te weinig. Weinig mensen, denk ik. Want de meeste mensen dan zien een dingetje zien, dan zeggen ze, hop, dood dat ding. Probeer hem naar buiten te lokken. Want ja, er zijn er tekort in Nederland. Maar goed, nu zijn ze bezig. Dus de telling duurt van 15 tot met 23 augustus. Ik dacht altijd dat het maar 1 dag was. Maar het schijnt dus meerdere dagen te zijn. Je moet het aangeven. Kijk even op tuintelling NH. En dan telling. Nou goed, maar kijk gewoon even op tuintelling. Kom je er zelf al uit en dan kijk je hoe dat moet. Het heeft onder andere te maken dat je één plek kiest waar je 30 minuten dus tel. En dat moet je dan kaart brengen en dan kan je kijken. Want ja, mensen komen er wel langzaam achter dat de wesp er toch wel belangrijk is voor het natuurgebeuren. Om alles in evenwicht te houden. Dus map hem niet neer, maar probeer hem naar buiten te krijgen als je er last van hebt.
2: Ja, goed. Gewoon een glas eroverheen met een ansichtkaart. En dan kan je gewoon hem naar buiten brengen.
0: Ja,
2: zo. En hopen dat hij dan niet terugvliegt om je nog even alsnog even lekker te prikken. Ja?
0: Nee, dus, je moet creatief zijn. Goed, nou, we hadden het over je landenkeuze. Hij zou vandaag jarig zijn, maar overleed al in 2023. Nou, al. Hij was 70. Hij zat onder andere in de band The Nothing Hillbillies en The 5 O'Clock Shadows. Ik heb het over Brendan Crooker. Hij had één grote hit in de jaren 80. En dat is dit met No Money At All. Ik had gehoopt dat hij nu was zou starten, maar... Sorry. Lekker frisse gitaar, dat spreekt me altijd aan. Ik moet altijd een beetje denken aan Australië toen ik daar was. Had je allemaal dit soort muziek op de radio?

0: toegift. En goed, some people don't have money at all. En ja, goed. Het blijft altijd het tweede gedeelte van het rijprogramma. Altijd een beetje het uur van de geschiedenis. En ik vond het een grappig stukje geschiedenis. Want ik ging er altijd vanuit dat hallo eigenlijk altijd al is geweest. Maar ik las dat het anders was.
1: Every time you pick up the phone, you say the same word. But hello wasn't always a greeting. In fact, if Alexander Graham Bell had it his way, you'd be answering your phone by shouting ahoy hoy, like a 19th century sailor.
0: Ja, het maf is dat gewoon hallo komt dus echt van Edison. Want Edison die vond zeg maar dat je uiteindelijk... Wacht, ik laat het gewoon even uitleggen.
1: Edison realized people had a big problem. Early lines didn't have ringer bells, and the sound was horribly cracky. Callers needed a sharp, clear word to cut through the static and grab attention from across the room. On August 15, 1877, Edison wrote a letter to the president of a telephone company suggesting hello, a word adopted from old hunting shouts like hallo and hullo.
0: Daar komt dus daarvan, komt van hallo, hili, hullo, allemaal dat soort kreten, maar hallo zat er niet bij. En ahoy, wat Graham Bell had voorgesteld, was gewoon niet duidelijk genoeg door die telefoon. Dat was gewoon, weet je, ahoy, dat is meer. Dat was ook duidelijk. Maar hallo werd het toch uiteindelijk door Edison. Die had het gewonnen. En nu zeggen we gewoon altijd als we mensen tegenkomen, hallo.
2: Ja, jij zei net. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Of je zegt, hallo. Hey,
2: hallo. Hallo.
0: Maar het komt dus bij Edison vandaan. Ik vond het wel grappig. Hier gewoon.
2: Ja, zeker.
0: Ja, geen ding. Dat is in 1877.
2: Ik heb hier wel een heel leuk bericht. Of moet je eerst muziek? Dat weet ik niet.
0: Nee.
2: Maar dat is een rijke Chinese vrouw.
0: Ja?
2: Die heeft haar vermogen op een heel opmerkelijke manier ingezet. Ze kocht zichzelf in als de romantische hoofdrolspeelster in een dramaserie. Puur om meer dan 60 kusscènes af te dwingen met haar favoriete acteur.
0: Waarom?
2: Ja, een 23-jarige Chinese acteur Zhong Jufei omschrijft het als een nachtmerrie. Want wat zijn grote doorbraak had moeten worden veranderde in een aanschakeling van intimidatie door zijn steenrijke tegenspeelster.
0: Ja.
2: En ze was ook de enige geldschieter van het project en gebruikte die macht om al die kusscènes af te dwingen.
0: Het waren hele lange scènes, werden het zeker. Ja. Gingen de kleren uit of bleef het alleen bij...
2: Dat weet ik niet, maar de regisseur en de crew probeerden haar te waarschuwen dat het verhaal een beetje uit balans zou komen als het aan het zoenen was.
0: Ja.
2: Naast ze zegt, ik heb meer van dit soort series gezien dan jullie ooit hebben gemaakt.
0: Ja, dus ik weet echt wel wat ik moet doen.
2: Ja. Ja. En die Jufai, die hiervoor eigenlijk allemaal kleine bijrolletjes speelde, voelde de set al snel als een valstrik. Want tijdens de eerste kusscène schrok hij al een instinctief duizend die achteruit.
0: Want maar de tong ging naar binnen?
2: Ja, waarschijnlijk wel.
0: Ja.
2: Maar ja, inmiddels is het project uitgelopen op een pijnlijk fiasco. Het streamingplatform weigerde de reek uit te zenden. Omdat de grote hoeveelheid intieme scènes de Chinese regelgeving maar zou schenden.
0: Maar de vraag is nu wel, heeft hij aangifte gedaan, deze man? Want die is er eigenlijk, weet je...
2: Geen idee.
0: Ja, is dit, kan dit niet?
2: Maar de producent is nu naar voren gestapt om te benadrukken dat zijn team... gewoon machteloos stond tegenover de dictatoriale eisen van de investeerder. Ik zie dit toch wel gebeuren dat Trump dit gaat doen, een serie doen met allemaal lekkere wijven.
0: Het is echt een Trump-actie dit.
2: Het is eigenlijk wel, ja.
0: Dat hij denkt, vind ik wel ook eens met een van die actrices lekker zoenen. Nou, dan koop ik mezelf gewoon naar binnen. Nou ja,
2: leuk.
0: Goed,
2: leuk.
0: Leuke acties hier bij Toebak Leeft. Straks met Tien een goeiemorgen Zandvoort. Laat die groot werd op X en TikTok. Onverwachts eigenlijk wordt Templar City... En in het begin gingen er allerlei verhalen eronder dat het allemaal AI was. Allemaal nep. Nee, het is echt waar. Self-aware.

0: Amerikaans-Joodse, nee, sorry, Israëlische band Self Aware. En die hebben al echt verhaal over deze band dat ze niet echt waren, dat het allemaal AI gegenereerd was. Dat is blijkbaar niet waar. Maar goed, ik ben op zoek geweest naar een andere single van ze. Die kon ik niet vinden. Dus er is blijkbaar nog maar één single van ze uit. Dus we staan nog niet zo lang. Goed, vandaag in de Telegraaf een heel stuk lezen over de complotprediker. En dan heb ik het over, hoe heet die man ook weer? Sven Bulleman. Hulleman, sorry. Ja, Bullebak moet je ervan maken.
1: Oh.
0: Hij schijnt een beetje een dictator te zijn. Hij is in de coronaperiode een beetje opgekomen met al zijn theorieën over complotten en zo. En nou, blijkbaar heeft hij een huis in Frankrijk. En uiteindelijk kreeg hij kennis aan een Pieter. En Pieter wilde wel voor hem werken, want hij zou daar een community gaan oprichten dat helemaal zelf een steen was, weet je, dat zelf alles konden we regelen. Gas, water, licht, al die dingen konden ze daar
1: off
0: zelf...
1: Off the grid of zo.
0: Ja, off the grid zouden ze gaan doen. En deze Hullemans, die kon goed babbelen. In alle talkshows komt hij tevoorschijn met zijn driedelig tweetpak. Hij ziet er ook wel een beetje conservatief uit. Ik denk, nou, hij heeft wel het beste voor met de wereld, maar hij heeft hele grote verhalen, maar uiteindelijk komt het tot niks. En nu, uiteindelijk is dus deze Pieter is bij hem op zolder gevonden. En niet dood, maar wel in slechte toestand. Hij kreeg elke dag kreeg hij een half potje boontjes waar hij op moest leven. En hij werd gebruikt als slaaf gewoon, zeg maar. Ook die kinderen die uiteindelijk bij zijn ex vandaan kwamen. Die was onverwachts overleden. Daar had hij niks mee te maken om even verleden te zijn. Maar die had hij ook mee naar Frankrijk genomen op dat landgoed. En die ging ook niet naar school. Dus allerlei verhalen over deze Hullemans die toch niet helemaal lekker zijn. Uiteindelijk is hij zeg maar ingesloten. En is, is er een gesprek met hem gevoerd. En ook allerlei verhalen dat hij geld zou investeren is allemaal niet heel erg waard. Dus nou ja, goed, het is een maf verhaal deze Hullemans. Hij ziet er ook uit als een hele bevlogen iemand. En een foto bij het bericht is dat hij naast zijn boerderij zit met al zijn handel en zijn inboedel op straat. Dus dat willen we wat zeggen.
1: Ja, ja zeker, zeker. Is. Er is een Belgisch bouwbedrijf die heeft tijdens renovatiewerkzaamheden aan een gebouw in St. Gilles Dendermonde een spectaculaire ontdekking gedaan. Want in de kelder stuitte ze op een kist.
0: Ja.
1: Die was in een muur ingemetseld.
0: Ja, ik hoorde het.
1: Ja, en daarin lag een enorme hoeveelheid goud. Geschatte waarde was zo'n 9 miljoen euro. Maar wie het goud in de muur verstopt en wie er mogelijk aanspraak op maakt, is vooralsnog één groot mysterie. En ja, de werknemers die vonden die kist. En er zaten dus goudklompen in en gouden munten. En de aannemer die het vond, die nam na de ontdekking meteen contact op met de opdrachtgever. En vervolgens werd ook de politie ingeschakeld. Ja, het zou misschien wel van een bankoverval kunnen zijn. Je weet het niet.
0: Nee.
1: Maar ze zeggen van ook dat goudexperts zijn die bezig om de fonds te ontleden. En elke cijfer op die staven betekent iets. En de waarde is maar liefst 8,5 keer groter dan toen.
0: En waar is het gevonden? In welk land?
1: In Dendermonde, in België.
0: In België, oké.
1: Ik moest altijd denken aan Anita Dendermonde uit Goede Tijden vroeger.
0: Oké, ik heb niet in mijn hoofd iets meer. Ik denk aan de Great Train Robbery. Ik denk, zou daar nog iets mee te maken hebben gehad?
1: Het schijnt wel dat de herkomst de Brits is, al dus de goudkenners. Het vroegste jaartal is 1957. En degene die dus dit kapitaal heeft aangelegd, ja, die heeft letterlijk gouden zaken gedaan. Dus,
0: bizar. Ja. Maar wel lullig. Want ik bedoel, als je het in je eentje vindt, dat je denkt, nou, dit laat ik vanavond even in mijn auto. Maar als je het met meerdere mensen vindt...
1: Ik zou gewoon even in ieder geval alle bouwvakkers allemaal even één klein broodje, weet je, 100 gram of
0: maar
1: zo.
0: Maar ik denk dat niemand zijn mond houdt. Ik denk dat iedereen gaat praten. Dus die denkt, jongens, laten we het dan maar inleveren. Krijg je vindersloon. Ja. Nou, wat krijg je uiteindelijk voor vindersloon? Nou, ik hou mijn hart vast. Ik denk in die gasten denken van, kut, dit hadden we gewoon achter moeten houden.
1: Ja, maar er is dus ook een dienstmeid die 20 jaar in het huis gewerkt. En, maar dit staat achter de betaalmuur. Er staat dan, die goudschat is van de... En dan puntje.
0: Oh,
1: dan
0: denk ik, kijk, word er nou eens lid van. Ik bedoel, daar geef je weer half informatie. Ik denk dat je gewoon lid moet worden, anders dan krijg je het nooit volledig.
1: Ja, vooral die kranten.
0: Ja. Ja, natuurlijk, ja. Goed. Ja, je maakt ons lekker met berichten die niet helemaal volledig zijn. Maar goed, ik ben benieuwd, want ik hoorde op het nieuws hoorde ik het ook. Het verhaal over die gouden broodjes ziet er ook heftig uit. 9 miljoen. En wat krijg je dan voor vindersloon uiteindelijk? Hè? Wat, hoeveel procent zou dat zijn?
1: 10% zou dat moeten zijn. Dus, nou ja, dan heb je toch 9 ton.
0: 9 ton, maar dat moet je dan misschien nog delen met een aantal. Dus dan denk je van, dat hadden we toch anders moeten regelen. Laatste plaatjes voor 10 uur. Straks de 10 uur. Goedemorgen, stand voor de lijnen zijn alweer oké bevonden. En de tranghakkers zijn alweer geplaatst. Dus wees op tijd. En voordat je weet, is het vol. Eerst maar even onze rapper, Kei Tempest. Know yourself. Goeie uitgangspunt.

0: Was is Kate Tempest. Ja, goed, dan moet je het lang over ophouden. Dus het is gewoon nu K.E. Tempest. Een stoere rapper geworden. Know Yourself. Vroeger ging de tekst heel veel meer over de wereldproblematiek. Nu ging het even, gaat het momentje over haar, over hemzelf. Wat hij allemaal mee heeft gemaakt. En dat is ook belangrijk om daar stil te staan. Deze maatschappij, zeker in Nederland, waardoor het toch langzaam verandert. En die mensen niet helemaal altijd gerespecteerd worden. Is dat wel goed? Goed, zaterdagmorgen had nog een paar verjaardagen staan. Ja, zeg, die moeten toch even noemen. Degene die vandaag ook jarig wordt, wordt 68. Ja, weet je het nog? Herken je het?
1: Ja, ik herken het wel.
0: Ja, op de achtergrond hoor je hem spelen.
1: De traan van Maxima.
0: Wat, ja, Karel Kraaienhof wordt 68. Hij speelt er een beetje doorheen. Maar het koor maakt het zo, zo emotioneel. Dat je denkt van, oh, ik moet gewoon huilen. Kon niet anders. Van.
1: Dramatisch.
0: Ze, ik zat nog een keer naar te kijken gisteren, maar ze was eigenlijk de hele tijd al aan het huilen. Hè? Ze had al een traan in haar oog. Dus het moment dat ze dat in beeld bracht,
1: cry
0: was
1: baby,
0: oud.
1: Come on.
0: Ja, maar goed, het was ook heel, ja, het was gewoon een soort film waarnaar je zat te kijken. Ja. Oh, een film. Echt een tranentrekker. 2 februari 2002 gingen ze trouwen, tot in de Nieuwe Kerk. En daar speelde hij op zo'n
1: bandoneon. Ik dacht altijd dat het met een L was, maar het is bandoneon.
0: Mondharmonica.
1: Ja, zoiets.
0: Ja, precies, zoiets.
1: Maar dan anders.
0: Ja,
1: hij was laatst in de Krocht in Zandvoort. Had hij een uitvoering. Ja.
0: Hij speelde altijd samen met die gestopt is.
1: Misschien komen ze wel weer dit jaar. Ja. De Krocht die gaat natuurlijk over niet al te lange tijd waarschijnlijk.
0: Is die geluidsmuur al dicht?
1: Nou, ik hoop het. Ik hoop het.
0: Voor 4 ton?
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ja, het is natuurlijk vandaag is de nationale herdenking.
0: Ja.
1: Het is 81 jaar geleden. Dat is de oorlog in Japan. Dat het gestopt is vanwege ook de atoombommen op Hiroshima en zo.
0: Ja.
1: Maar ja, het was natuurlijk allemaal niet best. Want het was 100.000 kinderen en volwassen burgers zijn geïnterneerd toen in de oorlog in kampen. En ze werden buiten de kampen aan hun lot overgelaten. En er waren ook heel veel troostmeisjes en zo. Echt helemaal verschrikkelijk.
0: Ja.
1: Maar op 15 augustus vandaag, 81 jaar geleden, heeft Japan zich overgegeven. En er is vanavond op de televisie tussen 19:45 en 20:00 op NPO 1, en NOS NL en de NOS app, is er dus een nationale herdenking hiervan.
0: Oh ja.
1: Dus als je wil, kan je daar gaan kijken. En,
0: deze wordt vaak vergeten, hè?
1: Ik denk altijd aan 5 mei en zo.
0: Ja,
1: maar,
0: ja. Dit vergeet je vaak ook weer. Maar het is wel een belangrijke
1: dag. Het is wel belangrijk om het even te noemen.
0: Ja.
1: Maar wat ik ook wel apart vind, dat in 1945 ontstond de Republiek Korea na die capitulatie van Japan. Dat wist ik eigenlijk niet.
0: Nee. Nee,
1: ik vind, ja, wat dat betreft is het gewoon een heel mooi item. Want we worden steeds wijzer, hè?
0: Toch.
1: Niet eens via de LOI, maar gewoon omdat we het zelf doen. Iedere dag gaan we gewoon even
0: op zoek naar leuke feitjes.
1: Ja, zeker weten.
0: Goed, laatste plaat voor 10 uur. En ja, de band heet CVC. Ja, dus dat denk ik, is dat een trekker? Nee, dat is geen trekker. Nee, die blijft vandaag ook gewoon lekker in de schuur. Laten we het maar even daar laten staan. Ja, precies. Stuur met een brief dat je er niet mee eens bent. Dat is misschien beter. Goed, Good Morning Vietnam heet deze plaat. Werkelijk waar?
1: Ja.

0: kon niet uitblijven. Als de plaats zo heet, dan moet je het ook even laten horen natuurlijk. Ja. Hè? CVC en Good Morning Vietnam hier in het Toebak Leeft. Het laatste stukje van het radioprogramma.
1: Laatste rukje. Ja. Ja, in Noorwegen is er een vliegtuig die heeft afgelopen maandag een opmerkelijke noodlanding gemaakt.
0: Ja?
1: De hulpdienst kreeg een melding dat die gecontroleerd was, die noodlanding. Maar hij merkte dus dat de motor vermogen verloor. En tijdens de landing draaide het vliegtuig zich geleidelijk om en kwam op zijn dak terecht. Huh? Dat noem ik niet gecontroleerd.
0: Nee?
1: Maar de politie heeft het optreden van de piloot wel geprezen. En het zou duidelijk hebben gecommuniceerd met de hulpdiensten. Daardoor kon het vliegtuig snel worden gevonden. Dus was het in Noordwegen in een weiland.
0: Ja.
1: Op zijn kop.
0: Dat is wel, ja,
1: dat was een beetje een glijvlucht. Dan,
0: die film als, klinkt die film van Denzel Washington. Dat, ja. Dat die ook zeg maar, dat vliegtuig op zijn kop neerzet.
1: Oh.
0: En dan bleek dat hij een alcoholist is die nou, heel creatief een vliegtuig laat landen. Maar dat toch niet volgens de regels deed.
1: Maar het werd toch niet echt gewaardeerd.
0: Nou goed, dit was Toebak Leeft. En ja, volgende week zijn we weer
1: volgende week tijdens de race gebeuren.
0: Oh ja, spannend.
1: Ja.
2: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou zijn gericht op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt in het puin nog steeds naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah dat op 20 juni inging. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er zeker 2 vermist. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen teruggevonden die in maart uit een museum niet ver van Parma waren geroofd. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse werden bij een huiszoeking aangetroffen. Ze zijn samen meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door een pikhouwwiel en een brandblusser die ze hadden laten liggen bij de roof. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de 2e ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Michelson. Het Masters toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open, die eind deze maand begint. En dan nog het weer tot besluit. Zon en wolken, maar vooral in het westen en noorden regent het nu en dan. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon. En het is nog steeds vrij warm vandaag met 24 tot 32 graden in het zuiden. Morgen is er ook zon en wolken, maar dan is het meest droog en ook wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort.
6: Ja, goedemorgen Zandvoort. 3 over 10. En het is weer tijd voor een praatje gezelligheid.
7: Ja, leuk man. Ja, 2 uur goedemorgen Zandvoort.
6: Met allemaal leuke gasten. En
7: absoluut. Die gaan we zo even bekendmaken. Maar ja, het wordt echt een race sfeer in het dorp.
6: Spanning en sensatie.
7: Spanning en sensatie. Ja, leuk,
6: ja,
7: hè?
6: Ja, ja.
7: Al die bankjes die allemaal met zwart-wit geblokte vlaggen.
6: En bij ons in de straat is het natuurlijk 1 groot feest nu.
7: Ja.
6: En alle winkeliers doen mee. En het is echt...
7: Ja, het is leuk, hè?
6: Nou, wat dat betreft vind ik het wel heel jammer dat het ophoudt.
7: Ja, natuurlijk is dat jammer. Maar goed, er komt waarschijnlijk wel iets voor terug. Daar gaan we straks over praten met Rob.
6: Rob Langenberg, ja. Die
7: is inmiddels aangeschoven. Goedemorgen, Rob.
6: Ja, goedemorgen.
7: We gaan niet meteen beginnen. We gaan even zeggen wat we een beetje verder gaan doen.
6: Nou, dat zal ik je vertellen.
7: Ja, vertel.
6: Wij beginnen met Rob Langenberg. Maar dat had jij al verteld.
7: Dat had ik net gezegd, ja. De organisator van
6: het racefestival. Ja, de organisator over voorbereiding van de Grand Prix. Wat er allemaal gebeurt en gebeuren moet worden. Daarna gaan wij een verslag beluisteren wat wij hebben gemaakt. Dat was de perspresentatie van de Dutch Grand Prix.
7: Ja, afgelopen maandag was dat.
6: Afgelopen maandag.
7: We hebben met iedereen gesproken eigenlijk. Van de directeur tot de burgemeester.
6: Tot Jan Lammers.
7: Tot Jan Lammers. Nee, dat was leuk en daar hebben we een verslag van gemaakt. Nou, in het tweede uur zal ik het even doen.
6: Doe jij dat even, Hans?
7: Wij gaan samen praten in het eerste gedeelte van het tweede uur. Gaan we terugblikken op de Grand Prix. Hey,
6: over de Grand Prix.
7: Grand Prix eigenlijk.
6: Die wij hebben meegemaakt.
7: Maar dan gaan we echt de diepte in. Want dan gaan we naar de jaren 60 dat wij allebei op het circuit kwamen. En ik heb er nog een paar leuke verhalen over. Daarna komt Carine Veren. Die is bij Cherish Your Style op de Krocht.
6: Ja, ze gaat ook even kijken wat er nog in het dorp allemaal
7: allemaal
6: te doen is. Ja, qua Grand Prix. Dus,
7: ja, heel goed, heel goed. Nou, en jij hebt nog een item gemaakt met Dave Vlug.
6: Ik heb met Dave Vlug een item gemaakt over de kledingzaak in de Haltestraat.
7: Ja, die heeft weer mooie kleding. Hè, van
6: hij heeft hartstikke leuke kleding gemaakt. En nou, het loopt als een
7: de last lap waarschijnlijk. Ja,
6: loopt als een racket.
7: Ah, leuk.
6: Ja.
7: Nou, perfect. Zullen we even een muziekje doen? Maya Koppie,
6: wat
7: doen
6: een goed idee.
7: Muziek en de techniek. Welkom, Maya. Misschien er een voordat we gaan praten met Rob Langenberg even een muziekje doen.
6: Nou, laat eens wat moois horen.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Nou, we gaan beginnen met ons programma. We hadden net Rob Langenberg al aangekondigd. Hij is de directeur van Zandvoort Beyond, hè, zo kunnen we het noemen.
2: Ja, officieel Stichting Zandvoort
1: Beyond. Stichting Zandvoort Beyond. En Zandvoort Beyond organiseert, zeg maar, het racefestival. En daar gaan we over praten. Want over enkele uren is het zover. Dan wordt het racefestival geopend. Ja. Er is al een heleboel te doen, Rob. Maar het echte werk gaat nu beginnen. Hè?
2: Ja, de feestweek gaat beginnen. Feestweek, zo hebben we het eigenlijk genoemd. Ja, we hebben natuurlijk al gestart op de 25e. Toen
3: met de kinderen.
2: Al gezien. Ja. Met een prachtige expositie. Het reuzenrad natuurlijk. Ja. Ja. Dat we fictief op de rode knop hebben gedrukt.
1: Ja, en afgelopen woensdag hadden we niet eens met de fiets door de Halterstraat konden horen dat er niet bij.
2: Ja, daar hoort er zeker bij. Nou is dat weer zo'n mooi voorbeeld van een externe organisator die dan aansluit bij het racefestival in de hoop en de verwachting dat hij bijvoorbeeld volgend jaar of in de toekomstige tijd zelfstandig door kan gaan.
1: Ja,
2: en we hebben natuurlijk de kermis die nog steeds open is tot en met morgen. En we hadden van de week ook de openluchtbioscoop. Vorige week.
1: Is dat goed gegaan?
2: Ja, prachtig, prachtig. Ik weet niet of mensen het gezien hebben, maar het was een mega groot scherm. Twee films volledig uitverkocht. 530 mensen op het strand.
3: Wat leuk.
2: Wat mij betreft ook een mooi blijvertje.
3: Wat
2: of
3: leuk.
2: Dat dan wel of niet onder een feestweek valt. Dat zou denk ik een hele mooie waardevolle aanvulling zijn voor de evenementenkalender in Zandvoort.
3: Ja. Hey, en de kermis is ook wel een succes, hè?
2: Ja, het is altijd lastig hoor. Ik zit in zo'n appgroep met die kermisgasten. En die laten natuurlijk nooit het achterste van hun tong zien. Want als ze zeggen dat het heel goed is.
1: Dan is strandpakken.
2: Dan weten ze dat ze volgend jaar meer moeten betalen. Ja. Dus, maar ik heb geleerd van de kermis dat ik zal maar zeggen, in de steden is het fijn als het 22, 23 graden is. Maar in Zandvoort is het fijn als het tegen de 30 graden is. Nou, want dan is het druk op het strand, blijven veel mensen hangen. Ja. En dat hebben ze gehad. Dus ik denk dat ze tevreden zijn.
1: Dat lijkt mij ook, ja. Want dus, ik heb een paar keer langs gereden, maar altijd hartstikke druk.
2: Zeker. Ja. En ook gewoon weer een leuke aanvulling op het geheel. En je ziet dus dat die aanloop-evenementen, zoals wij dat noemen, mooie opmaat is naar die feestweek.
1: Ja, de feestweek die begint dus om 4 uur vanmiddag. Ja. Wat gaat er gebeuren op het Gasthuisplein?
2: Nou, traditioneel hebben we weer de showcar van Red Bull. He, dat is een replica van de auto waarin Max voor de eerste keer zijn Grand Prix in Barcelona heeft gewonnen.
1: 2016?
2: Ja, volgens mij wel. Jij bent een lopende encyclopedie, dus zo van je aan.
1: Ik weet nog waar ik was toen.
3: Ik
1: denk je dat niet meer?
2: Ja, ik weet
1: ik liep op de golfbaan.
3: Heb je het gezien?
1: Ja, nou, we zagen iedereen. Toen kon je op je telefoontje al kijken.
3: Ja, ja, ja.
1: Toen zaten die twee Mercedes tegen elkaar. En toen liep. Toen was Max lag opeens vooraan.
2: Ja, dat was een mooi moment. Ja. Daar is het allemaal begonnen, hè? Daarom zitten we hier eigenlijk.
1: Ja, daarom eigenlijk wel, ja.
2: Nee, dus vanmiddag om 4 uur hebben we die auto die onthullen. Wethouder Lars Carré en ik samen.
1: Ja.
2: En dan,
3: op het Gasthuisplein.
2: Gasthuisplein hebben we eigenlijk vanaf vandaag tot en met zondag een prachtig evenemententerrein ingericht. Jij komt zelf uit het centrum. Misschien heb je stiekem al gespiekt met een heel groot podium. Leuke aankleding.
1: Ja, mooi groot podium.
2: We proberen daar een hele huiselijke sfeer te creëren. We vonden het podium van vorig jaar iets te ruw, iets te groot voor dat huiselijke plein. Dus we maken echt evenemententerrein van. En daar zijn ook al die andere activiteiten. Ja, en het is prachtig dat ik heb het ook al bij andere collega's van jullie in de media verteld. Deze dag had ik altijd in gedachten, maar was eigenlijk altijd de sluitpost op de begroting. Ja. Weet je moet eerst zorgen dat je het geld binnen hebt voor de dingen die je moet doen. En daarna kan je de extraatjes doen. En dit is echt een extraatje. Cadeautje aan Zandvoort, cadeautje aan de toeristen die er zijn. Vanmiddag om 4 uur prachtig leuk. Nee, we beginnen met DJ. Ik zeg altijd Maxime, Lady Mix.
3: Ja?
2: Die
3: ja,
2: opent het terwijl wij die auto onthullen. En rond 4:30, 4:45 krijgen we de muzikale klanken van de Funky Piano's. Wel bekend, hè? Je roept een nummer en zij gaan het spelen en de hele zaal doet mee. Ja, en dan natuurlijk vanavond Tino Martin. We hadden het net er al even over. Mooie opening, mooie artiest, landelijk artiest. Daar ben ik blij mee.
1: Hoe laat weet hij op, zeg maar? Ongeveer?
2: Ja, rond de klok van 8 uur. Je weet met artiesten nooit waar ze vandaan komen enzovoort. Ja. Maar ergens rond de 8 uur.
1: Ja, maar Tino Martin zeker niet, hè?
3: Zelfs Madonna, die komt ook al een uur te laat.
2: Ja, dat is wel, vind ik dan wel weer buiten categorie. Ja.
3: Dat had leuk geweest.
1: Je hebt het wel geprobeerd, of niet?
3: Als Madonna
2: dan... We het ook al een keer over Madonna.
1: Ja.
2: Ik zou ze graag hebben, maar ik denk dat we dan het hele budget van de race...
3: Ja, denk het ook.
2: Nee, dus het is een mooi begin. begin vandaag. En ik zie dat dus ook als een goede warming-up. Tot een uur of 11 vanavond voor. Ja, de bekende zeepkistrace.
1: Ja, inderdaad, die is dan zondag. Die is dus morgen.
2: Ja.
1: Nou, wat kun je daar nog over vertellen? Hoeveel mensen doen er nou mee?
2: Ik zag net de rundown, zoals wij dat noemen, dus het programma. Je ziet dat in de laatste weken er altijd weer mensen afvallen, maar ook weer mensen bijkomen. We hebben 19 kisten aan de start, aan de lat. Dus ik ben heel nieuwsgierig naar de creaties. Veel kinderen, dat heb ik wel gezien in de deelnemerslijst. En wat hartstikke leuk is, vorig jaar hebben we gedacht van hoe kunnen we nou een beetje die opening grappig maken. En daar hebben we dit jaar ook wat extra budget voor gereserveerd. En we hebben Jeffrey Parmentier, wie kent hem niet? De bekende trompetist die op de klanken van allerlei bekende Nederlandse en Hollandse hits het publiek opwarmt. En hij doet ook nog de pauze act. Dus het is ook gewoon leuk. Nog leuk om de kisten te zien, maar ook leuk om er nog een feestje mee
1: te maken. Hoe laat is dat morgen, middag?
2: Nou, vanaf 12:30 gooien wij dat zogenaamde Park Vermee open. Dan komen alle kisten naar het Kerkplein. Dan hebben we een zeer goede jury die al die kisten gaat beoordelen op de originaliteit. En vanaf een uur of 2:30 gaan de kisten zich klaarmaken om naar beneden te gaan. Ik loop dan samen met de burgemeester richting het podium op het Rijksplein. Omdat we daar de 25 winnaars van de tekenwedstrijd een mooie prijs mogen geven.
1: Leuk.
2: Van die kleine activiteiten die het ook zo leuk maken.
1: Zeker.
2: Om dit te doen. En dan vanaf 3:00 verwachten we de eerste kist naar beneden.
1: Leuk. En dat duurt een uur of 4:30.
2: Ja, zoiets. 19 keer naar beneden. Pauze act. Ja, nog een keer met z'n allen. Nog een keer naar boven. Ja. Je tijd proberen te verbeteren. En dan, ik denk dat we tussen 4:30 en 5:00 de prijs
3: hebben. En dat was vorig jaar ook een enorm succes, hè?
1: Ja,
2: zeker.
1: Heel druk.
2: En jullie collega's van Zandvoort Insight.
1: Ja, die gaan het uitzenden. Live zetten we trouwens ook, ja.
2: Oh ja, dat, ja,
3: ja klopt, wij zitten erbij.
2: Ja, je zit erbij.
1: Wij zenden het uit. Door AltFM en Zandvoort Insight gemaakt.
2: Voor mensen die niet in staat zijn om zo lang te staan of misschien naar het centrum te komen of gewoon simpelweg ver buiten Zandvoort zitten, die kunnen gewoon streamen. Dus dat vind ik super tof dat we dat met elkaar geregeld hebben.
3: Ziggo kanaal 40 en KPN kanaal 1367.
1: Ja.
2: Mooi, dat wist ik dan weer niet. Ja. Dus ik ben blij dat ik
1: daar zitten wij ook een beetje voor.
2: Super. Mooi weekend.
1: Ja, zeker. Nou, er doet één wagen mee die mij nou erg aan het hart ligt. De hondjes. Dat zeg je weinig.
2: Ja,
1: maar
2: ik heb daar wel iets over gehoord. Ja. Maar wat is de...
1: Hij is vernoemd naar een hele goede vriend van mij die helaas overleden is al heel lang geleden.
2: Aha.
1: En Kees Woef heet die wagen. Dus dat zijn acht kleinkinderen van niet voor zijn broer,
2: Kees de Hond.
1: Maar van Kees de Hond,
2: mooi. Ja, dus ik zie wel
1: dus als er een originaliteitsprijs... Maar goed, dat moet je nog zelf weten.
2: Ik zit met de jury, dus je mag alles tegen me zeggen. Ik heb er niets over te zeggen.
3: Maar Kees de Hond was vroeger de zoon van de koster.
1: Van de kerk.
3: En wij gingen met zijn broer, Guus de Hond... gingen we met Guus lijken kijken. En dan lag er een oude man in een kist in de kerk... En dan gingen wij stiekem naar die man.
1: Nou, we gaan van de zeepkisten naar de lijk.
2: Ik wou het net zeggen, hoe komen wij nu?
1: Ja, hoe komen we daar nou weer op?
3: Ah, dat zijn van die kleine
1: dingen. Ja, goed. Leuk verhaal, dank je.
3: Over de hond gesproken.
1: Ja, inderdaad. Ja. Oké, dan gaan we naar de... Want s'avonds is er ook nog muziek waarschijnlijk. Heel veel gasten.
2: Ja, Brigitte heeft weer een leuk beentje staan bij Café Het Wapen. Dus daar hebben we gewoon een soort zondagmiddagborrel.
1: En dan... Er staat een voetdruk ook, hè?
2: Zeker. We hebben met een onderneemster hier, Sheila vanuit Zandvoort, een leuke combinatie gemaakt. Leuk. Dus het is echt een gezellig plein.
1: Ja, Eten, drinken,
2: vertier. En dat
1: maar gaat het ook dicht, zeg maar, als er te veel mensen komen? Want,
2: zeker. Dat
1: want er kunnen er niet zo heel veel op, hè, daar. Nou, valt mee.
2: Ik denk dat we dat gewoon eens vanavond gaan testen, hoeveel er kunnen zijn.
1: Ja.
2: Maar goed, het is ook nog, er is nog meer te doen. Ik hoor dat jij een barbecue hebt vanavond. Ik hoor ook
1: Zandvoort live. Ja.
2: Volgens mij worden de mensen redelijk verdeeld over de verschillende terreinen. Nee, ja, volgens mij hebben wij uit mijn hoofd iets tussen de 3000 plekken.
1: Oh.
2: Maar we hebben meerdere schermen staan. We hebben meerdere plekken staan. Wil je in de drukte staan, kan je lekker vooraan staan. Wil je wat meer in de luwte staan, kan je achterin staan. En het zou kunnen zijn, als er vanavond nou, zeggen en schrijven 5000 man op het, naar het plein komen, dan heb je kans dat je te laat bent.
1: Ja, dus je kan het wel even opsluiten, zeg maar.
2: Ja, ja, zeker, zeker. Maar dat geldt voor al onze terreinen. Ja. Dat zijn ook normale maatregelen die je hebt met dit soort publieke activiteiten. Ja. Ja. Maar inderdaad, ik raad mensen wel aan om gewoon lekker op tijd te komen. Ergens tussen 4:30 en 5 zou een mooie tijd zijn. Ja. Dan kan je nog een hapje eten bij die foodtrucks.
1: Ja.
2: En heb je een mooie avond.
3: Okay. Wordt de Grand Prix ook uitgezonden via die schermen op het Grandplein?
1: Ja, daar komen we later op. Dat klopt. Ja.
2: Ja. Ja. Ja.
3: Sorry, Jan.
1: Nee, we zijn nog niet bij de race zelf. Nee, we gaan even naar de maandag. Want dan is de openluchtbioscoop, zeg maar.
2: Ja, dat klopt. Het is een nieuwe activiteit. We zochten naar invulling van de avonden. Ik heb een beetje zitten zoeken in die cultuurhoek. Het liefst had ik iets met een racecafé-achtige ding gedaan. Maar het is best lastig om de Ziggo's en de Viaplays van deze wereld daar te krijgen. Ik werd getriggerd door onze eigen openluchtbioscoop die het onwijs goed doet. Dus we hebben eigenlijk met diezelfde organisator de mogelijkheid gekregen om 3 films uit te zenden. Rekening houden met het feit dat alle kinderen weer naar school moeten volgende week.
1: Ja, volgende week. Ja, maandag al. Hè, ja.
2: Dus we hebben om 4:00 de film Cars. Doet het altijd goed. Hartstikke leuk. Op die schermen. Neem je eigen stoel mee. Ga op een van de bankjes zitten die wij hebben of de terrasstoelen. En dan om 6:30 hebben we een hele leuke comedy. Talladega Nights heet het. Een comedy voor elke leeftijd leuk. Speciaal daarvoor hebben we ook een popcorn verkoopbalie. En als laatste dan zochten we toch een beetje in de actie en de snelheid. En dan hebben we Fast X. Dat is de 10e film in de serie Fast van de Fast and the Furious.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus dat past natuurlijk helemaal bij het genre. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat.
1: Ja.
2: Maar ik denk een mooie line-up.
1: Absoluut, om het maar zo absoluut. Te zeggen. Ja, zeker.
2: Dus iedereen is welkom. Het is gratis. Dus dat is nog altijd goed om dat nog eens te benadrukken.
1: Ja, ja. Dan gaan we naar de dinsdag, want is er weer op het Gasthuisplein vanaf 7:00 een bingo, hè? Grote bingo.
2: Ja, die
1: maar niet zomaar een bingo, hè?
2: Nee, een te gekke bingo.
1: Te gekke bingo.
2: Ja, in alle, ik zal maar zeggen, te gek in alle zin, in de breedste zin van het woord. Kijk, vorig jaar hadden we een bingo georganiseerd bij Pluspunt. En dat is hartstikke leuk gegaan, prachtige prijzen, grote opkomst. Alleen daar mogen formeel maar 40 mensen binnen. En we hadden veel mensen teleur moeten stellen en dat wil je niet. Dus
1: dat,
2: dat willen we anders doen. We gaan daar open lucht in. Nou zijn er allerlei regels waar je op moet letten. In verband met noem het even het gokbeleid in Nederland. Maar ook met de APV in Zandvoort. Dus we hebben goed gekeken wat kan en wat niet kan. En we hebben gezegd, nou dit gaan we doen. Ja, we gaan zeker een rondje traditionele ballenbingo doen. Daar beginnen we mee. Maar daarna doen we een prachtige muziekbingo. Je krijgt een bingo kaart waar allerlei muzieknummers op staat. En als dat muzieknummer voorbij komt, mag je dat afstrepen. Daar wordt bij gezongen. Daar mag ook bij gedanst worden. Dat alles wordt gepresenteerd door Miss Ashley Knight.
3: Wie kent haar niet?
2: Ja, een hele bekende drag queen.
1: Nou, drag queen, ja, ja, ja.
2: Super tof. en de muziek wordt ondersteund door Ron Soeters en Edwin van der Tolen. Als bekende zanger doet de muzikale invulling. Dus het wordt entertainment. Ja, het wordt en we
3: feest.
2: Het wordt feest, maar we kunnen ook gewoon nog leuke prijzen winnen. Want het is wel onderaan de streep een bingo. En natuurlijk moeten we dan je bingo kaartje vol hebben. En
1: mogen we zeggen wat de prijs het is? Of
2: ja,
1: mag
2: dat mag
1: het
2: officieel niet. Maar ik ga ervan uit dat mijn collega's van de Dutch Grand Prix dit toch nog niet horen. Maar inderdaad, de hoofdprijs zijn 2 vrijkaarten voor de Dutch Grand Prix. Op vrijdag op de hoofdtribune.
1: Ja, kijk eens aan zeg, helemaal goed. Oké, nou we gaan straks naar de andere, want we hebben natuurlijk de woensdag nog. En donderdag begint het ook in de Haltestraat, daar gaan we zo over praten. We gaan even een muziekje draaien, want het is... Maya, wat kun je draaien voor ons?
4: Robert Giacchetti en de
1: Scooters.
3: En de Scooters.
1: Ja.
4: Even kijken.

0: Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Nou, dan zitten we hier goed, want woensdag 19 augustus... is het Urban Sportmiddag.
2: Ja, Urban Sportmiddag. We zitten te praten met Rob Langenberg, de organisator van de feestweek, zeg maar. Ja, de Urban Sportmiddag. Wat kunnen we ons daarbij voorstellen?
3: Nou, het leuke is...
2: Moeten we in de hekken klimmen en zo?
3: Nou, dat mag van mij mag wel, als je dat wilt. Maar er zijn primair bedoeld voor de kinderen.
2: Ja.
3: Je hoort toch vaak dat de jeugd vergeten wordt. Dus in de uitwerking van de ideeën voor dit jaar hadden we al vrij snel besloten om iets voor de jeugd te doen. Nou hadden we vorig jaar samen met Sportservice een parcoursje op het LDC-terrein. Boven de parkeergarage bij de blauwe tram. Maar dat is best lastig, want daar was geen muziek, er was geen faciliteiten. Dus dat moest je allemaal voor één middag daar naartoe brengen. Dus we hebben gezegd, ja, we hebben dat terrein nu. Laten we dat dan op een goede manier gebruiken. Je zit midden in het dorp, de stad. Mm-hmm. Wat past er dan bij? Nou, urban, hè, stad.
2: Ja.
3: Dus we gaan daar een parcours neerzetten met freerunning. Daar krijg je ook cursus in. Er staat een podium, dus daar kom je al heel snel bij dance terecht. En als eyecatcher hebben we een 9 meter hoge klimtoren staan.
2: Zo.
3: Waar kinderen in kunnen klimmen. Super tof. Dat doen we dus van 2 tot 5. Nogmaals samen met Sportservice. Dus ja, ik roep alle kinderen op om lekker woensdagmiddag... En als het goed is, zijn ze vrij van school.
2: Precies.
3: Om lekker naar het Gasthuisplein te komen en zich daar te vermaken. Ja, en dan gaat het sportgedeelte langzamerhand over in weer in muziek, in entertainment. Ja, en dan komen er twee namen waarvan wij met z'n allen net al concludeerden dat wij ze niet echt kenden. Maar als de kinderen zitten te luisteren of ouders van de kinderen zitten te luisteren. Ja, Annick Dreamon. Is een hele bekende YouTube-artieste. Ik zeg altijd gekscherend, het is K3, maar dan in er eentje. maar misschien doe ik ze daarmee tekort. Of juist niet. En die wordt gevolgd door Job Dutchtuber. En die geeft samen met Billy the Kid een disco-show. Dat gaat dus iets verder dan de traditionele kinderdisco's die we, ik zou maar zeggen, op de campings en op de pretparken vaak zien. Want deze twee sterren, of eigenlijk drie sterren... Die hebben bij elkaar echt letterlijk een miljoenen publiek online.
2: Onvoorstelbaar, hè?
3: Ja, onvoorstelbaar. Ja. We hadden het er net al over. Mijn zoon van 17 kent Job nog uit de periode dat hij vooral online gamede. Maar hij heeft ook een hitje gemaakt en hij is super bekend. En deze jongen kan gewoon niet door de supermarkt lopen... want dan wordt hij aangeklampt door allerlei gillende fans... Ja. Dus ja, ik reken op een vol terrein met kinderen tot, ja, pak een beet, 13, 14, 15 jaar. Ik denk dat dat de doelgroep is. Ik denk dat Arniek wat meer de jongere doelgroep heeft, zegt tot 10 jaar. En Job en Billy meer de oudere jeugd. Als het goed is, hebben ze gisteren of vandaag ook iets gepost op hun eigen kanalen. Dus leuk. Ja, ik verwacht echt een grote run op mensen met kinderen die deze kant op komen.
2: Oké, hartstikke goed. Nou ja, dan gaan we rustig naar de donderdag. Dat is eigenlijk meer de opbouw weer voor het Grand Prix weekend, zeg maar. Er is een muziekfestival op het Gasthuisplein. Maar ook de Halterstraat komt om de hoek kijken.
3: Zeker. We hebben eigenlijk drie terreinen waar die dagen activiteiten zijn. Die activiteiten zijn vooral veel optredens. Want mensen vinden het gewoon leuk om vertier te maken. We hebben dus het Gasthuisplein waar we het net over hadden.
2: Ja.
3: Daar is 's avonds muziek en overdag de race kijken. Komen we vast zo nog even op.
2: Ja.
3: Maar de Halterstraat heeft traditioneel natuurlijk haar naam hoog te houden. Met twee mooie podia. We hebben één podia, dat noemen wij Podium Noord. Dat staat ter hoogte van Laurel en Hardy en restaurant Philoxenia. En het Podium Zuid staat weer tussen Nuf, de oude Kliksbaan, de Liv en Chin Chin en Friends. Niet zo hoog als vorig jaar, want ik begreep van de artiesten dat dat best hard werken is als je daarboven staat.
2: Okay.
3: Dus hij is wat lager, maar wel dezelfde opzet. Overigens gesponsord door Red Bull. Daar ben ik ook super blij mee.
2: Okay.
3: En die hele line-up wordt verzorgd door de huis-dj's van de Halterstraat. Aangevuld met nog een aantal externe artiesten... die we ook de komende tijd ook wat meer bekend zullen maken. Ik ken ook niet alle namen.
2: Nou ja, ik zie samen wel te staan.
3: Zeker.
2: Dus we hebben een bekende.
3: Ja, dat is wel leuk. Voordat we de terreinen dan even afmaken... want anders krijg je ruzie met de jongens van Buitenspel.
2: Buitenspel, in de Kosterstraat.
3: Ja, in de Kosterstraat hebben zij ook een podium staan.
2: Ja, leuk.
3: En die drie terreinen die vormen het kloppend hart van de DGP-dagen.
2: Ja.
3: En ja, we hebben getracht eigenlijk om op alle podia een keer een landelijke artiest te zetten.
2: Uh-huh.
3: En ja, ik geef het je te doen om Yves te evenaren slash te overtreffen vorig jaar. Maar ja, we hebben Samuel Welte deze twijfelachtige eer gegeven. Dus ik ben heel benieuwd. Ja. Gelukkig had hij nog een leuk hitje rondom het WK voetbal natuurlijk.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
3: Maar Samuel Welte, een mooie artiest denk ik, om het festival tijdens de DGP-dagen te openen. Dan hebben we op vrijdagavond op het Gasthuisplein hebben we de Ladies, de Soul Divas.
2: Mm-hmm.
3: Ook bekend van tv. Hele duidelijke keuze ook weer om daar dit soort muziek neer te zetten. Ja, en dan sluiten we zaterdag en zondag af met Django Wagner. Wie kent hem niet?
2: Ja.
3: Kali, in alle eerlijkheid, mijn guilty pleasure. Een van mijn favoriete
2: nummers. Kali van Bali?
3: Ja, die is niet. Dat is Samuel Welte.
2: Oké.
3: En de tweede is Justin de Wild. We hadden het er net al over. De zomerhit natuurlijk van dit jaar met Cheerio.
2: Ja.
3: Hij zat in alle programma's. Ja,
2: 20 miljoen streams hoorden.
3: Ja, niet gewoon. Het is bizar. Dus het is super gaaf dat hij bij ons...
1: En niet te vergeten van Kessel Live.
3: Ja, uiteraard. We hebben natuurlijk ook onze lokale
2: helden.
3: Daarom zeg ik, het is altijd te veel om op te noemen.
2: Ja, begrijp ik.
3: Want we hebben ook nog een aantal andere coverbands. We hebben een aantal huis-dj's, wat ik net al zei.
2: Ja.
1: Speelt de burgemeester nog mee?
3: Nee, volgens mij niet.
1: Nee?
2: Die heeft gisteravond gespeeld, hè? Met zijn eigen band in Haarlem. Ja.
1: En Van Kessel ook trouwens.
2: Van Kessel ook, zeker. Ja, op zijn verjaardag. Ja.
3: Dat is het mooie, denk ik, aan het Zandvoort Race Festival. Is dat je die combinatie ziet van lokale artiesten, regionale artiesten en een aantal landelijke artiesten.
1: Ja.
3: Dus ja, volgens mij hebben we een mooi programma voor ieder wat wils. En dus ook mooi om van het ene podium naar het andere podium te gaan.
2: Ja.
3: En dat kan, want voorheen had je de Haltestraat als één aparte terrein. Gasthuisplein als één apart terrein. Maar je kunt gewoon binnendoor... Kun je gewoon doorlopen.
2: Via
3: via de fontein,
2: Van Zandvoort. Die zaak van Ronnie Zandvoort. IJzerhandel.
3: Nee, dat niet. Nee, voor de duidelijkheid. Je komt op het Raadhuisplein. Kom je binnen. Daar word je gecontroleerd. Mensen, let op. Zorg dat je je idee bij je hebt. En dan kan je gewoon linksaf of rechtsaf. Maar je kan ook gewoon van de Haltestraat eigenlijk gewoon achter die ingang door.
2: Okay.
3: Nee, de Zwaluweestraat blijft echt afgesloten. Ja, er zit wel een uitgang. Op verzoek ook van mensen. Dus je kan vanuit de Haltestraat wel eruit.
2: Mm.
3: Maar de in kan je echt alleen maar op het Raadhuisplein, de Zwaluweestraat en de Zeestraat.
2: Okay. En alle volwassenen die krijgen een bandje, begrijp ik?
3: Iedereen die 18 jaar of ouder is, krijgt een bandje. Tenminste, als ze graag alcohol willen bestellen, dan heb je een bandje nodig.
2: Nou, dan gaat een biertje erin.
3: Zonder bandje, geen alcohol.
2: Nee.
3: Veel mensen zeggen, goh, wat streng. Ja, dat klopt. Dat zijn we ook. En dat heeft alles te maken met het feit dat wij ons netjes aan de regels willen houden. En de regels zeggen gewoon in Nederland dat als je jonger bent dan 18, je nog geen alcohol mag gebruiken.
1: Ja. En het is wel heel goed, want ik woon in de Haltestraat. En daar kregen wij al bandjes op gestuurd. En fantastisch.
3: Ja, nou dat zijn wel weer andere bandjes voor de volledigheid.
1: Ja, maar dat zijn bewonersbandjes.
3: Dat zijn bewonersbandjes. Hè. Vorig jaar hebben we een keer op een bepaald moment het terrein moeten sluiten omdat het gewoon even te druk was. Ja, dan is het vervelend dat jij niet bij je huis kan komen. En dan kan je op vertoon van dat bandje in ieder geval alsnog naar binnen.
1: Ja.
3: Heb je dat bandje niet, ja, dan heb je even pech gehad. Moet je even wachten totdat het weer open is. Maar we hebben daarnaast nog de speciale Nix 18 bandjes. En die zijn echt voor het alcoholgebruik.
2: Er waren vorig jaar ook wat klachten over de plassende mensen. Iets buiten het terrein.
3: Ja, dat vind ik uiteraard super vervelend. In alle eerlijkheid heb ik gezien dat dat elk jaar is. En ook niet alleen bij ons. We hebben eigenlijk alles gedaan wat er binnen onze mogelijkheid ligt om dingen te regelen. Bandjes voor bewoners. We hebben nu op het Zwarte Veld een speciaal fietsenstalling gemaakt op verzoek van een van de bewoners daar. Nou, de fietsenstalling ingericht op verzoek van de VVE die daar zit. En toevallig heb ik van de week op verzoek van een van de bewoonsters nog daar elke avond twee verkeersregelaars geregeld die ook dat gaan reguleren. Ja. Dus zo zie je, maar we luisteren heel erg goed naar de omgeving. We proberen ze goed te voorzien. Maar in alle eerlijkheid, ik kan niet alle klachten voorkomen.
2: Maar er is wel veel beveiliging en zo.
3: Ja, we hebben, dat blijf ik ook maar benadrukken. We hebben vorig jaar een bepaalde inzet gehad. Daar waren we niet altijd tevreden over. Omdat niet alles helemaal ging zoals we dat wilden. Daar hebben we nu goed naar gekeken. En we hebben dit jaar maar liefst 2 keer zoveel inzet dan vorig jaar. Dus we hebben stevig ingezet. Want ik vind het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt op het terrein. Dat het uiteraard allemaal goed geregeld is. Maar in alle eerlijkheid, dat geeft natuurlijk geen 100% garantie.
2: Nee, dat is waar.
3: Maar dat, dat is nooit. Laten we hopen dat het allemaal goed gaat. Daar ga ik ook vanuit. We zijn er in ieder geval op voorbereid. Het wordt een prachtig, denk ik, aangekleed festivalterrein. Met voor ieder wat wils. Mm. Dus we gaan het zien.
2: Ja.
3: We hadden het net nog even over het weer. Dat is het enige wat we niet in de hand hebben.
2: Nee, ja.
3: Dat komt zoals het komt.
2: Ja, zo is het toch.
3: En,
1: maar dat ziet er toch ook niet slecht uit?
3: Nee, misschien dat we af en toe een regenbuitje krijgen. Ja, maar dan is het kort en heftig.
2: Ja.
3: En ik,
1: laat het op zondag zijn.
2: Ja.
3: Ja.
2: Zo rond een uur of drie of zo.
1: Ja, rond een uur of
2: drie. Maar we vergeten bijna dat er ook nog Formule 1 wagens rijden natuurlijk. Maar die zijn ook te zien op het scherm, hè, in het dorp.
3: Ja, dat is ook weer een recht waar we gebruik van maken van de Dutch Grand Prix. Die hebben in het hele dikke contract met de Formule 1 staan dat ze in de host city, in dit geval Zandvoort, op één plek een public viewing mogen doen. Dus dat is een hele mooie geste waar wij gebruik van maken. Op het Gasthuisplein staan nu nog twee schermen. Maar ik heb gisteren opdracht gegeven om er nog een derde bij te zetten. Zodat we nog meer verdeling kunnen krijgen. Vorig jaar zag je dat de race echt helemaal vol was. De kwalificatie was behoorlijk vol. En de practice toen nog niet. Maar ja, we hebben nu
1: de eerste dag al.
3: We hebben twee dagen race. We hebben twee dagen kwalificatie.
2: Ja.
3: Dus vandaar dat ik verwacht dat we drie dagen
2: vol zitten. En alles wordt uitgezonden.
3: Alles wordt uitgezonden. We hebben Alex Nelis als presentatie. We hebben DJ W als feest-DJ. Ook daar gaan we weer leuke prijzen weggeven. We gaan echt een stukje entertainment doen. Maar iedereen kan ervan op aangaan. We hebben nu al de klok klaarstaan. Vanaf 5 minuten voor de uitzending gaan we aftellen. En zodra de uitzending begint, gaan we ook echt over.
2: Maar jij zegt erop, net, je hebt één plek, maar in Noord.
3: Ja, klopt. Niet dat ik dat vergeet, maar dat is daar heeft een andere insteek. We willen de mensen die niet van die drukte houden of gewoon niet in de gelegenheid zijn
2: om
3: vanuit Noord naar ons te komen. In Noord staat er een scherm. Daar wordt overigens de race alleen op zondag uitgezonden. Maar daar kunnen ze ook rustig kijken. En vanuit Pluspunt zijn er lekkere hapjes. Is er koffie? Daar is geen alcohol. Dat is ook even goed om duidelijk te stellen. Maar prachtig initiatief opgezet door onder andere Pre-Wonen en Pluspunt. Die maken dat ook financieel mogelijk. Ja. Dus
2: dat is wel een goede zaak. Ik bedoel,
3: absoluut.
2: Noord mag natuurlijk niet echt vergeten worden. Hè?
3: Nee, maar we hebben altijd geroepen, daar gaan we niet te veel aandacht aan schenken. Niet omdat we dat niet willen, maar omdat dat niet geschikt is voor de grote groep.
2: Ja.
3: Maar het is een groot scherm. Dus er kunnen zeker 150, 200 mensen komen.
1: Ja, en het is ook wel handig om te weten dat de mensen die vanuit Noord komen via de boulevard het dorp in moeten.
3: Ja, dat vind ik al lastig. Want dat is dus officieel verantwoordelijkheid van de Dutch Grand Prix. Ik weet zelf dat het best een uitdaging kan zijn. Maar ik raad inderdaad mensen aan om zoveel mogelijk over de boulevard te lopen. Prachtig vertier, hè? Want dat vergeten we ook nog bijna. Er staan nog allerlei leuke stands. Je kan daar gewoon uren van maken. Maar ja, als je uit Noord wil komen, adviseer ik altijd om na de instroom eigenlijk richting dorp te komen en daar dan te blijven en daar dan
2: precies,
3: te kijken.
2: Ja, maar goed, als jij naar het dorp wil om een uur of 1 uur of zo met de fiets, dan moet het toch kunnen?
3: Ja, dan kan
1: het. Ja, maar de overste overgangen zijn afgesloten.
2: Ja, daarom. Maar dan moet
3: je moet even door de Gerkenstraat op de fiets of over de boulevard.
2: Nou, Gerkenstraat, nee.
3: Sorry, nee, niet de Gerken, de Metzger.
2: De Metzgerstraat.
3: Metzgerstraat,
2: ja. Nou, dat vind ik ook geen punt. Ik bedoel, ik woon zelf
3: in de... Nee, zeker geen punt.
2: Ja, natuurlijk wel.
1: Maar het is goed om even te melden.
3: Ja.
2: Nou, zijn er op dit moment nog dingen waar je tegenaan loopt? Dan moet je nog
3: goed naar kijken. Nee, eigenlijk niet. Veel mensen vragen natuurlijk, je zult wat druk hebben.
2: Loop je hoofd niet zo?
3: Nee, helemaal niet. Ik heb ook heerlijk geslapen vannacht weer. Okay. Ik heb gisteren heerlijk gebarbecued met mijn vriendin en mijn dochter. Dus die rust was er. Ik heb net wel zitten werken, maar eerlijk gezegd aan een ander project. Want over 3 weken

0: lekker wat er allemaal op social is verschenen. Ja. En leuke filmpjes kijken.
1: Ja, leuk hoor.
0: We leren de dag ervoor. Ja. We kijken wat de dag brengt. Nee, hoor, dit zijn de mooiste weken, vind ik echt, oprecht als evenement.
1: Hey, laatste vraag, Rob. Want jij wil eigenlijk, zou jij graag een feestweek ook na de Grand Prix, hè? Dus volgend jaar eventueel willen. Daar heb je wel over gesproken met de wethouder.
0: Ik heb daar met de wethouder over gesproken. Want wij hebben gezegd, het zou zonde zijn als hetgeen wat we nu hebben opgezet. Daar zitten zeker elementen in die we kunnen gebruiken. We hebben erover gesproken. En ik heb ook bij jullie collega's van NH Nieuws gisteren bekendgemaakt dat wij als stichting officieel de opdracht hebben om te komen met een voorstel.
1: Okay.
0: Voorstel betekent dan over hoe zou dat dan moeten plaatsvinden. Wanneer moet dat dan plaatsvinden? Wel of niet in combinatie met de Formula E? Wat zou zo'n feestweek moeten kosten? Daar hebben wij de opdracht voor om dat half oktober gereed te hebben. Ja, en dan gaat het voorstel richting de Raad. En het is natuurlijk aan de Raad om daar natuurlijk over te beslissen. Dus dan ga ik lekker even op vakantie. En dan hoop ik als ik terugkom
1: dat je groen licht krijgt.
0: Dat we groen licht krijgen en dan dat we doorgaan.
1: En, maar dan gaat jouw volk nou uit naar welke periode dan?
0: Geen idee.
1: Want dat is in juni al, hè, de Formule 1.
0: Ja, Formule 1 is in juni, maar je zou kunnen kijken naar september. Ik heb daar nog eigenlijk geen idee over. Nee. We gaan die evaluatie van het racefestival gebruiken om daar ook over na te denken.
1: Ja.
0: Maar ik zeg al tegen iedereen, jongens, vandaag gaat het beginnen. Zondag eindigt het. Geef me dan maandag nog even de tijd om na te genieten en bij te slapen. En daarna gaat het blik op de toekomst.
1: Nou Rob, ik wens je ook wel succes de komende dagen.
0: Dankjewel.
1: En we gaan er allemaal van genieten. We zien elkaar morgen waarschijnlijk. Nee, we kijken zondag bij de... Ja, het is morgen al, hè? Bij de
0: Zetkistrace.
1: Dat is hartstikke leuk natuurlijk.
0: Wij zien elkaar denk ik vanavond bij Tino.
2: Ja, precies.
1: Jij gaat naar Tino?
0: Ik heb net gehoord dat jij
2: ik ben een enorme fan van Tino.
1: Nee, ik ga daar niet heen. Maar goed, dat maakt verder niet uit.
0: Ik vind ook niet iedereen past qua aantallen.
1: Stel je voor dat alle 18.000 stoomvoerders komen. Dat kan ook natuurlijk niet. Daarom. Hartelijk bedankt Rob en heel veel succes. Dankjewel.
2: Oké.
1: We gaan even muziek draaien.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Nou, dat is...
2: Op de fiets, dat is Zandvoort toe.
1: Waar heb ik naar geluisterd?
2: Ja, die kreeg ik opgestuurd van iemand. En dat vond ik zo grappig.
1: Okay.
2: Nou, die sturen we even naar Marja.
1: Ja, natuurlijk. Hartstikke goed.
3: Ja, zo meteen de commercial.
2: Wat zeg je?
3: Ondertussen meteen een commercial er even tussendoor doen.
2: Een commercial?
1: Een commercial? Een commercial.
3: Ja.
1: We hebben een commercial.
2: Ja. Nou,
1: dat is
2: nou,
1: even laten we horen. Zeg.
3: Zijn zo up-to-date.
0: Altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws in Zandvoort. En start jij je zaterdagochtend standaard met het best beluisterde programma van de kust? Dan zoeken wij jou. Goedemorgen Zandvoort zoekt een enthousiaste redacteur. Bepaal de onderwerpen, regel de scherpste gasten en versterk ons gezellige radioteam. Pak je kans en word de stem achter de schermen. Mail nu naar info@zfmzandvoort.nl en word onze nieuwe redacteur. Goedemorgen Zandvoort op ZFM.
1: Het is een hele mooie advertentie voor een nieuwe redacteur. Dat zou wel mooi zijn als er iemand zich daarvoor...
2: Ja, want af en toe komen we een beetje in de knel.
1: Ja,
2: in de knel.
1: Komen een beetje in de knel af en toe.
2: Dus het zou wel lekker zijn om hier iemand erbij te hebben. Die kunnen we dan inwerken. Ja. En laten we
1: zeker,
2: laten
1: dat is een goede zaak. Mooie commissie, al helemaal top.
2: Dank je.
1: Nou, wij zijn maandag samen naar een soort
2: perspresentatie
1: geweest.
2: Ja, van
1: met
2: alle Grand Prix.
1: Automototen van de Dutch Grand Prix. Ja. En daar hebben we een reportage van gemaakt.
2: Een reportage.
1: En daar gaan we nu naar luisteren.
0: Afgelopen maandag was er op het circuit van Zandvoort een perspresentatie. Hoe ver staat het en wat moet er allemaal nog gebeuren voor de laatste Grand Prix van Zandvoort? ZFM was erbij.
4: Robert van Overdijk, de CEO, zoals het zo mooi heet, van het circuit in Zandvoort. We staan aan de vooravond van de zesde Grand Prix achtereenvolgens.
5: Ja.
4: Het is makkelijk nu, hè? De draaiboeken open en dan gaan we weer.
5: Zeker. Een paar tribunetjes opbouwen.
4: Ja, een paar dingetjes. En dan zijn we klaar, toch?
5: Nou, dat leek het. We moeten afkloppen, want we zijn er nog niet. Maar daar leek het dit jaar wel op.
4: Ja.
5: Je merkt dat al die leveranciers

0: die hier aan het werk zijn. Die hebben dat gedaan vanaf jaar 1. Nou, je merkt dat dat zo op elkaar ingespeeld is dat het ziet eruit en het voelt als een militaire operatie. En zo wordt die denk ik ook uitgevoerd. Dus so far so good. Het is nog nooit zo voorspoedig verlopen als dat het nu loopt.
1: Het is makkelijker dan in 2021.
0: Zo, ja. En dat, kijk, we hebben natuurlijk, jullie kennen de materie natuurlijk helemaal. Mm. We hebben nogal wat overwonnen, zeker in die beginjaren. Ja. En van de andere kant, de eerste editie blijft voor mij persoonlijk de meest iconische editie.
1: Ja. Ja, absoluut. Ja, een winst van Max Verstappen natuurlijk. Kon niet beter eigenlijk toen, hè?
0: Nee, mooi weer. Ja. Eerste evenement na corona. Max die en de kwalificatie en de race won. Uitzinnig publiek. Ja. En na 36 jaar terug in Zandvoort. Nee, die eerste editie die is moeilijk te overtreffen.
1: Ja, wat gaat Robert van Overdijk op 24 augustus doen? De dag na de Grand Prix?
0: Nou, dan staat hij hier denk ik papier te prikken. Of ik denk dat wij pas later gaan beseffen hoe mooi deze periode is geweest. Direct na de race start natuurlijk weer met afbouwen. Want 2 weken later staat hier de GT World Challenge alweer voor de deur.
1: 2 weken later?
0: Ja, 2,5 week later hebben we weer ons eerste grote internationale race evenement. Maar ik snap wat je vraagt. Ik denk over een tijdje, als alles weer weg is en het circuit is weer in zijn oorspronkelijke staat, dan denken we denk ik nog heel vaak met weemoed terug aan deze afgelopen 6, 7, denk ik, schitterende jaren.
1: Wethouder Lascaré, welkom. We staan hier op een prachtige plek op het circuit Zandvoort. Was je hier al eerder geweest op deze plek?
2: Ja, zeker. Ja.
1: Want een mooi uitzicht heb je hier.
2: Het is prachtig hier als je om ons heen kijkt. Je ruikt de zee. Je kan hem net niet zien door de tribunes die gebouwd zijn. Huh? Ja, en het duingebied, prachtig natuurgebied hier, waar het parcours doorheen gaat.
1: Deze wethouder heeft zeg maar in zijn portefeuille, de Formule 1. Dat is niet de eerste keer, begreep ik net.
2: Nee, in 2023, toen collega Kramer het college verliet. En totdat Jan-Jaap de Kloet kwam, heb ik de Formule 1 in mijn portefeuille gehad. Laten we zeggen, ik heb het die periode waargenomen.
1: Ja, want ik neem aan dat je ook zeg maar over 2 weken hier bent. Dus, wat is dan je rol, zeg maar?
2: Het hele college is hier van vrijdag tot en met zondag aanwezig. En we hebben allerlei verschillende taken. Handjes schudden, zeg ik altijd.
1: Wat is jouw taak dan?
2: Nou, die moeten we in het college nog
1: bespreken.
2: Vaststellen met elkaar. Uh-huh. Maar we hebben zo een aantal gasten hier rond lopen vrijdag, zaterdag, zondag. Verder in overleg met de Dutch Grand Prix kijken we welke andere taken er door voornamelijk de burgemeester, maar ook door een wethouder gedaan moeten. Ja.
1: Hoe jammer vind je het dat de Formule 1 stopt in Zandvoort?
2: Ontzettend jammer. Ja. Kijk, als je ziet hoe het dorp opfleurt, hoe we collectief daarmee bezig zijn, dat is natuurlijk geweldig. Ja. Dus ik vind het persoonlijk heel vervelend en jammer dat de Formule 1 weggaat. Alleen de reden erachter snap ik wel. Dus ik snap wel waarom de keuze gemaakt is.
1: Ja, het past er mooi in 365 dagen Zandvoort, hè?
2: 365 dagen, ja. Dat is waar we hier in Zandvoort mee bezig zijn. Ja. Met het circuit, daar past de Formule 1 in. Ja. Maar alle andere taken en die door het circuit hier gedaan worden, die past er ook in. Want kijk, wat we wel eens vergeten, dat het ongeveer 6 weken de exploitatie van het circuit ook stil ligt. Hè? Ja. Dus waar het circuit eigenlijk dagelijks in februari, maart, april, november, december mee bezig is, ligt eigenlijk in de zomerperiode een beetje stil. Ja. Dat gaan we wel weer terugkrijgen.
1: Ja, dat is waar. Ja, nou, laatste vraag. Er is nu ook weer een schitterend racefestival, hè, in het dorp. Hoe zien jullie zeg maar het race, een nieuw racefestival of een feestweek, zeg maar? Je hebt een gesprek gehad met Rob Langenberg daarover, heb ik begrepen. Wat komt daaruit?
2: Nou, wat er uitkomt kan ik nog niet zeggen, omdat we nog in gesprek zijn met elkaar. Maar kan ik wel zeggen dat de basishouding is dat we iets gezamenlijks weer met elkaar willen doen. Dat we nu aan het kijken zijn onder welke voorwaarden en onder dezelfde voorwaarden kunnen zijn. Dus dat moet nagezocht worden. Maar we hebben wel de basisgrondhouding dat we met z'n beiden, Zandvoort Beyond, want dat is de stichting die erachter zit, en de gemeente, dat we weer de komende jaren iets willen doen. En moeten kijken waar we dat aan gaan koppelen. Of dat een zelfstandige feestweek wordt. Ja. Of dat we toch aan een evenement koppelen. daar gaat mijn eerste voorkeur naar wel uit. Want dan lif je ook mee in de marketing ervan. Ja. Heb je ook een momentum om mensen naar Zandvoort toe te halen. En heb je gelijk een thema.
1: Ja. Ja, we staan hier met Allard Kalf. Hij is bekend natuurlijk van de Viaplay-uitzendingen als de pit reporter. Hè?
0: We noemen het race control, want ik sta natuurlijk niet in de pits.
1: Race control is het inderdaad, dat klopt. En jij bent niet op alle circuits, hè? Want jij, denk ik dat jij in de studio zit, in een soort bezemkast, met allerlei computers voor je.
0: Ja, bezemkast vind ik een beetje denigrerend en dat roepen we vaak. Maar het is een hele mooie ruimte waar ik... alles wat ik nodig heb om een beetje de race te duiden en te begrijpen hoe de race gaat lopen. Dat heb ik voor me. En daar kan ik naar luisteren, daar kan ik naar kijken. Heel simpel, als ik kan we naar het circuit gaan, maar dan zit ik in zo'nzelfde ruimte met diezelfde schermen.
1: Dat heeft weinig zin natuurlijk.
0: En dan moet ik zeggen, op mijn leeftijd, is het af en toe ook lekker om gewoon op zondagochtend de hond uit te laten en je eigen bed te slaan.
1: En gewoon vanmiddag de Formule 1 race te doen. Maar je bent er wel bij in Zandvoort natuurlijk.
0: Zeker. Zandvoort, die wil je eigenlijk ook niet missen. Het stomme is dat, dat zeg ik nu, hoewel ik toen niet aangekondigd werd, weet je nog, in die tent daar in de Tarzanbocht.
1: Jay-Z, ja.
0: Ja, toen zei ze van Allard, je komt toch wel kijken. En toen zei ik, alleen als ik wat te doen heb. Gelukkig had ik ook wat te doen, dus toen kon ik wel komen. Maar als ik nou terugkijk op al die jaren, is het misschien ook wel leuk geweest om gewoon zo'n heel weekend mee te maken. Gewoon lekker op die tribune zitten en het eens even over je heen te laten komen. Want wat ze hier neergezet hebben...
1: is ongelooflijk, hè?
0: Ja, het is gewoon briljant. Ik had het net een collega ook over van het is gewoon het is wel de nieuwe standaard. Ja. En misschien dat andere circuits wat makkelijk achteroverleunen van het komt toch wel goed. En het gaat om de race en hier hebben ze... daar gewoon eens even met een frisse blik naar gekeken. En ik moet zeggen dat we zelfs in Italië hebben ze tegenwoordig een DJ. Wie had dat gedacht?
1: David Molenburg, burgemeester van Zandvoort. Welkom. Voor de gemeente Zandvoort ook de final lip, hè, lijkt het.
3: Zeker. En we hebben natuurlijk 5 fantastische edities gehad van de Formule 1. En nog 1 te gaan. En als we zo rondkijken, wordt dat weer een prachtige editie. Het ziet er geweldig uit. Met de sprintrace natuurlijk anders dan de voorgaande jaren. De laatste editie zal net zo onvergetelijk worden als de vorige.
1: Ja, wat betreft vergunningen, et cetera. Je hebt 5 jaar dit gedaan, zeg maar. Het is eigenlijk makkelijk nu om die 6 ook te doen. Hè?
3: Ja, kijk, het is natuurlijk elk jaar hou je wel weer alles tegen het licht. Want van elke editie leer je weer dingen. En tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat we kennen het spel wat we met elkaar moeten spelen. En wat het allerbelangrijkste is, we hebben zowel aan de kant van de gemeente als aan de kant van de organisatie veel dezelfde mensen zitten die er al heel veel jaren aan werken. En je ziet dat is gewoon goed, want dan ken je elkaar, ben je op elkaar ingespeeld en weet je elkaar ook snel te vinden. En dat merk je wel ook in de onderlinge verhoudingen, dat is heel soepel.
1: Ja. Formule 1 is natuurlijk een prachtig uithangbord voor een plaats als Zandvoort. Betere reclame kun je eigenlijk niet hebben, volgens mij. Zal Zandvoort Formule 1 gaan missen?
3: Uiteraard. Het is natuurlijk fantastisch geweest. En we hebben natuurlijk in het verleden ook de Formule 1 gehad. Nu 6 echt hele mooie edities met de komende erbij. En natuurlijk gaan we dat vreselijk missen. En tegelijkertijd vragen mensen ook van ben je daar dan heel somber over? Aan de ene kant teleurstelling dat het ophoudt. En aan de andere kant, we zijn natuurlijk wel een fantastische badplaats. We bestaan al 200 jaar. Afgelopen weekend was het weer bomvol. Echt ruim meer dan 100.000 mensen die de weg naar Zandvoort weten te vinden. Dus dat blijft bestaan en het circuit blijft ook bestaan. Dus aan de ene kant teleurstelling dat het ophoudt. Aan de andere kant ook het volle vertrouwen dat wij als kustplaats, als badplaats ook gewoon altijd Zandvoort zullen blijven.
1: Directeur sportief directeur, wat moet je zeggen eigenlijk?
4: Ja, Jan kan ook.
1: Voor Zandvoort ben je gewoon Jan. De laatste Grand Prix, je vindt het jammer geloof ik, hè, dat het stopt. Begrijpelijk, maar jammer toch?
4: Het is een positieve jammer, weet je. In 85, 86 vonden we het ook jammer dat hij weg was, maar dat was wel op andere gronden. Dus dat geeft wel even aan dat nu zitten we helemaal on a high. mooier en beter dan dit wordt het niet. Dus dit is nu gewoon verstandelijk besloten. Dus een hele positieve jammer.
1: Ja, hoe vind je dat de Formule E hierheen komt?
4: Ja, dat is onvergelijkbaar met de Formule 1 natuurlijk. Ja, tuurlijk, hè. Maar dat vind ik ook mooi, want dat geeft ons weer de gelegenheid om gewoon ons te focussen op het innovatieve. Er zit heel veel toekomst in. Formule 1 en Formule E is niet te vergelijken op dit moment. Maar ja, blijft het altijd zo? Hoe ziet het eruit over een jaar of 3, 4, 5? Dat vinden we ook mooi om daar deel van uit te maken. Want ongemerkt is natuurlijk heel veel geïnvesteerd in het circuit en zijn omgeving. De hele infrastructuur. We hebben een van de mooiste zalenverhuurcentra gecreëerd. Dus er is hier veel meer te doen op het moment dan alleen maar een race af en toe rijden. Of het gebruik van het asfalt. Ja. Dus dat is mooi en daar zullen we nog heel lang op kunnen teren.
1: Ja. Als we even naar de toekomst van de Formule 1 kijken. Je had nu dat ze meer elektriciteit in die motoren stopten. Daar is natuurlijk een hoop over te doen geweest. Ze gaan weer een beetje terug nu naar de motoren, zeg maar. Hoe noemen die gewoon?
4: Kijk, er is Formule 1 de laatste jaar is altijd hybride geweest. Hè? Ja. Dus daar heb je gewoon een stukje elektrisch en een stukje gewoon brandstofmotor, zoals we die normaal kennen. Ja. Maar dat is steeds meer is dat naar elkaar toegekomen, waar je gewoon met je brandstofmotor zelf een stukje energie opwekt. Hè, de afgelopen jaren wekte je tijdens zo'n ronde zo'n 160, 170 pk zelf op. Ja. Door te remmen, de bocht te nemen enzovoort enzovoort. Daar is nu het deel aan het begin van het jaar werd dat 50-50. Alleen daar zag je dat dan toch de elektrische motor gewoon iets te veel van de energie vroeg. En dat je dan tijdens dat rijden moest je meer energie opwekken. Uh-huh. Dus om een bocht vol gas te nemen, dat loonde vaak minder dan wanneer je energie opspaarde. Maar dat is wel een beetje gecorrigeerd. Dat komt dichter naar elkaar toe. Het belangrijkste is dat in mijn tijd ging ik met 175 liter vuile brandstof van start. Daar moest ik 2 uur mee doen. Ze gaan nu met iets van 95 liter brandstof gaan ze van start voor een race van 2 uur. En ze hebben 2 keer zoveel vermogen.
1: Ja. Maar die brandstof is al een stuk duurder geworden, hoorden we eigenlijk net van $750 per liter.
4: Nou, maar we verbruiken nu de helft, dus wat dat betreft.
1: Ja, dan valt het wel mee. Ja. Nog één lokale vraag ook, want in de eerste jaren mochten Zandvoorters op donderdagavond hier komen kijken, een beetje naar de bedrijvigheid. Dat is helaas niet meer en dat vinden heel veel mensen heel jammer.
0: En terecht, hè, want dat was...
1: Dat ze het jammer vinden.
0: Zeker, want het was ook een mooie dag.
1: Ja, maar waarom is het eigenlijk?
0: Uiteindelijk merk je dat zo'n donderdag er nog zoveel druk op de opbouwperiode zit. Teams die voor het eerst hun motoren mogen starten, zakelijke belangen. Is het gewoon simpelweg te druk. Hè? Want er kwamen volgens mij zo'n eerste editie 25.000, 30.000 mensen op.
1: Ja, de meeste zaten op de tribunes ook. Hè,
0: die
1: toch?
0: Zaten lekker te kijken.
1: Dus die liepen toen niet in de weg dan?
0: Blijkbaar vond FOM daar iets anders van. Hè? En terecht, want nogmaals, als je ziet wat er hier gebouwd wordt, veiligheid is het allerbelangrijkste. Ja. Maar ik hoop dat ze van die eerste 2 keer in ieder geval wel ontzettend hebben kunnen genieten.
1: Nou, jullie hebben een aantal prijzen in de wacht gesleept, hè, met deze Grand Prix.
0: Ja.
1: Jij bent ook in veel andere landen geweest, bezocht.
0: Ja. Ik zag 2 weken geleden in Hongarije de vlaggetjesactie op de tribune. Dat geeft me misschien nog wel de meeste trots dat wij hier in Nederland...
1: Zo standaard gezien.
0: Ja, met zo'n organisatie dingen teweeg hebben gebracht in die best wel conservatieve wereld van de Formule 1. Ja. Die overal over de wereld gewoon navolging vinden. Misschien is dat wel het grootste compliment wat ze ons hebben kunnen geven.
1: Ja, dat geloof ik graag. Okay, nou, succes in ieder geval daarmee. En in de komende 14 dagen met de verdere voorbereidingen voor de final lap. Dankjewel, Robert.
0: Graag gedaan.
5: Goedemorgen Zandvoort, dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 11 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou gericht zijn op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt nog in het puin naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er meerdere vermisten. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van het havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaargewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand heeft de politie ook de verdachte van 41 aangehouden. Wat de relatie tussen hem is en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met het water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover praten met de waterschappen. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen stevige buien voor. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar er vallen nog steeds buien. Koud is het nog steeds niet, bij 24 tot 32 graden. Morgen ook wisselend bewolkt, maar droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
5: ZFM Verkeersinformatie.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort.

geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, dat was de Panthers. De Pumas.
2: Oh, dat Bluff was.
1: Nee.
2: Was wel een mooi nummer.
1: Een erg mooi nummer, ja. Ja. Goedemorgen Zandvoort. Nou, daar zijn we weer. Het is 6:56. En,
2: het tweede uur van ons mooie programma.
1: We gaan het hebben over de Grand Prix.
2: Ja, en onze eigen bevindingen daarin een beetje. Hè. We zaten net een stukje naar de film kijken van Grand Prix.
1: Van Grand Prix van in 1966.
2: John Frankenheimer.
1: Kijk, ik laat nu een foto zien aan...
2: kunnen de luisteraars helaas niet zien natuurlijk.
1: Maar... Nee, maar het is een foto waar ik op sta als klein mannetje, een korte broekie. En dan hier staat Jan Drommel.
2: Jan Drommel, ja.
1: Staat er ook bij. En ik kan me niet meer herinneren.
2: Dan ga ik nog even door op Jan Drommel. Want zijn vader, die had een sigarenzaak in de Haltestraat, nummer 9. Die kocht mijn vader in 1964...
1: Van de vader van Jan Drommel.
2: Van de vader van Jan en Piet Drommel. Hè. Piet Drommel zat in de Kerkstraat. En Jan die begon... Wij gingen dus wonen in de Haltestraat. En hij woonde op de bovenste verdieping. Jan Drommel. Ja. Begon daar zijn fotolithozaak, zeg maar.
1: Ja,
2: achterin zijn huis. En is dat later helemaal uitgegroeid. En natuurlijk is hij toen naar Noord gegaan, et cetera. Maar in ieder geval... mijn vader kocht dus die zaak. En in die tijd, in 1966... werden die kaartjes nog verkocht via de sigarenzaken, et cetera.
1: Oh, natuurlijk.
2: Voor de Grand Prix.
1: Ja.
2: En toen kregen mensen, of toen kregen de verkooppunten ook vrijkaarten, zeg maar. En ik vond het wel leuk om daarheen te gaan. Ik was 12 of zo. En, dus ik ben toen ook naar de eerste keer naar de Grand Prix gegaan. Ik denk in 1966 zo'n beetje.
1: Ja, dus een beetje deze.
2: Nou ja, goed, het jaar dat die film uitkwam, maar ja, dat was natuurlijk de tijd van. Graham Hill nog en Jim Clark. En,
1: ja.
2: Dus ik heb ze allemaal zien rijden. Dat is wel mooi natuurlijk. Hè?
1: Ja, ik ben toen op in 66, die Grand Prix, ben ik op de pits geweest.
2: Ja.
1: Ik denk bij een training of zo. En daar stond Françoise Hardy.
2: Ja.
1: En Françoise Hardy die speelde mee in die film. Was een prachtige vrouw om te zien.
2: Ja.
1: En dan was ik als 12-jarig jongetje al helemaal bijzonder, bijzonder van onder de indruk.
2: Helemaal in de vrouwen, ja, mooi.
1: Dus dat is dan de eerste goede.
2: Dat vergeet je nooit meer. En
1: ervaringen.
2: Ik was flesjes aan het rapen. En
1: ja, dat deden wij ook. Ja.
2: Consultatiegeld.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, mooie tijd was dat. En. Later ben ik dus journalist geworden. En toen kwam ik bijna bij alle Grand Prix.
1: Want jij was hoofdredacteur van...
2: Hoofdredacteur niet. Ik ben niet meteen hoofdredacteur. Maar ik was sportredacteur bij het Algemeen Dagblad.
1: Oké. En dat heb je jaren gedaan? Hè?
2: Ja, heb ik jaren gedaan. Vanaf eind jaren 70 ging ik ook de autosport doen.
1: Mm-hmm.
2: En toen heb ik dus, zeg maar, tussen 78 en 85 alle Grand Prix hier meegemaakt. Maar ook met de opkomst van Jos Verstappen, de vader van Max. Kon ik ook naar alle andere Grand Prix. Dat was wel mooi natuurlijk. Hè? Van Japan, Brazilië tot Australië.
1: Ja.
2: Ik had een jaarkaart. En dat was toch andere koek dan achter op het rechte eind bij de Tarzanbocht zitten, hoor, moet ik zeggen.
1: Dus ja.
2: Ik kwam altijd in de pits natuurlijk. Dat was wel handig.
1: Ja.
2: Maar ik bewaar er mooie herinneringen aan. En, ja, jij bent waarschijnlijk ook toen bij veel Grand Prix geweest, hè? Tot 85.
1: Ik ben, in Zandvoort natuurlijk.
2: Ja, in Zandvoort natuurlijk.
1: Ja, in Zandvoort heb ik ze bijna allemaal meegemaakt, denk ik.
2: Ja.
1: Want vroeger was het natuurlijk wat makkelijker om op de pits te komen.
2: Ja.
1: En op de tribune. Ja. Wat wij deden, toen ik heel jong was, ik denk een jaar of 8, 9. Toen gingen wij met slaapzakken. Gingen we zaterdagavond de tribune op, de hoofdtribune.
2: Ja.
1: En dan gingen we daar slapen.
2: Oh ja?
1: Ja, en dan werden we wakker. En dan hadden we de beste plek.
2: Maar kwamen er later geen mensen die zeiden van... nou, ik heb een kaartje gekocht.
1: Nee, nee.
2: Dat is
1: nee,
2: mijn plek.
1: Nee, nee? Nooit gehad. Okay. We zaten altijd naast het... want als je de oude tribune had...
2: Ja.
1: Had je in het midden zo'n hokje voor de... Voor de
2: speaker.
1: Voor de speaker.
2: Ja,
1: en daar zaten we altijd naast.
2: Nou, geweldig. Ja. Mooie tijd. Mooie
1: we hebben
2: tijd.
1: Geloof 2 of 3 jaar achter elkaar zo gedaan.
2: Ja, nou ik weet nog dat ik ook nog 1 jaar bij Keur vis verkocht heb, ook bij Tunnel Oost.
1: Ja.
2: Dus dan stond ik in die kar. Het was een beetje druilerig en echt eetweer, weet je wel. Dus een hele lange rij, hè. En als een visje dan in het begin nog, ik noem maar wat, 3,50 kostte, kost hij op een gegeven moment toch 7,5. En als er dan mensen kwamen, van, is dat, dat is een beetje duur, hè? Nou ja, wilt u niet volgende? Weet je,
1: ja, ja, ja.
2: Onvoorstelbaar, er waren mooie tijden, ja. Dat,
1: ja, dat niet het was allemaal wat makkelijker, hè?
2: Is allemaal wat makkelijker. Ja,
1: wij hadden op een gegeven moment met Bert Davies, die ken je nog wel?
2: Ja, Bert Davies, ja.
1: Bert,
2: ja.
1: Davies is later presentator geweest van, Eurosport.
2: Ja, klopt.
1: En daar ben ik ook een keer mee geweest met hem naar Spa.
2: Ja.
1: En toen zat ik zo'n vakantiehuisje samen met John Watson.
2: John Watson, ja.
1: Maar die was ook presentator van...
2: Okay.
1: Van maar John Watson is natuurlijk... Formule 1 coureur,
2: ja,
1: geweest. Maar dat heb ik nooit geweten. Daar kwam ik later pas achter. Dat is een hele aardige vent. En, dus daar heb ik één Grand Prix toen meegemaakt. Vanuit de pits en vanuit de presentatie van... en Bert die in het hele vroege begin in Zandvoort... die had Jaffa drinks. Ken je die nog?
2: Ja,
1: Jaffa drinks waren de eerste verpakte bekertjes. En die dicht waren gesield. En dat was nieuw. En, dus die had een hele zooi van die dingen gekocht.
2: Mooi.
1: En die zijn we gaan verkopen.
2: Nou, mooi toch?
1: En
2: kon je wel wat voor krijgen natuurlijk.
1: Had je altijd wel wat geld. Ja, ook voor drie euro, weet je wel. Of drie gulden toen. Dat was echt knap bedrag, hoor.
2: Ja. Nou ja, een van de dingen die mij nog het meest bijstaat... dat was niet in Zandvoort. Was de eerste overwinning van Ayrton Senna.
1: Oké. Okay.
2: En weet je nog waar dat was? Ik weet het nog wel.
1: Was dat in Engeland?
2: Nee, dat was in Portugal. Okay. 1985. In de stromende regen. En dan kwam opeens een Braziliaan even aankloppen. En die won die race. Dat was de eerste overwinning. Dat was een geweldige sensatie eigenlijk toen.
1: Dat was een beetje hetzelfde wat Max had.
2: Ja, inderdaad. In 2016. Dat is de eerste race won. Dat klopt. En, maar ja, goed. Iedereen weet wat er met Ayrton Senna gebeurd is. In 1994. Helaas om het leven gekomen. En ik zat ook in Duitsland op de tribune bij de brand van Jos Verstappen. Kun je dat nog herinneren?
1: Ja, zeker.
2: In Duitsland.
1: Ja.
2: En zat ik met een collega. Ik denk, we gaan een keer aan de overkant zitten. We gaan op de tribune zitten.
1: Ja.
2: Dus wij hadden eerste rangs uitzicht op die brand. En toen zijn we als een gek naar de pist weer gegaan. En toen konden we nog spreken. Dat was in hetzelfde weekend trouwens dat... Dat Jos Verstappen, hij kwam nog wel eens naast de baan. Hè. Mm-hmm. Was ook bekend als grindrijder.
1: Grindtrapper.
2: Ja. Maar in ieder geval, hij had ook toen ook zijn auto in het grind gezet. Toen mocht je nog de wagen van je mederijder, zeg maar, je teamgenoot, die mocht je dan pakken.
1: Oké, ja, dat weet ik nog.
2: En wat gebeurt er? Die zet hij ook in het grind. waar Michael Schumacher, dat was dus in die tijd zijn maat. Ja, die was daar niet echt blij mee. Het was de enige keer ook dat ik Jos Verstappen achter in de garage heb zien huilen. Want dat was natuurlijk een drama.
1: Ja.
2: En de volgende dag vlieg hij in de fik. Dat was wel een hele aparte race, moet ik zeggen.
1: Nou ja, en daardoor is hij langer door mogen rijden.
2: Ja, klopt. In dat team. Ja. En ik was er ook bij in Hongarije, dat hij derde werd.
1: Okay.
2: De enige keer dat hij op het podium stond, hè, derde plaats.
1: Ja.
2: Hij werd nog een keer derde. Dat was in België.
1: Maar dat was, wees hier later, want iemand is gedisqualificeerd.
2: Nou, iemand, dat was gewoon Schumacher die gedisqualificeerd door een te grote bodemplaat.
1: Oké, en toen is hij...
2: Toen is hij van de vierde naar de derde plaats opgeschoven.
1: Ja.
2: Maar toen heeft hij niet op het podium gestaan. De enige keer dat hij op het podium heeft gestaan, Jos Verstappen was Hongarije. Ja.
1: Heb jij Senna wel eens gesproken?
2: Toen was ook in die tijd... één op één gesprekken met Senna niet. Dat gebeurde niet zoveel. Maar wel in grote verband, weet je wel, een mannetje of 10 of zo.
1: Ja.
2: Die hem kon spreken, inderdaad.
1: En dan kon je een vraag stellen.
2: Ja, zeker. Ja. Wie ik wel uitgebreid heb gesproken is Nelson Piquet.
1: Okay.
2: In Hongarije.
1: Ja.
2: Die reed toen voor Lotus. Hij ging toen naar Lotus, maar dat was in de nadagen van Lotus, zeg maar. Die wagen die reed niet goed. Dus hij liep helemaal leeg. We konden even 20 minuten praten. Maar op een gegeven moment, ik zat met een collega van NRC Handelsblad, zaten we gewoon een uur met hem te ahoeren. En wij zeiden op een gegeven moment, bedankt, we gaan. Nee, blijf nog even zitten. Hij vond het heel gezellig. Ja, dat kan ik me nog goed herinneren. Ja. Dat was in Hongarije.
1: Ja, maar dat vroeger was het denk ik toch een stuk makkelijker. Want het moment dat James Hunt hier won. Ja. Hier werd hij ook wereldkampioen, hè?
2: Nou, hij is geen wereldkampioen geworden. Hij won wel een keer een race.
1: Ja, hij won een race. En uiteindelijk...
2: Hij werd wereldkampioen in Japan, dacht ik. Omdat Lauda toen stopte.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. En, Karin Piek, die ken jij wel.
2: Ja.
1: Die kwam hem tegen in het dorp. Ja. En die had een brommertje. Ah. En toen zei hij, mag ik even met je brommer rijden? En dus,
2: dat zei hun tegen,
1: zegt ze, dat is goed. En, ze waren natuurlijk een beetje dezelfde leeftijd.
2: Ja,
1: en,
2: ja,
1: zij
2: ja,
1: was ja. best heel aangenaam om te zien. Dat had hij al meteen door. En die hunt was natuurlijk een
2: rokkenjager. Bleef het bij brommertje rijden? Of,
1: maar wel de hele nacht wezen stappen. En,
2: Want toen had je nog grote feesten in Bouwers Palace.
1: Ja, dat klopt, ja.
2: Er waren ook grote feesten en Miss Formula One, weet je wel. En, dat kon toen allemaal nog, maar dat is tegenwoordig ook niet meer.
1: Nee.
2: Maar ja, toen...
1: Ik hoorde wel een mooi verhaal van een aantal jaren geleden hier in Zandvoort. Dat Vettel, die wilde naar de kapper. Die werd gestuurd naar iemand, ik weet niet meer welke kapper. Maar die komt daar binnen en zegt, ik heb nu druk, kan je morgen komen? was zonde. Nee, zegt hij, morgen moet ik werken. Dus hij had heel veel door.
2: Ja, mooi. Hij ging er ook gewoon naar de slager, hè?
1: Ja.
2: Dat in een grote camper ergens in Noord.
1: Ja,
2: met zijn vrouw en zijn kinderen. Dus maar dat vond ik ook wel een mooie man, hoor, die Vettel.
1: Ja, hij was gewoon heel down to
2: earth. Ja, heel down to earth, inderdaad. Ja. Misschien dat hij nog terugkomt, maar ik denk het ook niet. Maar.
1: En ik heb natuurlijk een hele een jaar lang een, hoe heet het gemaakt? Een documentaire serie met Robert Doornbos.
2: Robert Doornbos, ja.
1: Eerst met Minardi. Dus ik heb dat hele Minardi-verhaal meegenomen in China en in weet ik veel. Al die landen geweest. En dat vond ik wel heel boeiend om het van dichtbij mee te maken wat er nou allemaal gebeurde. En dat was inderdaad de tijd dat je nog, volgens mij werd er nog bij benzine getankt.
2: Ja, klopt. Ja.
1: En twee auto's. Ja. Altijd extra. Nog één extra auto.
2: Ja, klopt.
1: En dat was in het jaar dat Christian Alberts op Schumacher op Christian Albert reed in de voorronde. Weet je, aan de opwarmronde.
2: Ja.
1: Dus er was een paniek, jongen, in die pits.
2: Ik weet ook nog dat Albers wegreed met die benzineslang nog in zijn auto.
1: Ja, dat was ook niet zo handig.
2: Er waren wel mooie beelden, moet ik zeggen.
1: Ja, goed, hè?
2: Maar god.
1: We zitten er weer over te denken, hè, om weer te gaan tanken.
2: Meen je dat? Daar heb ik nooit iets van gehoord.
1: Weer een optie aan
2: het worden. Ja, ik blijf het gevaarlijk vinden, hoor. Want je ziet het in de, hoe heet het ook nog wel eens, in de IndyCar.
1: Ja.
2: Daar is het natuurlijk nog wel.
1: Maar daar zie je niet dat ze branden.
2: Nee, dat klopt. Nou, je hebt gelijk, want het is helemaal ethanol.
1: Je ziet geen vlam. Ja, het is ethanol, ja. En dan zie je geen vlammen.
2: Ja, maar het
1: volgens mij best onhandig.
2: Zal toch redelijk heet zijn, denk je niet?
1: Ik denk, je voelt het wel.
2: Ja, nou ja, goed, het is jammer dat het nu stopt in Zandvoort. Maar ik geef ze wel gelijk, hoor, dat ze stoppen.
1: Ja,
2: want ik denk als Max Verstappen, zeg maar, wegvalt uit de Formule 1... En die kans is natuurlijk redelijk groot binnen nu en twee, drie jaar. Ja, dat er dan veel minder mensen komen. Want een hoop mensen, dat zijn geen Formule 1 fans.
1: Nee.
2: Dat zijn Max Verstappen fans.
1: Ja,
2: en,
1: dat klopt.
2: Dat is toch een verschil.
1: Wat is jou het meest bijgebleven van al die jaren dat jij de Grand Prix hebt meegemaakt?
2: Nou ja, die brand van Verstappen, wat ik net zei, Jos Verstappen. Wat ik ook genoemd heb net, is de eerste overwinning van... Ayrton Senna. Het weekend dat Senna overleed op Monza in Italië, toen was ik er niet bij, want hij zou niet gaan rijden. Hij reed toen natuurlijk bij Benetton, zijn eerste jaar. En dat was een heel raar weekend daar, want Barrichello die ging op vrijdag al verschrikkelijk hard onderuit.
1: Ja, ja.
2: Op zaterdag had je Ronald Ratzenberger die overleed. Ja. Nou, en zondag dan... Ayrton Senna, en dat heb ik op televisie gezien, maar dat hakte er ook wel in, moet ik zeggen.
1: Ja. Ja, dat, dat is wel, maar ja, ja. Dat is bij iedereen natuurlijk heel erg aangekomen. En was heel bijzonder.
2: Uh-huh.
1: En, maar ja, als je... Ik heb mijn wat mij het meest is bijgebleven is dat ik een paar ronden heb mee mogen rijden in een two-seater.
2: Oké, ja.
1: Dan zit je achterin in een Formule 1 auto en dan met Robert Doornbos. En hij wilde mij natuurlijk...
2: Ja, even laten zien hoe hard hij kon.
1: Even laten zien, misschien wordt hij wel ziek. Dat is ook wel leuk. Ja, ja, de meeste mensen worden ziek, hè?
2: Ja, ik heb met een DTM-auto, een Alfa Romeo, ooit meegereden.
1: Ja, dan
2: maar goed, die gaan niet zo hard, maar...
1: Nou, dit ging wel hard, ja.
2: Ja, dit ging wel hard.
1: Je gaat over de 300 op het rechte eind.
2: Maar beter in die races wat harder kunnen gaan, want hij is nooit echt doorgebroken.
1: Nee, helaas, helaas.
2: Ja. Nee, ja, we kunnen er nog wel uren over praten, maar onze uitzending gaat ook door natuurlijk.
1: Ja,
2: dus we gaan er een eind aan breien. Want,
1: we gaan zo meteen praten met Carina.
2: We gaan zo praten met Carina, die is bij Cherish Your Style, een zaak op de Krocht.
1: Ja.
2: Een winkel, en ze hebben er een winkel bijgenomen. Daar is de dochter Jesslyn, die gaat daar... wat doen we, dat horen we zo van Carina.
1: En Jesslyn is de jongste onderneemster in Zandvoort.
2: Ja, hartstikke leuk. Nou, spannende... waar we er straks naar gaan luisteren dan.
1: Heel goed.
2: We gaan eerst nog even muziek draaien van Maya. Maya, wat heb je in de aanbieding?
3: Kajak.
2: Kajak.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Bijna
2: niet klaar voor.
1: En we zijn live bij
2: Carina.
1: Goedemorgen Zandvoort en Carina.
2: Ja, in het dorp.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen Carina.
3: Hi.
2: Nou, jij bent live, hè? Je bent live.
3: Ja, ik ben nu live en ik weet dat ik ook even goedemorgen moet zeggen tegen goedemorgen Zanzibar. Want ja, we hebben zelfs luisteraars in Zanzibar en goedemorgen Zuid-Limburg.
1: Ik heb er ooit een keer een plaat van gemaakt. Zat ik maar op Zanzibar.
3: Dus bij deze, maar dat is een verzoek van waar ik nu ben.
2: Ja.
3: Ik ben bij Cher en Jazlyn.
2: Ja.
3: En het stond al eigenlijk al een tijdje op mijn lijstje om deze te leuke winkel te gaan bezoeken. Maar ze waren er nog niet klaar voor en eergisteren zeiden ze van, nou, kom maar.
2: Ja.
3: Want we zijn nu eigenlijk bijna helemaal op orde. Nou, ik vind dat het op orde is, want als je hier aankomt lopen, ziet het er zo prachtig uit.
2: Ja, ik denk dat
3: jullie al langsgelopen zijn.
2: Toevallig gisteren heb ik even gekeken. Het ziet er zeker mooi uit. Het is een tijdje dicht geweest, hè? Ze zijn druk bezig geweest met al inrichten en et cetera. En het leuke is dat Cheryl natuurlijk met haar dochter Jazlyn dat doet, hè?
3: Ja, dit is een heel fantastisch duo. Het is natuurlijk moeder en dochter, maar ze zijn ook echt vriendinnen.
2: Oh, leuk,
3: en dat vind ik wel ontzettend. En nu ook ondernemers samen. Ze zijn partners in business.
2: Partners in crime. Nee, in business inderdaad.
3: Ja. Maar Jazlyn zit hier naast me, want ja, we kunnen ook wel even opmerken dat zij jongste ondernemer van Zandvoort is.
2: Ja, leuk.
1: Kijk.
3: Dat is wel heel bijzonder. En ik ga eens even vragen aan Jazlyn die hier naast me zit. Hoe voelt dat, Jazlyn?
4: Ja, hallo. Dat voelt echt heel gek. Ik besef het me eigenlijk niet helemaal, totdat het eigenlijk tegen me gezegd wordt. En dan denk ik, oh ja, dat klopt. Maar ik vind het wel heel erg leuk.
3: Ja, want hoe is het nou zo gekomen dat jij nu de winkel naast je moeder, want je moeder is niet weg. Je moeder is eigenlijk gewoon van pand verwisseld. En jij zit nu in het pand waar je moeder altijd de kledingzaak had. Maar hoe is het nou zo gekomen? Heb je dit altijd als wens gehad om dit te starten?
4: Nee, ik heb eigenlijk altijd al gezegd van ik wil geen winkel, nou helemaal geen kledingwinkel.
3: Duidelijk.
4: Ja, maar het pand naast mijn moeder, die ging met pensioen. En toen was mijn moeder ook wel een beetje bang van, ja, wat komt er dan? Komt er nog een pizzahut of komt er nog iets anders wat gewoon niet voordelig is voor de winkel van mijn moeder? En toen legde ze het eigenlijk bij mij voor van, wat zou je ervan vinden om ook een bedrijfje te starten en het samen gewoon te gaan proberen? En toen, na eventjes nadenken, dacht ik, nou weet je, we gaan het gewoon doen. En nu zitten we hier.
3: Ja.
4: En ik vind het hartstikke leuk.
3: Hoeveel weken heb je er al op zitten? Want, je bent al een tijdje geleden soort van open gegaan.
4: Ja.
3: Het is geen kledingwinkel geworden, want dat zou natuurlijk heel erg concurrerend zijn. Maar wat is het wel geworden?
4: Het is een cadeauwinkel en ook met woonaccessoires. Er is natuurlijk best wel veel van mijn moeder ook meegegaan. Mijn moeder had een kast met borden en bekers. En dat is natuurlijk allemaal met mij meegegaan. Dus dat heb ik voornamelijk nu. Maar ik ben nog heel erg op jacht, ook voor mannencadeaus. Want ik merk dat we dat ook wel heel erg missen.
3: Heb je dat gehoord van de klanten?
4: Ook. Maar wij stonden eigenlijk ook al met de instelling, we willen dit sowieso. En we gingen toen ook op de beurzen kijken. En we gaan eind van deze maand ook weer naar een beurs. Want we willen ook gewoon echt wel wat leuks voor de mannen vinden.
3: Nou, Ger en Hans, hoor je dat?
2: Ja, ik hoor het. Absoluut. Ja, dat is interessant.
1: Nou, het is lekker om een winkel te hebben waar we cadeautjes kunnen kopen.
2: Ja, absoluut. Ja. Het was een brillenzaak, hè, die ze overgenomen hebben. Dat klopt, hè?
3: Ja, inderdaad. De zaak is nu de winkel van Cher.
2: Ja,
3: en daarnaast, de winkel van Cher is nu de zaak van Jazlyn. Maar ze werken natuurlijk samen. Ze doen samen dit alles. En, maar zullen we even naar je winkel lopen?
4: Ja, is goed.
3: Want dat is natuurlijk super dichtbij.
2: Ja, maar hoe oud is Jazlyn eigenlijk?
3: Jazlyn, hoe oud ben je eigenlijk?
4: Ik ben 21.
2: 21, ja. Oké.
3: En moet je zien, nu sta je te midden van jouw winkel. En welke producten zijn nu al super goed gegaan? Want jij moet natuurlijk ook een trendwatcher worden nu.
4: Zeker, we volgen de beurzen. Dus zoals ik al zei, we gaan aan het eind van de maand gaan we dus weer naar een beurs en dan zullen we de nieuwe trends weer zien. Wat er vanavond nu heel goed gaat en wat ik niet had verwacht, maar mijn moeder zei, je moet het echt doen, is Snoopy producten. De Duitsers zijn er gek op. Ik dacht eerst van, nou, we zijn geen kind meer, waarom Snoopy? Maar
3: ik ben blij dat ik naar haar heb geluisterd, want dat ging als een tierenlier. Dus dat is een hele goede inkoop. En wat dan specifiek van het hondje Snoopy? Voor Hans en Ger even duidelijk maken. Kennen jullie Snoopy?
2: Ja, Snoopy ken ik wel. Ja, natuurlijk.
3: Ja. Maar hij staat er vol van. Ik denk niet dat het over snoepjes gaat. Ja. Maar
2: Snoopy. Nee, Snoopy. Snoopy.
3: Snoopy. En ja, wat is dan... want ik zie broodtrommels, ik zie koelboxen, ik zie borstels, bekers, handdoeken. Wat loopt dan echt nu daarvan het beste?
4: De kaartspellen van Snoopy, de koelboxen van Snoopy. Want natuurlijk was het lekker weer deze zomer. Dus die hebben ze echt massaal ingeslagen gewoon.
3: Moest jij mee verkopen al?
4: Wat?
3: Moest je al mee verkopen? Van sorry, het is op?
4: Ja, ja, zeker. En het was ook wel jammer, want op een gegeven moment moest ik bijbestellen. En dat duurde op een gegeven moment zo lang, dat ik op een gegeven moment weer heel weinig had. Maar nu heb ik het gelukkig sinds 2 dagen weer allemaal binnen. Dus iedereen kan weer op snoepiejacht bij mij.
3: Ja, maar je moet dus echt ook daaraan denken dat je van tevoren al goed gaat inkopen.
4: Ja.
3: Dat moet je allemaal leren, want eigenlijk ben je ook in de leer bij je moeder wat betreft het ondernemen.
4: Zeker weten. En ik leer ook echt heel veel van mijn moeder. Want zoals ik al zei, van ik dacht, nou, dat gaat niet lopen. En mijn moeder zegt, nou, probeer het. Nou, en het gaat. Dus zo ga je de hele tijd een beetje heen en weer. En help je elkaar en bespreek je dingen met elkaar. Dus dat is wel heel erg fijn dat ik een schouder heb om op te leunen.
3: Ja, want stel, je moeder was nu niet hiernaast je. Had je dan ook wel graag gewild om een winkel te starten?
4: Ik denk niet dat ik het dan had gedaan. Ik denk dat ik het dan heel erg spannend had gevonden. En als ik iets spannend vind, dan ga ik meestal een beetje achteruit en dan klap ik dicht. Dus het komt echt door mijn moeder dat ik dit heb gedaan. En ik ben haar heel erg dankbaar voor dat ik nu eigenlijk gewoon voor het leven, hopelijk als het goed gaat, goed zit.
3: En ja, hoeveel dagen in de week ben je eigenlijk open?
4: Ik ben 6 dagen open, van dinsdag tot zondag, van 10 tot 5. Behalve op zondag dan van 12 tot 5.
3: Zo, dat zijn wel goede tijden. En
2: gebruiken ze ook sociale platformen zoals Instagram en YouTube en noem maar op?
3: Ja, ik denk het wel. Hè?
4: Ja, mijn moeder had sowieso al social media op Instagram en Facebook. En nu ben ik die van mij ook een beetje aan het opbouwen. Dat gaat onder dezelfde naam, maar dan GIFs erachter.
2: Okay.
4: Want ik heb ervoor gekozen om dezelfde naam te bouwen, want ik vond de boodschap achter de naam wel mooi. Cherish your stijl, koester je stijl met kleding, maar koester ook je stijl met cadeautjes en je woonaccessoires.
3: Ja.
2: Leuk,
3: ja,
2: hoor.
3: Ja. Nou, dus we gaan je allemaal volgen. Cherish Your Style Gifts.
4: Ja.
3: En Cherish Your Style.
4: Ja.
3: Dat is dan weer van je moeder.
4: Ja.
3: En ja, ik zie hier ook een mooi servies. Want dat is wel iets speciaals, toch?
4: Ja, klopt. Ik heb het servies van Sus. En dat valt onder de Nederlanders en onder de Duitsers echt supergoed. En daarmee heb ik ook wel het geluk dat we een beetje de exclusiviteit hebben dat alleen wij het in Zandvoort mogen verkopen. Dus dat maakt het voor mij een stuk fijner. En ik merk gewoon dat het super goed gaat. Dus ik ben daar mega blij mee.
3: Ja, en je hebt allemaal ook heel erg bijzondere dingen. Zoals de gekleurde pasta daar.
4: Ja.
3: Ik heb nu al bij een aantal producten moeten vragen. Wat is dit? En wat kun je hiermee? En wat is dit? Dus dat maakt het wel heel erg leuk. Het is echt een giftshop. En wat ik ook erg leuk vind, is dat het heel fris is. Was dat ook de bedoeling? Want jullie hebben het helemaal gerestyled. Je moeder is natuurlijk ook etaleuze.
4: Mm-hmm.
3: Dus dat zie ik er ook aan af. Maar was dit de bedoeling om dit zo neer te zetten?
4: Ja, 100%. We wilden een frisse nieuwe look. En daarom is mijn moeder ook naar de andere kant gegaan. Om ook een beetje te laten dat mensen weer naar haar winkel gaan die er nog niet binnen zijn geweest. Die denken van, oh, dat is misschien voor een bepaald type mensen. En dan gaan ze er binnen en zeggen, oh, dit is ook wat voor mij.
3: Ja.
4: Want mijn hele kledingkast zit ook vol met mijn moeders kleding.
3: Aha.
4: Dus het is echt voor jong en oud.
3: Ja. Heel goed.
4: En ja, dan snoepen we ook een beetje van elkaar. Want er komen toch weer mensen mijn winkel in die denken, oh, dit was toch van Cher? En dan kijken ze toch even. En zo leunen we op elkaar.
3: Ja,
4: en dat
3: ja.
4: is wel heel fijn.
3: Want ze moeten niet denken dat Cher verdwenen is.
4: Ze is, want die hebben we vaker gehoord. Mijn moeder is er nog. Ze zit gewoon in de oude brillenwinkel van Slinger.
3: Juist. En Formule 1 komt eraan.
4: Ja.
3: Hoe ga je dat aanpakken?
4: Wij gaan voor het eerst, of nee, vorig jaar ging mijn moeder volgens mij ook al dicht, maar we gaan nu gewoon dicht. Want we merken dat er echt hier in onze straat in ieder geval helemaal niemand is. Soms maar 1 iemand en dan is het gewoon zonde. Dus wij gaan lekker een nachtje weg met mijn oma en dat vinden wij helemaal prima.
3: Ja, en oké, dus dat is duidelijk. Jullie hebben daar een keuze in gemaakt. Maar daarna?
4: Gaan we weer vol aan de bak. Dan zijn we er gewoon weer.
3: Heel goed, heel goed. Nou, ik zou dus zeggen, kom allemaal naar Cherish Your Style. Want hier kun je echt wel een heel mooi verjaardagscadeau vinden. Een cadeau voor jezelf.
4: Ja.
3: Hè? En straks ook mannencadeaus. Nou, ik ben heel benieuwd wat je dan gaat inkopen. Want wanneer ga je naar de volgende beurs?
4: De 30ste van deze maand, denk ik, uit mijn hoofd. Dus echt aan het eind van deze maand. Het is bijna. Dus dat is heel leuk om te doen, hè? Ja, zeker. Want we krijgen er wel altijd weer meer energie van. En meer kracht om door te gaan. En je ziet soms zulke leuke dingen. En soms dingen voor niet gelijk nu, maar voor later. Allee. Dus dan denk ik van, nou ja, dat kan voor later, onthouden we het. Maar we krijgen er heel veel inspiratie van.
3: Verheug je ook al om je etalage met kerst te versieren?
4: Enorm. Ik heb het er al heel veel over gehad. Want eerst zei ik altijd, oh, ik hou van zomer. Maar laat nu die kerst maar komen. Want ik vind dat echt heel leuk om het lekker gezellig te maken. En met de lichtjes. En ik hou sowieso van kerst. Dus ik heb daar mega veel zin in.
3: Nou goed, gelukkig is dat dan nog niet zover. Maar ik kan me wel voorstellen dat je nu al bedenkt, hoe ga ik de herfstetalage doen? Hoe ga ik de kerst? Want dat is ook ondernemen. Vooruitdenken zeker.
4: 100%, want net als met mijn moeder, die koopt al 6 maanden van tevoren de kleding in. Bij mij gaat het dan iets anders, maar inderdaad, je denkt heel erg vooruit. En met het eten leren komt het sowieso goed met mijn moeder. Dus we zijn een goed team, dus dat komt helemaal goed.
3: Nou, zo sta je hier ook. Je staat hier helemaal van, kom maar op, lieve klanten. Dus nou, bij deze Hans en Ger.
2: Ja, hartstikke goed. Nou, wens er nog even veel succes bij het... tennis, open kampioenschap tennis van de tennisclub.
4: Oh ja, dat is ook, hè?
2: Dat is gespeeld met mijn dochter Dana, dus dat is wel grappig, een dubbel.
4: Ja, klopt. Dana is mijn jeugdbeste vriendin en we gaan nu lekker weer tennissen.
2: Ja, leuk, leuk. Doen. Helemaal goed, helemaal goed.
3: Heb je daar dan tijd voor, Jeslyn?
2: Nou, eigenlijk niet, hè?
4: Nee, ik neem mijn broodje nu mee voor mijn avondeten en dan ga ik snel door naar de tennisbaan. Ja. En dan gaan we lekker even een uurtje of wat, en dan gaan we lekker even een wedstrijdje spelen tegen elkaar.
2: Zo is het,
4: en even een paar keer oefenen.
2: Helemaal goed.
4: We
2: helemaal
4: hebben
2: goed.
4: Allebei al lang niet getennist, dus, maar het gaat goed.
2: Helemaal goed. Nou, veel succes in ieder geval. En ook met de winkel. Heel leuk dat jullie daar samen gestart zijn. En we wensen ook namens Ger jou heel veel succes.
1: Zeker.
2: En je moeder natuurlijk ook.
1: En je ziet ons langskomen.
2: Ja, je ziet ons langskomen.
4: Als je leuk, niet langskomen, naar binnen gaan, hè?
1: Dat zeg ik.
2: Ja, naar binnen gaan.
4: Oké.
2: Oké. Hey, hartelijk dank, Carina.
1: We gaan je volgende week horen bij de Grand Prix, hè?
2: Ja, leuk. Dat zou leuk zijn.
1: Ja.
4: Ja, ik ga weer een rondje door.
2: Ja, rondje door. Nou, dan kom je veel aan het woord. Dat is hartstikke leuk. En,
4: ik ga maar weer door de massa heen.
2: Ja, juist. Maar iedereen die je aanspreekt is vrolijk en leuk.
4: Zeker, natuurlijk. Zeker. Ja. En dat is vooral de laatste keer, hè?
2: Dat, en de laatste keer, inderdaad. Ja, we moeten er wat van maken. Hé, hey, hartelijk dank, Carina. En fijn weekend nog.
4: Ja, jullie ook.
2: Oké.

0: altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws in Zandvoort. En start jij je zaterdagochtend standaard met het best beluisterde programma van de kust? Dan zoeken wij jou. Goedemorgen Zandvoort zoekt een enthousiaste redacteur. Bepaalde onderwerpen, regel de scherpste gasten en versterk ons gezellige radioteam. Pak je kans en word de stem achter de schermen. Mail nu naar info@zfmzandvoort.nl en word onze nieuwe redacteur.
1: Goedemorgen Zandvoort op ZFM.
2: Ja, kwart voor en ja.
3: Was een mooi nummer net. Wie was dat?
2: Dat was Unit Glory, ja.
3: Ja, Unit Glory,
2: Met Robert Long als zanger. Ja, ja. Mooi. En Bonnie Sinclair zat er ook in.
3: Ja, dat met die fles op de achtergrond, ja. Nee hoor, grapje. Oké, nou ja, het is kwart voor 12. Want jij hebt nog een mooie uitdaging gemaakt met Dave.
2: Op de achtergrond.
3: Dave Vlug.
2: Ja, ik heb een heel mooie uitdaging.
3: Kledingzaak in de Haltestraat.
2: Dave is mijn onderbuurman.
3: Ja, je hoeft er nu weinig voor te lopen.
2: Ik hoef er niet zo ver voor te lopen.
3: Je kan er ook geen kilometer geld voor vragen.
2: Nee. Je krijgt geen reisgeld.
3: Nee.
2: Nee, Dave is natuurlijk een...
3: Een bekende ondernemer.
2: Bekende ondernemer. Ben, zijn vader, is begonnen.
3: Ja, leuk. En Dave doet altijd leuke dingen met de Grand Prix, hè?
2: Buiten dat.
3: Want daar gaat het waarschijnlijk ook over zo.
2: Ja, het is een bijzonder leuke en vriendelijke kledingzaak. En het leuke is dat als je daar naartoe gaat en je moet een broek hebben, zeggen ze, nou neem maar mee, dan hoor ik wel op je past.
3: Ja, mooi.

0: De service en de klantgerichtheid is zo goed.
1: Absoluut.
0: Dus, en ja, we hebben gesproken over de voorbereiding voor de Grand Prix. Voor zijn kleding, hoe hij dat allemaal doet.
1: Nou, ik ben benieuwd.
2: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur op ZFM.
3: Nou Dave Vlug, ja, je staat hier achter de counter met allemaal Zandvoort producten. Hoe gaat het ermee?
4: Gekkenhuis Ger. Dat, ja? Ja, het is echt heel goed. Dus we zijn nou ja, zoals je weet al daar de hele zomer mee bezig. 2021 begonnen ermee. Ja, het is echt een succes. Eigenlijk blijft toch wel die hoodie. Met circuit erop. Dit jaar uiteraard Final Laps. Dat zeg ik toch ook wel met een beetje weemoed.
3: Ja, het is voor jullie ook natuurlijk best een aderlating, hè?
4: Ja, dat, ja, wel. We zijn hierop ingespelen als zijnde van, nou, we moeten iets met de Formule 1 gaan doen. Maar ja, als dat weg is, dat is natuurlijk wel heel jammer. Ja. Sowieso voor de winkel, maar eigenlijk als racefan en Zandvoort-liefhebber vind ik het eigenlijk veel erger. Ja. Toch? Ik vertelde net over die shirts, die was ik vanmorgen aan het halen. En ik had die shirts opgehaald en ik zat in de auto en ik zette de radio aan. En er was een nummer, ik weet nog god niet wie het zong, maar het ging dus over... Over van we gaan naar Zandvoort aan de zee. En ik zat dat nummer gewoon te luisteren. We gaan naar Zandvoort aan de zee. En hoe heet het, langs de weg zie je dan bij de Shell-pompen. Zie je overal zie je Zandvoort staan. En ik denk, ik zit hier met die t-shirt achter in de auto. Dat dorp wordt een stad eigenlijk op dit moment. Dus ik zat er echt een beetje zo over na te denken. Dat ik dacht bij mezelf van, nou, dit gaan we nog wel mis hoor. En dat is echt losgezien van dit natuurlijk. Wat we nu gedaan hebben. Daar hebben we natuurlijk mega leuke dingen mee gemaakt. Ja. Maar ja, gewoon afgezien daarvan ga je het gewoon als Zandvoort zijn. Dan ga je dat denk ik wel missen. Ja.
3: Ja, ik kan me dat voorstellen. Wat verkoop je nou het beste? Zijn dat de t-shirts of de hoodies of de petten?
4: Het hangt een beetje van het weer af natuurlijk. Hè? Dus die hoodie, dat is echt een succes. Maar ja, de mussen vallen letterlijk van het dak af nu. Dus de t-shirts natuurlijk. Dus die heb je in diezelfde kleurcombinaties. Oranje doet het veruit wel het beste. Je hebt hem hier dan in het wit. Dus dit zijn wel echt de toppers. En we hebben dit jaar dan het raadhuis hebben we op t-shirt gedaan. Dat vond ik ook wel leuk. Want ik denk, nou ja, uiteindelijk is daar ook allemaal wel een beetje begonnen. Ik weet niet of jij dat nog kan herinneren. Dat Verstappen hier zo voor stond met die Red Bull wagen.
3: Ja, ja, ja.
4: En dat ze echt zeiden alsof het een soort van Elfstedentocht was. Van, iets keer dan. Oh, iets keer dan. Dus dat vonden we wel leuk om daar, zeg maar, ook nog een item van te maken.
3: Mooi hoor.
4: Daar hebben we dan het raadhuis op gedaan.
3: Ja, helemaal goed. Helemaal goed. En merk je al dat er veel fans zijn in Zandvoort?
4: Nou, nee. Maar dat kan ook een beetje komen omdat het echt heel warm is nu. Dus je merkt nog niet echt dat het leeft. Maar ik weet van andere jaren dat het ook pas eigenlijk op gang kwam. Letterlijk een week van tevoren. Op het moment dat die auto's binnenkomen rijden, transformeert dat dorp echt. En iedereen die wordt nieuwsgierig. Ja. Dus dat is ook niet heel veel anders dan andere jaren. Je merkt wel gewoon nu de toeristen die er nu zijn, die inderdaad denken van, hey, wat gebeurt er? Dat vind ik ook wel weer heel grappig om te zien. Dus dan zijn er wel net ook Duitsers hier en die zeiden van, wat is los?
3: Hebben die dat nog niet door dat hier een Grand Prix is?
4: Nächste Woche hebben we hier een klein event. Dat heet die Grand Prix van Holland. En dan zie je ze kijken en denk ik, oh, oké, dan valt het kwartje.
3: Ja, ja,
4: nou,
3: ja.
4: Goed, zegt misschien ook iets over die Duitser. Maar ja, je merkt nu gewoon dat er een heel ander type toerist is. Gewoon, het is echt een... gewoon een Zandvoortbezoeker. Ja. En die vindt dit dan ook leuk, zeg maar, omdat het gewoon over Zandvoort gaat.
3: Wordt dan volgende week voor jullie nog extremer en drukker?
4: Ja. Ja, dat is wel een leuke vraag. Want het is, hoe heet het? We hebben nu natuurlijk dat een aantal jaar meegemaakt. En je weet ook een beetje waar je pieken dan zitten. En dat begint echt letterlijk op aankomend weekend, zaterdag. En dan is het 's ochtends hier echt een gekkenhuis. We zijn ook elke dag open tot 10 uur 's avonds. Ook echt met name als hier het festival is in de straat. En dan, ja, vorig jaar hebben we taferelen meegemaakt. Het stond gewoon helemaal vol hier, die winkel. Eén gekke huis was het toen. Ja.
3: En dan, ja, mensen, lijkt wel of mensen veel meer geld hebben om dit soort dingen te kopen. Hè?
4: Ja, nee, ja, dit, ze zijn selectief, zeg maar. Dat, ja. Dat is wel leuk, want je hebt die grote merchandise stands op de boulevard staan met Verstappen Store. Nou, dit is natuurlijk ook hartstikke druk daar. Maar wij kregen juist de mensen die dan wat anders zoeken. En we hadden voorbeelden van mensen die hier met Google Maps binnenkwamen. Die hadden dus eigenlijk andere mensen die zo'n shirt van ons aan hadden op het circuit weer aangesproken. Nou, die kwamen met Google Maps hier. Zijn jullie die winkel waar die shirts...
3: Jullie hebben ook een stand, hè?
4: Nee, alleen de winkel. We hebben dat twee jaar geleden toen gedaan op de boulevard. Ja. Toen kregen we de kans eigenlijk om daar te staan. En het was een leuke, een leuke try-out. Maar dat doen we niet meer. Want je hebt toch met weersinvloeden te maken. Regen, storm. En dat moet je niet onderschatten. Je hebt altijd wind daar. Ja, dat werkt niet, niet echt. Nee. En ja, goed. Nog even over die prijs van de shirts. We hebben gekozen om echt op een mooie kwaliteit te maken. Dat was vanaf het begin af aan eigenlijk de wens. Goede katoen maken, met een goede zeefdrukkerij werken, die ook die aantallen aankon. En dat bleek een goede set, want al die mensen die komen dus terug. En niet alleen voor die shirts, maar ook voor producten in de winkel. Ja. Omdat ze dus die kwaliteit koppelen aan wat wij in de winkel doen. En dat is vanaf het begin af aan de insteek geweest. Hè. Een mooi label erin zetten, goed kaartje erop. Het zijn allemaal van die kleine dingen, maar het, ja, het is wel wat wij willen. En dat werkt blijkbaar ook.
3: Dus, ja, er zijn best een hoop events in Zandvoort gedurende het jaar. Ja. Is de Grand Prix verreweg de drukste voor jullie?
4: Ja, qua events wel. Ja. Ja, maar je moet dat ook weer wat breder trekken. Hè? Want niet alle events hebben wij iets aan bijvoorbeeld. Maar als de visboer het daarmee druk heeft. Ja, dat is ook weer een klant bij ons. Ik noem de horeca. Hoeveel jongens uit de horeca die hier bij ons niet die spijkerbroeken komen kopen. Als die weer lekker draaien. Ja, heb ik niet direct iets aan het event. Maar via een omweg is het goed voor Zandvoort. Dus dan is het weer goed voor ons.
3: En op de zaterdag, hoeveel man staat hier voor jou?
4: Nou, we doen het met ons team. Dus hoe heet het? We hebben natuurlijk Ben. Onze oldschool, hoe heet het?
3: Jouw vader,
4: bestseller. Ja. Ben is mijn vader. Die is ooit de winkel toen begonnen. En hoe heet het? Ja, dat is echt onze opperman. Hoe heet het? Dan hebben we mijn schoonzus, Madelon. Ze is nu achter met de shirts bezig. Maar hoe heet het? Die staat ook. Mijn moeder werkt mee. Ikzelf. En dat is genoeg. Want je moet ook niet met te veel mensen staan. Dan wordt het echt zo'n overkill. Wordt het dan. En eigenlijk net een beetje op die grens zitten van op je tandvlees. Dat je denkt van oei, kom één iemand tekort.
3: Hey, laat de shirts eens zien. Die je vanochtend of gisteren hebt gehaald.
4: Die we vanmorgen.
3: Of vanochtend, ja.
4: Het is eigenlijk hetzelfde, alleen we kwamen dus maten tekort en we hebben een keuze gemaakt. En op een gegeven moment moesten we zeggen van, nou god, lukt het nog om bij te produceren? Toen hebben ze de order van de Efteling hebben ze vooruitgeschoven.
3: Okay.
4: Dat is geen grap. Dus de producent waar wij maken, die doet ook merchandise voor de Efteling maken. En allerlei andere grote partijen, die hebben ze wat naar voren geschoven. Toen hebben ze onze shirts hebben ze gemaakt. Dus daar was ik wel heel blij mee, die we vanmorgen dan opgaan. En dat is wel de met de watertoren geworden, want dat is wel echt ons meest populaire shirt.
3: Maar het is wel iconisch dat de watertoren nog niet staat.
4: Ja, jammer hè. Dus iedereen die komt voor dat shirt, omdat je dan toch weer eventjes terug kan kijken naar hoe dat ooit was.
3: Ja.
4: En ik had wel gehoopt dat hij nu wel inderdaad wat verder zou zijn.
3: Dat was het idee ook, maar ze hebben betonrot gevonden in de fundering.
4: Oh, dat is vervelend. Ja.
3: Ja, er moet wat aan gedaan worden.
4: Oké.
3: Dus hoeveel heb je erbij laten maken?
4: Nou, het zijn er wel wat. Het zijn er genoeg. Nou, vanmorgen hebben we er opgehaald. Hoeveel zijn het er, maat? Die je net...
1: Meer dan 200.
4: 200 meer dan? Ja.
3: Pittig hoor.
4: Die zijn erbij gekomen. Dus verder is dat ook niet zo heel relevant. Want we moeten ze maar weer zien kwijt te raken.
3: Nou, ik mag je heel veel succes wensen met de komende weken.
4: Ja.
3: En ik hoop dat je een lege zaak hebt als ze klaar zijn.
4: Ja, nou ja, goed. In ieder geval, we hopen op heel veel gezelligheid, zeg maar. Ja. Dat is wel wat het elk jaar wel met zich meebrengt. Er gebeuren ook elk jaar onverwachte dingen, dus dat is ook leuk.
3: Ja.
4: En ik vind het in ieder geval leuk dat we onszelf kunnen aankijken en zeggen van nou, we hebben echt ingespeeld op de Grand Prix. Dus zakelijk gezien kijken wij gewoon echt heel, heel goed terug op dit event.
3: Helemaal goed. Nou, succes.
4: Jullie ook.
3: En dankjewel.
4: Ja, dankjewel.
2: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur op ZFM.
0: Zo, ja,
1: nou, dat was... een leuk gesprek, hè, met
0: Dave Vlug. Dave is een bijzonder aardig
1: gesprek. Ja, ik hoop dat hij er wat aan overhoudt met de Grand Prix. En dat geldt eigenlijk voor alle ondernemers in Zandvoort.
0: Nou, dat denk ik
1: dat die er iets beter voor worden allemaal.
0: Dat het al goed komt.
1: Dat denk ik ook wel. Dat kan haast niet anders als je nou niet wat extra omzet draait.
0: Nee, maar
1: dan doe je iets niet helemaal goed, hè, denk ik.
0: Zandvoort kent natuurlijk wel heel veel goede ondernemers.
1: Ja, absoluut, ja.
0: Dus het zijn wel allemaal harde werkers.
1: Heeft het weer ook voor het strand meegewerkt dit jaar?
0: Precies, wat dat betreft. En nogmaals, laten we hopen op volgende week zondag een klein pittig buitje.
1: Nou ja, rond een uur of drie zo. Ja, altijd leuk. Zoals een paar jaar geleden, net na de start. Precies. Dat het verschrikkelijk begon te regelen. Dat was toch een mooie race toen.
0: Dat was een mooie race, absoluut.
1: Er gebeurde tenminste wat.
0: Ja.
1: Nou ja, het is 3 minuten voor 12 nu en we gaan een beetje afsluiten.
0: Straks zometeen het programma van Rob Harms.
1: Zandvoort op zaterdag.
0: Zandvoort op zaterdag.
1: En daarin ook weer veel, denk ik ook weer veel...
0: Grand Prix.
1: Grand Prix, denk ik.
0: Ja, kan niet Rob is natuurlijk ook een...
1: Absoluut een liefhebber, puur drank.
0: Ja,
1: dat is duidelijk, ja.
0: Daar houden we van.
1: Dus allemaal luisteren, vanaf 2 uur tot 5 uur is dat. En wij zijn er volgende week, moeten we een beetje aan het kijken hoe we het gaan aanpakken.
0: Ja, sowieso komt Carina
1: later. Carina gaat vanuit door het dorp en over de boulevard en spreekt een hoop mensen aan.
0: Ja,
1: en wij maken er weer een gezellig uitzending van.
0: En wij gaan praten over de Grand Prix en wat er komen gaat.
1: Want absoluut.
0: Jaap Koper die komt net met een
1: Jaap.
0: Jaap die zal ook wel wat
1: te
0: melden hebben.
1: Ja, want er is een live uitzending natuurlijk, hè, volgende week. Vanaf Cosmico Beach volgens mij.
0: Ja.
1: En dat wordt ook een hele leuke uitzending. Dus daar moeten we ook allemaal naar gaan luisteren.
0: Ja, en op dinsdag 25 augustus wordt een wandschildering officieel gepresenteerd in de Arie Koper flat. Waar Jaap Koper als verslaggever van de Zandvoortse Krant bij
1: is. Leuk.
0: En ja, Arie Koper is zijn vader.
1: Zijn vader, dat klopt. Ja.
0: Het is een project van Prewonen. En het is misschien wel leuk om daar het verslag van uit te zenden.
1: Wanneer is dat?
0: Dat is dinsdag 25 augustus.
1: Hoe laat is dat?
0: Dat staat er niet bij.
1: Dat horen we nog wel. We gaan afscheid nemen. Marja Kopp, hartelijk bedankt voor de muziek.
0: Zeker.
1: Je kunt nog een laatste nummer doen voor het nieuws. En,
5: nog 30 seconden. Dus,
1: Goed.
0: Volgende week zijn we er weer, Hans.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Ik denk dat als Rob Harms kan... Het is misschien gezellig om met z'n drieën te doen.
1: Dat zou kunnen, een keer.
0: Om een,
1: maar dan zit hij hier de hele dag. Dat is vanaf 10 uur, ik weet niet.
0: Waarom?
1: Rob Harms.
0: Nee, niet Rob Harms, Rob de Graaf.
1: Oh, Rob de Graaf, ja, dat zou kunnen. Ja, altijd welkom natuurlijk.
0: Onze nieuwe collega.
1: Tot volgende week, zullen we zeggen. Een heel goed weekend. En morgen naar de zeepkisten.
0: En een mooie feestweek, jongens.
1: Ja, oké, tot volgende week.
0: Tot volgende week.
2: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 12 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam.
7: en werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand hield de politie dat weekend ook de verdachte van 41 aan. Wat de relatie is tussen hem en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Door de natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is al 900 hectare in de as gelegd. De brand brak gistermiddag uit en breidt zich volgens de Belgische brandweer nog steeds uit. Korps uit Duitsland en Limburg helpen met blussen. Wegen rond het getroffen gebied zijn afgesloten en er zijn omleidingen ingesteld. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover in gesprek met de waterschappen. En het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Er is ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ZFM Verkeersinformatie.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... Oud-Zandvoort.
9: Geachte luisteraars, binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden.
10: Alle reclameuitingen zijn niet meer van toepassing.

0: jaren officiële dealer van alle topmerken. Nieuwe video, tv of cd-speler, nieuwe wasmachine, vaatwasser of strijkijzer. Als het goed moet zijn, gaat u naar Radio Stiphout in de Torbekkenstraat.
1: Radio Stiphout, als je van Stiphout.
2: Een geduldig en luisterend oor. Voor al uw doe-het-zelf klussen vindt u bij ons Verstegens IJzerhandel. Alles is bij ons in huis om uw klus tot een goed einde te brengen. Gereedschappen, handbediend of zelfs elektrisch, schroeven, bouten, moeren, verf en bijts. U kunt het niet verzinnen of wij hebben het wel ergens liggen. Verstegens IJzerhandel, Pakveldstraat te Zandvoort, waar we alles zelf doen. Bezoek ook ons filiaal in Oeganda.
1: Je maakt wat mee
3: in Zandvoort aan Zee.
1: In Zandvoort aan Zee.
4: In Zandvoort aan Zee kun je je niet alleen lekker bruin laten bakken, maar je kunt ook met de kinderen naar het Dolfirama voor de nieuwste zeeleeuwen en dolfijnen show. En dan kun je op hetzelfde kaartje ook nog naar de Linnaeushof in Bennebroek. Voor 9 gulden ben je dus de hele dag zoet. Het Dolfirama in Zandvoort aan Zee is gelegen tegenover het station op de boulevard.
5: Je maakt wat mee in het Dolfirama in Zandvoort aan Zee.

0: Nou, waar ik mee begonnen ben dit jaar is bloed doneren. Vond ik belangrijk. Ik ben begonnen met bloed doneren. Ja, dus hier zet ik kwaad bloed. En hier... compenseer ik er dan weer mijn goede bloed, zeg maar. En ik weet, het is laat. Ik ben 51, het is laat om op je 51 nog te beginnen. Met mijn vrouw doneert dat bloed vanaf de 14e. Nou, dit is zo'n grapje wat hier hoort en dat probeer ik dan goed te maken. Ik ben een laadbloeier. Laten we het daarop houden. Ik ben een laadbloeier. Maar ik vind het goed. Ik doe het met een bijzondere reden. Ik ben een vriend verloren aan acute leukemie. En ik heb hem beloofd, ik ga bloed doneren. Is er iemand die bloed doneert wat ik heel mooi zou vinden? Is er iemand... kijk, hartstikke goed. Leuk. Hoe heet je?
1: Monique.
0: En met wie ben je hier, Monique? Mark. Hi, Mark. Hallo. Welkom. Monique, jij geeft bloed?
1: Ja.
0: Ja, en waar komen jullie vandaan?
1: Eindhoven.
0: Eindhoven, je moet ook gewoon naar St. Quirin, de bloedbank.
1: Ja.
0: Geef jij ook bloed, Mark?
2: Nee.
0: Nee? Ook een reden voor om het niet te doen? Gewoon...
2: Nee.
0: Nee, geen reden, gewoon... geen tijd. Ach, lul op, man. Ja. Ja. Peter, geef jij bloed? Je werkt bij de gemeente, dus tijd zat, zou we zeggen. Sterker nog, wij betalen die tijd waarschijnlijk, want je kunt het onder werktijd doen. Geen bijzondere reden, Monique, waarom je bloed doneert?
1: Nee.
0: Nee, gewoon bij het... Goed, dat is, nee, maar het is goed. Het is goed. Er is altijd een reden, toch? Er is altijd één reden. Er is altijd nog een...
1: Ja, ik krijg
0: daar
1: een koeken.
0: Ja, roze koeken! Ja, roze koeken! Je krijgt dat, ja, maar dat klopt helemaal niet. Roze koeken, gevulde koeken, krakelingen, zakjes, nootjes, mussenrepen, broodje ham, broodje kaas, kopje koffie, kopje thee, water. Je kent die goede koper lunchen dan bij de bloedbank, toch? Ja. Hè? Ja. En je valt iedere keer een halve kilo af. Ik vind het een te gek concept.

0: love you. Vrouwen versieren super makkelijk, man. Stel niks voor. Ik wou dat ik vroeger wist wat ik nu weet. Echt, ik kan elke vrouw versieren die ik maar wil versieren. Dat is echt. Dat is... hoe heet jij? Wat zeg je?
1: Katelijne.
0: Even voor de zekerheid, hoe oud ben jij?
1: 36.
0: 37, oké, niet liegen, hè? 37, oké, dan is het allemaal legaal wat ik ga doen. Nee, vind jij, in eerste plaats, Katelijne, vind jij het oké, als ik even gewoon snel, kort demonstreer van hoe je een vrouw moet versieren? Ja. Oké, ben je alleen hier?
1: Nee.
0: Met wie ben je?
1: Met Bas.
0: Bas. Ja. Hoi. Ik dacht net... Oké. Bas, vind jij het ook oké als ik even Katelijne...
2: Ik ben nieuwsgierig wat je gaat doen. Ik ben nieuwsgierig of ze voor de verleiding valt.
0: Dat zal toch wel? hoe heb jij haar destijds versierd?
2: Ja, we kennen elkaar al.
0: Jullie zijn toch geen broer en zus, hè?
2: Vrienden.
0: Wij waren al vrienden.
2: Ja.
0: Maar er was een hele tijd dat je haar niet seksueel aantrekkelijk vond en toen opeens wel was. Houd toch op, man. Maar hoe kan het dan? Hoe gaat het dan opeens dan wel? Opeens dan kon je verder niks krijgen en toen dacht je dan maar. Maar ik mag. Het is goed als ik even. Oké. Ik mag even de honneurs waarnemen. Hè? Nee, ik kan het gewoon. Ik leg het gewoon uit. Ik dacht dat je alleen was. Ik leg het gewoon uit. Dat is net zo makkelijk. Waarom ik Katelijne vroeg. Jullie kunnen dat niet zien. Maar ik wel, maar ze is een mooie vrouw. En voor verschillende vrouwen heb je verschillende versiertechnieken. Als je een mooie vrouw wil versieren. Het is nog nooit zo stil geweest vanavond. Zit die godverdomme allemaal maatschappelijkheden van de dingen te vertellen? Klootzak, hè? Als je een mooie vrouw wil versieren, zeg dan niets positiefs over haar uiterlijk. Niets. Ja, zoiets krijg je al heel vaak te horen. En dat is precies het gebiedje waar je er een beetje wankel moet krijgen. Tegen zo'n vrouw zeg je dat je er zo interessant vindt en de binnenwereld intrigerend. Dat is een bullshit. Bas, ik hoef jou niks te vertellen. Ik zeg het even voor de anderen. Als een vrouw aan de buitenkant niet zo mooi is, maar wel interessant. Wat ik persoonlijk ook super sexy kan vinden. Tegen zo'n vrouw ga je niet zeggen, ik vind jou zo interessant. Nee, zo'n vrouw bombardeer je met complimentjes, met hoe mooi je haar vindt en hoe seksueel aantrekkelijk. Is een vrouw niet mooi en niet interessant, dan zeg je, pas op, achter je. En als ze zich dan omdraait, maak je haar weg.

weet je. Als je maar eerlijk bent, dat is het belangrijke. Als je eerlijk bent, recht door zee, nergens doekjes om winden, maar ja! Ja, kan niet altijd, hè. Nee. Helaas, helaas, helaas, helaas. Soms moet je gewoon, ja, rekening houden. Maar ja, als het kan, vind ik, moet je eerlijk zijn. Moet je gewoon huppakee zeggen wat je denkt. Maar ja, dat is soms een beetje moeilijk, hè. Mm. Laatst bijvoorbeeld was ik bij vrienden van mij. Een jongen en een meisje. En die hadden net een kind gehad. En die moeder laat mij heel trots dat kind zien. En ik zie dat kind. Nou man, ik schrok me kapot. Nee, echt, maar een hondslelijk kind, weet je wel. Hondslelijk. Nou ja, tuurlijk. Op zulke momenten, snap ik ook heel goed, moet je gewoon zeggen wat je denkt. Heb ik ook gedaan, hè. Dus die moeder staat zo bij die wieg zo. Nou Hans, tadaa. En ik kijk. Gadverdamme. Bobber gedroogd. Die lijkt wel 80. Een soort gesmolten E.T. Schaam jij je niet kapot? Ik bedoel, jij bent ook niet mooi, maar dit is toch werkelijk dat je zegt... Gadver... Het is maar goed dat moederliefde blind is, anders had hij bij het grof vuil gelegen, hoor. Gadverdamme. Baba. Nou, je zal zien dat mensen je daarom respecteren. Want ze weten wat ze aan je hebben. Maar dat softe gedoe, man. Zo is iedereen is zo... Dat is het grote probleem. Hoe mensen kinderen opvoeden bijvoorbeeld. Veel te soft, man. Veel te soft. Die kinderen die zijn straks weerloos, ten dode opgeschreven. Die kinderen kunnen zich niet handhaven in een keiharde wereld. Weet je wel? Ik zou een goede vader zijn. Ben ik zeker. Zo'n hele goede vader. Komt mijn zoontje bij mij. Papa. Papa, ik heb een tekening voor je gemaakt. Ik sta uit het raam te kijken, man. Wat tekening? Wat is het? Laat zien. Wat is dit voor shit? Hey, loser, wat is dit? Hier, dit, wat is dit? Kijk dan. Wat zijn dit? Wat zijn handen? Dit zijn handen. Dit zijn harken. Ja, en is dit de zon, neem ik aan, ja? Waarom lacht die? De zon is een bal met lava. Lava lacht niet, lul. Jongen, jongen, jongen. Ben ik dat? Ben ik dat? Oh ja, papa is net zo groot als het huis. Tuurlijk. Och, kijk, en mama is kaal. Is niet leuk, hè? Mama ziekte belachelijk maken. Zal ik jou eens wat vertellen? Ik denk dat mama ziek geworden is door jouw tekening. Ja! Jij hebt geen gevoel. Jij bent een sadist. Ik zou je zeggen, papa en mama wilden helemaal geen kinderen. En toen kwam jij en alles ging mis. Gaan we naar je kamer. Maak er nog maar één. Nou. Dit kind redt zich, want het is weerbaar, snap je? Dat is heel belangrijk. Maar je moet die kinderen niet zo serieus... Dat gezeik van die kinderen ook, man. Kijk, papa, zonder handen. Ja, man. Dat is een driewieler. Flikker toch op, man.

mannelijk, vrouwelijk. Het is wispelturig. En vrouwen zijn wispelturig. Vrouwen nemen een beslissing, maar houden niet vast aan die beslissing. Ze komen er altijd weer op terug. En weet je wat ik het vaak zie? De laatste tijd, je moet opletten. Ik zie steeds meer vrouwen die hun wenkbrauwen in zijn geheel wegscheren. En als ik dat zie, denk ik, oké, je hebt een beslissing genomen. Jij hebt besloten, vanaf vandaag wenk ik niet meer. Ik ben moe van dat gewenk. Ik scheer ze weg. En dan denk ik, oké, het is jouw beslissing. Prima. Maar je weet, ze houden niet vast aan die beslissing. Ze gaan erop terugkomen. Want wat doen ze? Ze scheren ze weg. Pakken dan een potlood. En tekenen ze er weer bij. Dan denk ik, oh ja, je willen ze dus toch. Denk dan voortaan iets langer na. En neem dan een beslissing. En die vrouwen die ik tegenkom, die kunnen niet tekenen. Ze tekenen ze altijd veel te hoog, weet je. Alsof ze heel erg verbaasd zijn. Ik kom van mijn werk, echt waar. Mijn ogen vallen dicht, jongen, ik ben moe. Wat zei ik? Ik was in slaap gevallen. Ik liep laatst in de supermarkt. Komt er een vrouw op me af met een karretje. Ik loop op haar af met mijn karretje. Die had zo slecht getekend. Eén was hoog, één was laag. En ik kom dichterbij. Ik denk, oh, ze wenkt me. Ik moet naar links. Of gaat zij naar links? Maar gaat zij naar links? Neem een beslissing, vrouwen. En hou eraan vast. Leer van ons mannen. Kijk, je hebt besloten, die snor moet weg. Weg is die snor en je houdt vast aan die beslissing. Ja toch? Je hebt besloten, je wil geen snor. Weg is die snor. Je hebt besloten, je wil geen snor. Weg is die snor en je houdt vast aan die beslissing. Vrouwen, zo zijn wij mannen. En leer daarvan. Want vrouwen, ben je ooit in je leven een man tegengekomen die zijn snor wegscheert, dan een potlood pakt en het er weer bij tekent? En doe dat er niks aan de hand is. Goedemorgen.

0: Luistert.
1: Dag, meneer Overzet, een bijzonder goedemiddag. Met Van Dijk spreekt u uit Kaatsheuvel. Bent u de eigenaar van postcode 4834RA?
0: Ja, meneer.
1: Rara, rara, want ik heb goed nieuws voor u. U bent in de prijzen gevallen in onze internetloterij. Ik mag u een volledig verzorgd weekend aanbieden voor twee personen te waarde van 2500 euro.
0: Ja, en waar gaat dat vanuit?
1: Dat gaat uit van paradating.nl.
0: Ja, dat zegt mij helemaal niks.
1: Nou, ik denk dat u met de computer even gesurfd heeft op een van onze sites ooit. En dan heeft de computer uw gegevens opgeslagen. En ik mag u dus namens paradating.nl een volledig verzorgd weekend aanbieden voor twee personen. In Paradenclub Klavertje 5 in Kaatsheuvel.
0: Zo, nou, en wat is ongelooflijk dan?
1: Ja, alstublieft.
0: Ik snap er helemaal niks van, maar goed.
1: Gaat u met uw vrouw?
0: Nou, goed, oké, uiteraard. Als u iets aangeboden krijgt, dan... Of kunnen we ook het geld krijgen?
1: Nee, dat zit er niet in. De waarde is 2500 euro. En het is vanaf vrijdagavond, zeg maar, tot zondagavond laat. Afhankelijk van de geile genoegens van dames en heren om u heen.
0: Een verzorgd weekend?
1: Een verzorgd weekend voor twee personen. In Paardenclub Klavertje 5 in Kaatsheuvel.
0: Klavertje 5 in Kaatsheuvel?
1: Ja.
0: En wat is Klavertje 5 in Kaatsheuvel?
1: Dat is een paardenclub.
0: Ja, maar wat staat hier onder een paardenclub?
1: Nou, dat is een club waar de dames en heren in de ruimste zin van het woord een prettige tijd met elkaar doorbrengen.
0: Ik denk niet dat wij daarvoor geïnteresseerd zijn.
1: Want, meneer Knoos...
0: Nou, u zegt een parenclub, Nico.
1: Ja, een club waar, zeg maar, ongelimiteerd de kleren uitgaan... het één grote geile bende kan worden in een paar uur.
0: Ik zie het maar daarvoor met het gewoon een paren gebeuren.
1: Ja.
0: Nou, goed, oké, daar heb ik geen interesse voor.
1: Gewoon even lekker ongelimiteerd een weekendje met elkaar geil aan de gang gaan.
0: Meneer, wat ik al zei, daar heb ik geen interesse voor.
1: U wordt met een limousine opgehaald. Onderweg wordt u van Breda naar Kaatsheuvel gereden. Er zijn dames en heren aan boord, afhankelijk van de voorkeur. De ramen zijn geblindeerd. Er wordt een videofilmpje vertoond.
0: Dat is prima, meneer, maar dat doen wij niet aan mee.
1: Er zit ook een diner bij voor twee personen. Aan een chique gedekte tafel.
0: U
1: er zijn oesters worden er geserveerd. Mosselen,
0: ja, meneer,
1: bananen,
0: nogmaals,
1: afhankelijk
0: meneer.
1: Van de wensen van uw vrouw. Een komkommertje erbij.
0: Nogmaals, meneer, het is over.
1: En u heeft het hele weekend tot uw beschikking voor uw vrouw een tweetal anaalpluggen.
0: Meneer, nogmaals, is toch dat u stoppen met uw...
1: Ja, maar ik begrijp toch niet dat u zo reageert. Ik ben een beetje teleurgesteld in u, weet u dat?
0: Praat u over een of ander seks gebeuren.
1: Het hoeft niet met elkaar plaats te vinden, maar zo...
0: U mag het hele weekend...
1: Er mag desnoods op de kamer mag er een babyolifantje bij komen om het spel te verlevendigen.
0: Meneer, het was me de waar genoeg. Ik stop het gesprek, oké?
1: Okay? Per post is onderweg naar u, meneer Sprouts.
0: Ja, meneer, dan stuur ik dat automatisch terug.
1: Daar zit in voor uw vrouw de Tarzan de luxe om vast in de stemming te komen. Daar zit in voor u de maxima oplaaspomp. Meneer Sprouts, nee, het is een postcodeprijs. U heeft hem gewonnen.
0: Meneer, ik wil ermee stoppen.
1: Als u desnoods gebruik wil maken van onze SM-kelder, is dat ook geen probleem. Dag meneer Roosert, goeiedag.
2: Nog
1: even een korte vraag aan u. Ik begrijp dat u geen gebruik maakt van ons arrangement. Een korte vraag. Ik moet u vanwege de notaris toch vragen te kiezen uit een tweetal videobanden. Die kan ik u opsturen.
2: Nee meneer, u hoeft niks te sturen naar ons.
1: Met Smart Animal Special 4, All the Boys from Brazil 15.
0: Hallo.
1: Hallo, meneer Schroff.
0: Met wie spreek ik?
1: U spreekt met Van Dijk. U moet kiezen van de notaris. Of de video Animal Special 4 of Boys from Brazil 15.
0: Mag ik misschien uw naam nemen met uw telefoonnummer? Dan ga ik het verder uitzoeken, want ik hoef dit toch verder niet allemaal te slikken, of wel?
1: Ja, u hoeft niks te slikken. Nee, u heeft er helemaal geen trek om iets te slikken, begrijp ik. Want u gaat niet mee aan het weekend. Ja, dus ik leg u de keus voor. Wilt u de videoband Animal Special 4?
0: Ik wil niks, meneer.
1: U moet kiezen, meneer.
0: Ik kies niet.
1: U moet wel kiezen.
3: Oh, dat was er weer een.

Ik laatst nog, ik las iets in de krant, heel klein artikel. Maar heel even mijn wereld trilde op zijn grondvesten. Een paar maanden geleden, in het Algemeen Dagblad, pagina 8, ergens rechts onderin, stond een artikel dat de knopjes voor fietsers bij stoplichten, die werken niet. Ik merk, een paar mensen hebben dit ook gelezen. En de rest kijkt mij nu aan hoe ik naar de krant keek. Met hertogen, what the fuck, waar heb je het over? Die paal die er staat bij het stoplicht, die werkt niet. Die draden, die gaan nergens heen. Ja, ik ben erachter gekomen, ik moet dit heel langzaam brengen. Anders worden mensen onwel, dan vallen ze van het balkon. Die paal, die staat er alleen maar om jou een gevoel van controle te geven. Nou, toen ik dat las, ik had echt even zo'n moment. Wat is wel waar? En wat heb ik gedaan met mijn leven? De hoeveelheid tijd ik heb verspild aan dat drukken. Vaak ook meerdere keren achter elkaar. Om dat stoplicht aan te geven, ik heb haast. Alsof het een levend wezen is. En nog erger, hoe vaak ik wel niet aan iemand heb gevraagd: heb je al gedrukt? En dan altijd zo beledigend gezicht terugkrijgen: tuurlijk heb ik gedrukt. Zie ik eruit als een werkeloze idioot? Nee, ik hou van wachten. Nou goed, ik sta hier al 8 maanden. Heb je misschien wat water voor me? Allemaal voor niks. Wat blijkt namelijk? Er zitten lussen in de grond. En die registreren of er mensen staan. Dus wat ik tegenwoordig doe bij het stoplicht: ik ga zo met mijn fiets op en neer. Alsof er meerdere mensen aankomen. Maar ik merk, daardoor gaan andere mensen juist weer veel vaker op dat knopje drukken. Want ik denk, ik sta hier bij een of andere gek, ik moet hier weg. Zeker als ik daarbij zeg: nee, dat heeft allemaal geen zin.

in. Dat doen ze om ons gevoel van controle te geven. Ze zitten in de grond. Nou, dan fietsen mensen gewoon door rood. Liever dood dan nog 1 minuut bij deze psychopaat. Nou, wat mensen trouwens ook doodeng vinden, is als ik er al sta. En er komt bijvoorbeeld een meisje aangefietst. En die vraagt, heb je al gedrukt? Nee, dat gaan we ook niet doen.

0: Ja, goeiedag. Met wie spreek ik?
1: Met wie spreek ik?
0: U heeft toch gebeld met een klacht over de telefoonlijn?
1: Nee hoor.
0: Ga ik even kijken. Ik zit zelf in Hengelo.
1: Je spreekt nu met de KPN.
0: Ja, wij hebben een storing doorgekregen.
1: Dat is niet van ons geweest, maar wij zijn gewoon herhaald.
0: Oh, hier, daar heb je het al. Kunt u misschien dan even luid en duidelijk tok zeggen? Als ik even de lijn door kan meten, dan weet ik zeker dat ik u uit kan sluiten.
1: Tok.
0: Even kijken hoor, ja. Ga je maar één keer deze linkerkant. Nog één keer luid en duidelijk tok. Ja. En dan kunt u dan nu even achter kijken of u het ei heeft gekregen.

Weet je waar ik achter ben gekomen? Na 20 jaar met een vrouw. We zullen nooit een team worden. Mannen en vrouwen worden nooit een team. We worden oud met elkaar. Hè? We hebben misschien 60 jaar huwelijk, weet ik veel. Maar een team zullen we nooit worden. Communicatie zal altijd in de weg blijven staan. Communicatie tussen man en vrouw, altijd een probleem. Echt waar. De meeste ruzies in een relatie zijn terug te brengen naar miscommunicatie. Echt waar. Maar vrouwen hebben dat niet door. En vrouwen zeggen, nou, mijn man en ik, we zijn echt een team, hoor. Maakt niet uit hoe ver hij staat. Ik hoef maar te kijken en hij snapt mij. Hij snapt helemaal geen moer, hè. Je kijkt naar ons en wij doen... Communicatie zal altijd een probleem blijven tussen vrouwen en mannen. Echt waar, miscommunicatie. En geloof me, mannen, het ligt nooit aan ons. Nee, wij communiceren prima. Echt waar, wij hebben een manier van communiceren ontwikkeld... dat is tegen het perfecte aan. Echt waar, nog 5, 6 jaar en het is perfect. Het is ongelooflijk, het is simpel, het is duidelijk, het is makkelijk. Iedereen snapt het, ras, afkomst, maakt niet uit. Je moet een beetje dezelfde taal spreken en je snapt het. Als vrouwen op onze manier met ons zouden communiceren... zou het voor iedereen, dus ook voor hun, een stuk leuker zijn, dit leven. Echt waar. Als vrouwen op onze manier zouden communiceren... Vrouwen, ik ga jou nu even vertellen hoe je met ons moet communiceren... als je dit opvolgt, wat je niet gaat doen, want je bent een vrouw... Maar als je het zou opvolgen, zou jouw leven vanaf morgen, elke dag, zou de zon schijnen voor jou. Elke dag. Je zou denken, ik heb nu al een gelukkig leven. Wat? Er zat nog meer in. Als je luistert. Wij mannen communiceren zo. Je zegt wat tegen ons... Wij horen dat. Wij verwerken dat. En gaan over tot actie. Simpeler bestaat niet. Logischer bestaat niet. Makkelijker bestaat niet. Als vrouwen dit zouden hanteren... zou het allemaal een stuk leuker zijn, dit leven. Maar... vrouwen weigeren op deze manier met ons te communiceren. Vrouwen hebben hun eigen manier van communiceren met ons. Vrouwen zeggen niks tegen ons. Vrouwen willen dat wij dingen aanvoelen. Alle mannen hier in een relatie hebben hier dagelijks mee te maken. Ik kan toch aanvoelen? Ik kan toch aanvoelen? Moet ik alles zeggen? Moet ik alles zeggen? Ik kan toch zelf aanvoelen? Moet ik alles voorkomen? Moet ik alles zeggen? Ik heb al 2 kinderen, heb ik een 3e bij? Wat ben je nou? Wat ben je nou? Ik ben met een kind getrouwd? Wat ben je nou? Ik kan toch zelf dingen, hè? Ik kan toch zelf dingen? Je ziet de situatie. Ik kan toch aanvoelen? Ik kan toch aanvoelen? Wat als ik er niet meer ben? Wat als ik er niet meer ben? Wat als ik dood ga dan? Wat als ik dood ga? Hoe ga je dat doen dan? Wat als ik dood ga? Wat als ik dood ga? Dat kan ik niet meer voor je denken. Dat kan ik niet meer voor je aanvoelen. Dat moet je zelf doen. Wat als ik dood ga? Wat als ik dood ga? Als jij doodgaat, gaan we je begraven en dan komt er meteen een nieuwe. Dat is zeker niet het probleem. Het probleem is nu jij nog leeft. Nu jij nog leeft, zal je, als je dingen gedaan wil krijgen van mij, het toch moeten zeggen. Want wij mannen voelen geen moord.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanmorgen de markt op. De gemeente riep het publiek op niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte aangehouden. Naar het wapen wordt nog gezocht. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Bij de brand in de Hoge Venen in het oosten van België is al 900 hectare natuur verloren gegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt de Belgische brandweer, door de turfgrond en de harde wind. In de Ronde van Portugal gaan de renners van NSN Development Team niet meer van start. Gisteren kwam hun ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een aanrijding met een auto. Vanwege het drama worden de laatste 2 etappes van de Ronde van Portugal in versoberde vorm verreden. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort uit Zandvoort.
4: Beleef de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En dit alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar

Een bijzonder goedemorgen, luisteraars. En welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. Het komende uur weer natuurlijk een hoop gezellige, vrolijke Nederlandstalige nummers. En de eerstvolgende plaat is een eigen productie. Het is Zandvoort, Zon op mijn gezicht. En ook onderweg zometeen nog Adelle Piet Leen met Het zal je kind maar wezen. En ook die grote hit van Ron Brandstede, Body Sinclair met Dr. Bernard komt eraan. Maar eerst die Zandvoort, Zon op mijn gezicht.

dat was muziek van Bonnie Sinclair en Ron Brandstenen met Dr. Bernard. Hun grootste hit, volgens mij de grootste hit die ze ooit gemaakt hebben. En daarvoor hoorde u Adelle Bloemendaal, Pieter Reumer en Leen Jongewaard met Het zal je kind maar wezen. En de volgende artiest is geboren in Batavia op 20 mei 1944. Nederlandse zanger, songwriter, muziekproducent en acteur. We hebben het over niemand minder dan Frank Boudewijn de Groot, zoals hij in zijn geboorteregister staat. En u kent hem beter als Boudewijn de Groot. Hij werd geboren in kamp Taedeng, een Japanse interneringskamp in Batavia, tegenwoordig Jakarta, Indonesië. Voormalige Nederlands-Indië. Zijn moeder Sophie Elisabeth Saurisich overleed in juni 1945 in datzelfde kamp. En na de oorlog in 1946 keerde de rest van het gezin terug naar Nederland, waar de kinderen Boudewijn en zijn broer Roland en zijn zus in verschillende gezinnen werden ondergebracht, zodat zijn vader kon terugkeren naar Indië. En zo kwam de Groot terecht in het gezin van een tante in Haarlem. En de rest is natuurlijk een beetje geschiedenis. We hebben een heleboel leuke, vrolijke, gezellige muziek gemaakt. En u hoort hem nu, Boudewijn de Groot, met Meisje van 16. Luistert u maar.

dat was niemand minder dan Siske de Rat, beter bekend als Danny de Munk, met Ik voel me zo verdomd alleen. En afgelopen week kwam het trieste bericht naar voren dat zijn vader uit de film Siske de Rat overleden is. Hele bekende acteur. En die acteur was natuurlijk Peter Faber. Hij heeft volgens mij vorig jaar nog een film opgenomen. Hij heeft een heleboel films gemaakt. Mega beroemde acteur Peter Faber. Geboren op 9 oktober 1943 en overleden vorige week in Amsterdam op 6 augustus 2026. Nederlands acteur in de theater, televisie en film. En hij is er niet meer. En Danny de Munk heeft er een heel mooi stukje over hem geschreven. En voor Siske de Rat hoorden we een eigen compositie van mij. Met zondagochtend koffie. Ja, iedere zondag natuurlijk Zandvoort uit Zandvoort. Reis je terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. En we hebben nog, nog een klein half uurtje te gaan met een hoop lekkere muziek. Mooie oud-Hollandstalige muziek. Trea Dops komt eraan. Maar eerst die Corrie en de Rekels met Rozen die Bloeien.

0: Nederlandse muziek. Dit is Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort.
1: Beleef de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wetenswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

Ja, weer een eigen compositie. Volgens mij al de derde alweer die we dit uur gedraaid hebben. Ja, ik ben druk bezig geweest. Nou ja, druk bezig geweest. De afgelopen maanden heeft u meerdere nummers gehoord. Ik heb er vandaag een paar gedraaid voor u. Het was Zomer in Zandvoort. En daarvoor die grote hit Daar bij de Waterkant. CFM Zandvoort, de volgende formatie is een Nederlands zangkwartet uit Groesbeek. Ze noemden zichzelf toen de tijd de Sunstreams. Werd in 1965 opgericht en bestond uit Wim Liebers, Johnny Meijer, Theo Visser en Freek Weijer. Ze brachten 26 singles uit en hun platenmaatschappij was CNR. In 1995 ging de band uit elkaar. Liebers speelde daarna nog tot 2007 in het trio Summer Sound. En zijn dochter speelde

0: jongens, stop eens even. Er ligt hier wat te smeulen en ik ruik een enorme brandlucht.
1: Oh, meneer Marsman, dat zal waarschijnlijk mijn sigarenpeuk zijn. Die heb ik er straks van de lessenlijst neergelegd. Ik zal hem even uitmaken.
0: Nee, zegt Doris. Ik heb liever dat je een emmertje water gaat halen voordat de brand komt.
1: Goed, meneer Marsman. Een ogenblikje. Zeg, meneer Marsman. Moet je eens even kijken?
0: Ja, wat is er, Doris?
2: Er zit een gat in me emmer, een gat in me emmer, een gat in me emmer, en wat moet ik nou?
0: Nou, maak het, heer Doris. Kom, maak het. Vlug, maak het. Ach, kom nou, heer Doris. Kom, maak het nou gauw.
1: Dat is goed, zal ik even doen. Gewoon even maken. Even het emmertje maken. Ja. Maar zeg, jongens... Met wat moet ik het maken?

0: Een takkie hier, Doris. Een takkie.
1: Ja, ja, met een takkie. Hoe maak je nou een emmer met een takkie? Geweld van woord. Dat takkie, dat past niet, het past niet. Dat takkie, dat past niet in dat gat.
2: Hak dan, heer Doris. Ja, hak dan dat takkie. Kom, hak dan dat takkie. Gewoon maar kapot.
1: Hakken. Heel goed. Uiteindelijk zeer logisch gedacht van de man. Gewoon hakken. Maar dat is niet zo makkelijk.
3: Wat valt er te hakken? Met wat moet dit hakken? Ik heb niks om te hakken. Waar hak ik nou mee?
4: Met een hakbel, een hakbel. Kijk, daar ligt een hakbel. Kom, pak nou die hakbel en hak het in twee.
1: Wel ja, wel ja. Hak de boel maar kapot. Zo gaaf is, zeg. Moet je die bijl zien?
3: Die bijl is niet scherp. Het is een heel oude hakbijl. Die bijl is niet scherp. Niet scherp. Hij is bot.

Een heel mooie steen zelfs. Het is er nog een uit het Rotsgebergte. Maar nou moet je opletten. Die steen is wat droog, is oh wat een droog steen.

0: gewoon even vochtig maken. Oh nee, spugen dat mag niet, dat noem ik maar. Maar niet om het een of ander. Hoe maak ik hem vochtig? Hoe krijg ik hem vochtig? Met wat maak ik hem vochtig? Hoe maak ik hem nat?
1: Met water, heer Doris, heer Doris, met water, met heel gewoon water, al water en gauw.
0: Met water. Hoe kom je zo met die dan met water? Je hebt toch mensen die overal verstand van hebben. In wat moet ik het halen? Water, dat water, waarin moet ik het halen? Wat doe ik het in?
1: In een emmer.
0: Als je dan gaat.

0: Ja, dat was Doris. Oftewel Tom Manders, zoals die officieel heet. In zijn geboorteregister met Een gat in mijn emmer. En daarvoor nog een eigen productie met Zandvoort op de boulevard. CFM Zandvoort, lokale omroep uit de badplaats Zandvoort. Tot zover deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard bedankt nog eventjes Cor Draaier voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. En voor de zondag zometeen heel veel plezier met ZFM Jazz.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanmorgen stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp, van Defensie, de Europese Unie en van particulieren. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanochtend de markt op. De gemeente riep het publiek op om niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte opgepakt. Naar het wapen wordt nog gezocht. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou zijn gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan het niet bevestigen. Vanwege het dodelijke ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon. Er staat een matige noordenwind en het wordt 24 tot 32 graden. Morgen is het droog met zon en bewolking en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.

0: Even na twee uur Zandvoort, een hele goede middag. En fijn dat jullie er allemaal weer zijn. Wij zitten er ook weer, Richard, tegenover mij. En het aftellen is echt begonnen, Richard. Goedemiddag.
1: Ja.
0: Het aftellen naar de laatste op Zandvoort.
1: Zeker, ja.
0: En dat
1: ja.
0: zie je in het hele dorp natuurlijk. En,
1: het gaat een soort siddering door het dorp.
0: Nou, dat voel je ook.
1: Ja, ja. ja. Al die vlaggetjes ook. Als je daar bijvoorbeeld door de Verspijkstraat loopt, dan zie je overal vlaggetjes over de weg. Hoe ze dat dan doen, dat vind ik altijd heel knap. En nou, vanavond natuurlijk Tino Martin, de aftrap. Dus ja, echt leuk. En elke avond hebben ze wat. Dus, ik ben benieuwd hoe het dit jaar bevalt, dat racefestival.
0: Zeker, het ziet er in ieder geval goed uit.
1: Ja.
0: Dus, ja.
1: Nou, zullen we eens kijken wat we gaan doen?
0: Ja, lijkt mij.
1: Nou, wat beginnen we even met Zandvoort Nieuws. Dan heeft Benno een interview gedaan met Carola Bellenbos. En dat is de NS-woordvoerder. En die gaan het dan hebben over... ja, hoe dat dan is voor de NS om zoveel mensen, 50.000, te vervoeren per dag.
0: Ja, en ze heeft ook nog een cadeautje voor de luisteraars.
1: Kijk, korting, korting, korting. Daar zijn we dol op, hè?
0: Ja, korting. Ja, daar gaat het over.
1: Kijk, kijk, kijk, kijk. Ja. Dan komt om 2:30 Marjolein. En Marjolein is coördinator van Gate One, wat betreft de ticketing. En zij komt daarover vertellen. En vandaag... haalt ze de kleding op en ze moet een rondleiding geven aan de mensen die daar vrijwilligerswerk gaan doen en zo. Dus nou, we zijn heel erg benieuwd naar haar verhalen.
0: Hierover. Ja, zijn de vrijwilligers dan vandaag begonnen?
1: Nee, de vrijwilligers die beginnen volgende week. Maar ze halen vandaag hun kleding op en ze krijgen een rondleiding en alles wordt verteld. Ze krijgen een lunch, nou dat soort dingen.
0: Oké, okay, nou ja, we horen het ja. van Marjolein.
1: Ja. Dan verder rest hebben we nog een interview van Ger en Hans. Die zijn naar de perspresentatie geweest van het circuit. En die hebben bijvoorbeeld Jan Lammers, Overdijk, Allert Kalf en de burgemeester gesproken. Dus een erg leuk interview. Het zijn allemaal korte stukjes. Echt leuk om naar te luisteren. Nou, verder rest hebben we nog een tweede uur een interview met, van Benno met Michel Blekemolen. En dat gaat over een kartbaan die in Amsterdam gesloten moet worden door allerlei regeling. Dan hebben we nog de evenementenagenda. En Pit Report natuurlijk van Rendel, Dier van de Week. En dan doen we nog een interview. En dat was het.
0: Zeker. Nou, weer een hele volle uitzending, Richard. En fijn dat je er weer bij bent. Hè. De komende twee weken ja. gaan wij er tegenaan. Dus ook op racedag volgende week zaterdag zijn we er gewoon met Zandvoort op zaterdag.
1: Ja, hoe mooi leuk. Is dat? Kijk er naar uit, Rob.
0: Zeker weten. Hier is Clean Bandit. Mooie single, Rather Be.

0: eentje een hele tijd niet gedraaid voor jullie. Dus met alle plezier vandaag op deze zaterdagmiddag. Deze niet zonzaterdagmiddag, want het weer laat het een beetje afweten.
1: Nee. Nee. Je laat het helemaal niet afweten.
0: Oh, dat komt straks om 2:30
1: zeker. Ik ben zo blij dat het nu eindelijk wat koeler is, Rob.
0: Ja, echt waar. Kan je er niet zo tegen?
1: Nee, ik kan er niet. Ik werd gisteren echt een beetje mis op een gegeven moment. Want die temperatuur in het appartement, dat wordt steeds hoger en hoger. En op een gegeven moment wordt het 25 en dan wordt het 25,5 en dan wordt het 26. Nou, ik ben zo blij dat het nu weer afgekoeld is.
0: Ja,
1: maar jij bent wat meer van de tropische.
0: Ja, het begint bij 30 eigenlijk een beetje.
1: Ja, ja, ja. Ja, oké. Okay.
0: Ja. Nee, dat, nou ja, oké. Okay. Daar straks meer over het weer trouwens. We hebben weer wat Zandvoortse onderwerpen, want ja, er is wel weer wat gebeurd.
1: Ja, we gaan het over herbruikbare bekers hebben.
0: Ja, dat zag ik. Leuk.
1: Zandvoort zet de volgende stap naar de evenementen zonder wegwerpbekers. Gemeente, racefestival en horeca stappen gezamenlijk over op herbruikbare hardcups. Vanaf zaterdag 15 augustus, dus vandaag, wordt het systeem toegepast op het Gasthuisplein. Tijdens de Dutch Grand Prix van donderdag 20 tot en met zondag 23 augustus sluiten ook de deelnemende horecazaken in de Halterstraat en Café Buitenspel in de Kostverloren Kosterstraat aan. De gezamenlijke overstap moet zorgen voor minder afval tijdens het racefestival en ervaring opleveren voor het structureel gebruik van herbruikbare bekers tijdens de toekomstige evenementen in Zandvoort. Gebruikte bekers worden niet weggegooid, maar ingenomen, gereinigd en opnieuw gebruikt. Daarmee wordt de hoeveelheid eenmalig kunststof, restafval en zwerfafval aanzienlijk worden teruggedrongen. Zo werkt het voor bezoekers. Bij het eerste drankje betaalt een bezoeker €1,50 extra voor de hardcup. Bij een volgende bestelling wordt de gebruikte beker gratis omgewisseld voor een schone. Wie de beker definitief inlevert, ontvangt €1 retour. Per saldo draagt iedere bezoeker daarmee 50 cent bij aan de herbruikbare bekersysteem. Bekers kunnen worden ingeleverd bij de deelnemende horeca en bij de centrale inleverpunten. Het principe is daarmee simpel. Beker inleveren, schone beker mee of aan het einde van je avond nog staatsgeld terug.
0: Ja, maar dat gaat een moeilijker worden. Want als je een rondje wil geven, dan komen een paar vrienden bij, zeg maar, plotseling. En je zegt, nou, ik ga even een rondje halen, weet je wel. Moet jij weer nieuwe plastic bekers bijkopen?
1: Ja, of je zegt eerst opdrinken, mannen. En dan ga je met al die bekers naar de...
0: Ja, dan moeten ze wel al wat hebben natuurlijk.
1: Ja, ja, je weet ook niet welke beker van wie is. Maar goed, misschien dat niet zoveel uitmaakt.
0: Nee, het is gewoon omwisselen wat ze doen. Dus, ja. Nou ja, ja, ze zeiden namelijk in een bericht over die plastic bekers van neem in ieder geval één reservebeker. Dus in plaats van één, twee zeg maar aanschaffen.
1: Maar ja, hoe doe jij dat dan, Rob? Want je hebt al twee volle bekers in je handen. Wat doe je dan met die reservebeker?
0: Ja, dat weet ik ook niet. Nee, dat wordt wel een leuk dingetje.
1: We gaan ook nog even in de duinen van het Duinpieterpad. Ten noorden van Zandvoort heeft donderdagavond korte tijd een hevige brand gewoed. Dat is er niet helemaal bij jou in de buurt, maar redelijk. Hè? Je hebt zeker veel brandweerauto's gehoord.
0: Ongelooflijk, ja. Zoveel.
1: Ik denk dat ik wel 12 heb geteld.
0: Ja, nee, dat klopt ook. Ja. Ze reden allemaal langs op de Verlennepweg en zo. Dus,
1: Ja. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit en wist het vuur relatief snel onder controle te krijgen. Bij de brand raakte niemand gewond. De eerste melding kwam rond 18:50 binnen. Volgens de veiligheidsregio stond een duingebied van ongeveer 100 bij 150 meter in brand. Vanwege de aanhoudende droogte en het daarmee gepaardgaande brandgevaar werd direct opgeschaald en kwamen meerdere brandweervoertuigen ter plaatse. Rond 19:30 gaf de brandweer het zijn brandmeester. De brandweer is daarna nog enige tijd bezig geweest met het nablussen om te voorkomen dat het vuur opnieuw oplaait. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.
0: Nou, de oorzaak was spelende kinderen.
1: Oh ja?
0: Die een vuurtje hadden gestookt en die hadden er onwijs veel spijt van. Dus de politie heeft er verder niks mee gedaan. Dat was de uiteindelijke oorzaak van de brand. Oh, okay. Meestal, hè? Want mensen denken dat door de warmte zomaar een brand ontstaat. Maar in 90% van de gevallen wordt die gewoon aangestoken, de brand.
1: Ja, niet altijd bewust natuurlijk, maar of vaak bijna nooit bewust. Maar het is natuurlijk wel een barbecue of
0: Ja, wat vuurwerk. Ja, een peuk. Ja, van alles. Dus nee, gelukkig hadden ze het snel onder controle. Daar waren we wel blij mee. En even later was er een tweede brandmelding. Die kwam vlak achteraan. Maar die hebben ze ook meteen goed aangepakt. En ook snel daar het vuur onder controle gekregen. Hier is Red Box.

0: Redbox en For America. Aan het begin zeiden we het al, Richard. Ja, de final lap, hè? Volgende week. Het is al volgende week. Ongelooflijk, hè? Ja. Hoe snel gaat de tijd?
1: Nog 8 dagjes.
0: Ja, nog 8 dagen en dan is het al heel druk in ieder geval hier.
1: En dan kunnen we over 10 jaar of over 20 jaar tegen mensen zeggen... Nou, wij waren erbij.
0: Ja, wij waren erbij.
1: Wij maakten nog radio.
0: Ja, nou, dat sowieso. Maar ga jij ook naar het circuit? Dat is dan de vraag.
1: Ik heb het, eerste jaar, volgens mij, ben ik geweest een dag. En ik werd helemaal krankjoren van het lawaai.
0: Ja?
1: Ik denk, nou, dat is echt niks voor mij.
0: Van de mensen of van de auto's?
1: Nee, van de auto's.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus toen dacht ik, oh nee, ik was blij dat ik weer, er weer af kon.
0: Oké, oh, oké. Okay. Nou ja, ik ga er wel heen trouwens.
1: Oh,
0: ja,
1: leuk, op vrijdag ook, hè?
0: Ook op vrijdag. Ja. Is altijd gewoon een gezellige dag. En dit keer hebben we natuurlijk de sprintkwalificatie ook op vrijdag.
1: Ja.
0: Dus 1 vrije training en de sprintkwali.
1: Leuk, ja.
0: Zeker weten.
1: Ja, je kunt als Zandvoort ook als korting kun je er naartoe, hè?
0: Ja, klopt. Gewoon even kijken op de website dutchgp.com en dan kun je daar meer over lezen.
1: Ja.
0: Het is volgens mij 50% of zo korting zelfs.
1: Ja.
0: Dus dat zou ik maar doen.
1: Ik denk dat er nog plaatsen zijn, want ik kreeg dat schrijven van de circuit. Dat is redelijk recent en daar stond het nog in. Dus ik neem aan dat er nog wel plaatsen zijn op vrijdag.
0: Ja. En weet je wie je ook korting geeft? We hebben het nou over korting.
1: Ja, de NS.
0: De NS gaat korting geven. Nou, Benno die sprak met Carola Belderbos. Zij is NS-woordvoerder. En hij vroeg natuurlijk van hoe regelen jullie alles met die drukte? 50.000 mensen per dag vervoeren, dus... Dat is behoorlijk wat. Hoe het verloopt, dat hoor je nu.
2: Een hele goede middag, Rob. Over minder dan een week is het zover, de Dutch Grand Prix. En een van de partijen die zich buitengewoon moet inspannen om het mogelijk te maken dat vele duizenden mensen Zandvoort kunnen bereiken, zijn de Nederlandse spoorwegen. Afgelopen week ging ik naar het startpunt van deze reis naar Zandvoort, namelijk Amsterdam Centraal. En ik sprak iemand van de NS. Hier op Amsterdam Centraal vertrekken van 21 tot en met 23 augustus is de zogenaamde Max Express trein, zal ik er maar voor alle duidelijkheid bij zetten. En ik praat erover met Carola Belderbos, manager functie public relations en woordvoerder van de NS. Het is een hele titel, Carola.
3: Ja, het is vooral woordvoerder.
2: Woordvoerder, oké. Okay. Ja. Max Express, dat is een, de trein, de Dutch GP-trein zal ik hem maar noemen. Maar het is een sprinter. Waarom hebben jullie hem Max Express genoemd of heeft het volk het Max Express genoemd?
3: Nee, dat hebben we zelf gedaan met een knipoog. Het is een hele speciale trein eigenlijk. Het is een reguliere sprintertrein, maar hij is lang en er zitten 2 machinisten op tijdens de Dutch Grand Prix. Om ervoor te zorgen dat we iedere 5 minuten de trein kunnen rijden tussen Amsterdam en Zandvoort. En dat is wel echt uniek.
2: Ja. Ja, dat ten opzichte van de rest van Nederland?
3: Nee, niet ten opzichte van de rest van Nederland. Nou, dan rijden we ook niet overal zomaar 12 treinen per uur. Maar vooral ook voor Zandvoort. Want normaliter rijden daar eigenlijk maar 2 tot 4 treinen per uur.
2: Ja, ja.
3: En in dit speciale weekend rijden we er 12. En dat betekent dat we 10.000 reizigers per uur naar Zandvoort kunnen brengen.
2: Ja. En hoeveel reizigers hopen jullie per dag te kunnen vervoeren?
3: Nou, we verwachten zo'n 50.000 reizigers per dag. Maar het zouden er zomaar ook 55 of meer kunnen zijn. Ja, ja. 55.000 of meer.
2: Ja, dat weet je nooit. Het is natuurlijk de laatste Grand Prix. Dus dat is, dat wil iedereen nog meemaken. Maar goed, kaarten zijn uitverkocht. 105.000 mensen per dag op het circuit. En het begint hier eigenlijk allemaal in Amsterdam Centraal. Hoe gaat dat? Want jullie gaan ook die sprinters aanpassen, heb ik begrepen.
3: Nou, wat we gaan doen, het is eigenlijk iedere dag starten we om 8 uur met het rijden van 12 treinen per uur. Dus iedere 5 minuten vertrekt hier een trein naar Zandvoort. Die maakt nog tussenstops op Sloterdijk, halfweg Zwanenburg, Haarlem-Spaarnwoude, Haarlem. En dan vervolgens rijdt hij in 1 keer door naar Zandvoort. Betekent dat alle spoorwegovergangen onderweg dichtgezet zijn. Omdat er zoveel treinen per uur rijden, wordt het gevaarlijk om de spoorwegovergangen alsnog open te zetten voor auto's. Dus het autoverkeer en het fietsverkeer wordt helemaal omgeleid. op de vrijdag of op de zaterdagochtend hebben we een grotere uitdaging dan normaal.
2: Oh ja.
3: Want ja, dit jaar is het voor het eerst om 12 uur begint een sprintrace op het circuit. En dat is voorgaande jaren eigenlijk nog nooit gebeurd. En dat is vanuit de wereldwijde organisatie is dat geïnitieerd. Maar dat stelt ons wel voor een enorme uitdaging, omdat we gewoon minder tijd hebben om iedereen op tijd in Zandvoort te krijgen.
2: Maar dat maakt voor de NS toch niet uit. Die treinen rijden toch wel om de 5 minuten.
3: Nee, dat klopt. Maar ja, met een beetje rekenen komen we er toch wel uit dat we toch niet iedereen op tijd in Zandvoort kunnen krijgen. Als iedereen op de normale tijd en rustig aan probeert te vertrekken.
2: Optimeel.
3: Dus wat we dit jaar speciaal doen, is we rijden vanuit het oosten en het zuiden van het land 5 hele vroege treinen. Nou, tussen 5:30 en 6:30. Dus dan moeten mensen wel echt heel vroeg opstaan. Je moet er wat voor over hebben.
2: Dat is bijna nachtdienst draaien.
3: Ja, ja, nou, dat is het wel zo ongeveer. Maar het betekent wel dat als je zo vroeg vanuit de rest van het land vertrekt, dat je ook vroeg in Zandvoort kan zijn. En om mensen extra te enthousiasmeren, hebben we ook een speciale kortingsactie. Dat als mensen voor 9 uur op Zandvoort aankomen met de trein, dat ze tegen 50% korting kunnen reizen.
2: Jouw meneer?
3: Op zaterdagochtend.
2: Op zaterdagochtend, ja.
3: Speciaal voor de sprintrace. Voor de andere dagen geldt dat niet.
2: Maar wacht even hoor, ik heb het niet helemaal duidelijk. Je gaat, stel ik stap op in Den Bosch, stap ik op. Daar zitten ook onze luistervrienden. En die zijn voor 9 uur in Zandvoort. Maar hebben ze dan van tevoren al 50% korting? Of?
3: Ze hebben 50% korting op de hele reis.
2: Ja, ja, op de hele reis ook nog. Okay.
3: Dus als ze in de reisplanner van NS een reis uitzoeken die voor 9 uur aankomt, staat er een button, prijs-tijd-deal. En als je die inklikt, dan kom je voor de helft van de prijs, kun je een kaartje kopen.
2: Ja, ja, dus je kan nu al, zeg maar, via de planner een kaartje voor de, even kijken, de 22e uit mijn hoofd. Ja,
3: dat is zaterdag de 22e en het is ook alleen op die dag.
2: Ja.
3: Om reden dat we daar echt rekening moeten houden met de sprintrace die al om 12 uur begint. Dus wil men op tijd bij de sprintrace zijn, dan adviseren we mensen ook echt om op tijd op pad te gaan. En ja, pak die korting mee als je er voor 9 uur bent.
2: Nou, dat denk ik ook. Ja,
3: het scheelt. En op het circuit is een mooi programma samengesteld. Dus er is ook echt wat te doen voor de vroege vogels. Dus het loont de moeite als je een echte fan bent.
2: Tot zover de NS-woordvoerder Carola Belderbos. Even nog een weetje. Op de stations hoor je een mevrouw. Ze heet Karin van As. En haar stem wordt alweer 5 jaar gebruikt.
4: Beste reizigers, de Intercity naar Vlissingen van 12:03 vertrekt van spoor 1.
2: En tot slot, Rob, speciaal voor jou, de NS Remix.

0: Wespen heer. De Intercity naar Amsterdam Zuid. Vertrekt van spoor 9. Dames en heren.
1: Ja, het feest kan beginnen, Richard. Hè?
2: Ja,
1: gezellig. Nou, we hebben ook heel veel DJ's natuurlijk tijdens de dagen op het circuit. Dus wie weet, misschien kunnen ze de remix van Benno wel gaan uitzenden. Je weet dat maar nooit. Dankjewel Benno voor deze remix en het interview uiteraard met Carola Belderbos van de NS. 22 augustus met 50% korting. Bestel nu alvast je kaart.
3: Het is lekker weer. Ik neem de eerste trein naar Zandvoort.

0: En voor de jonge luisteraars, dit is geen AI-plaatje. Dit is gewoon echt Willem Duin met de eerste trein naar... In Zandvoort. Zat er nog in? Zat er nog wat in? Ja, er zat nog in.
1: Het Westkust weerbericht.
0: Nou, we moeten zo meteen even schoonmaken. Hè? Lekker dan. Dat heeft vlogen een keer door de lucht hier. Nou, wat gaat het weer de komende dagen doen?
2: Ja, hitte voorbij. De extreem hoge temperaturen zijn voorbij. Het werd in de Randstad gisteren 31 tot 35 graden. In het zuiden was het zelfs 37 graden. Vandaag komen in het westen en noordwesten enkele buien tot ontwikkeling en plaatselijk is daarbij onweer mogelijk. Vanmiddag breekt weer wat vaker de zon door. Het wordt zo'n 22 tot 23 graden op het strand en nog 27 graden wat verder landinwaarts. En er waait een matige noordenwind. Morgen is er een mix van wolken en zonneschijn en het blijft droog. Er waait een matige noordwestenwind en het wordt 20 graden op het strand en 24 wat verder landinwaarts. Maandag zijn de buienkans ook klein en schijnt af en toe de zon. Het is dan 22 tot 24 graden, maar direct aan zee is het iets minder warm. Vanaf dinsdag nemen de neerslagkansen toe en valt er eindelijk weer wat regen. Aan de heersende droogte wordt niets gedaan, maar het geeft wel enige verlichting aan de natuur. Verder schijnt af en toe de zon en de temperatuur komt dagelijks uit op 21 tot 23 graden.
0: Ja, dankjewel. Maar ik schrok helemaal van die weerverkoeling, zeg maar. Ja, dus de thee, nou, dat valt mee hoor, met de thee. Dus,
2: zo erg op.
0: Gaan we even schoonmaken zometeen. Dankjewel weer voor het weer uiteraard.
2: Even het mengpaneel droogmaken.
0: Ja, het mengpaneel, ja. Richard Buitenhek, dankjewel voor het weer uiteraard. En ook dat kun je lezen op regioweer.wordpress.com. Daar vind je het Rico Schreuder weer.

0: met de dalende temperatuur en andere weer niet. Het is het ene of het andere ook in Nederland. Dalende temperaturen, in ieder geval de komende dagen weer. En ja, Richard, jij bent er wel blij mee, hè? Ook zeker. Met een dalende temperatuur. Ja. Dus wat vind jij lekker? 21 graden of zo, een beetje in
1: ja,
0: die bus?
1: Ja, een beetje wat ik aan het doen ben. Als ik aan het wandelen ben, dan vind ik 20 graden wel heel lekker. En als ik gewoon lekker bijvoorbeeld aan barbecues ben op het terras, dan is het 3, 24 graden prima.
0: Oké. Dus je zou nooit naar een zuidelijk land willen verhuizen? Spanje?
1: Nee, Spanje sowieso niet. Maar ik ga toevallig wel naar een heel warm land over een maand.
0: Oké.
1: Australië. Maar ja, goed.
0: De ellende opzoeken.
1: Ja,
0: dus,
1: ik moet er even doorheen. Het is afzien allemaal.
0: Oké. Nou, wat niet afzien is, dat er een hele hoop vrijwilligers weer mooi werk gaan doen voor deze reis. En jij hebt een van die medewerkers uitgenodigd hier in de studio.
1: Ja, dat is Marjolein. Ah, welkom Marjolein.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, jij bent vrijwilliger bij het circuit. Kun je er iets over zeggen?
2: Ja, dat kan ik doen. Ik ben vrijwilliger bij de kaartjescontrole. Dus ik sta volgende week elke ochtend tot een uur of twee sta ik bij de gate 1. Dat is langs de boulevard.
1: Ja, dat is de meest noordelijke.
2: Klopt. Ja. Waar ook alle hospitality eigenlijk binnenkomt.
1: Ja. En gate 1, of gate 1, dat is een speciale gate. Hè? Dat is niet alleen maar gewoon voor mensen, maar er komen veel meer mensen binnen. Hè? Zoals prins koning Willem-Alexander, die komt er ook binnen, toch?
2: Ja, klopt. Eigenlijk iedereen die naar de paddockclub wil, die komt bij ons langs. Want je kan bij ons meteen het tunneltje onderdoor en dan kom je op het binnenterrein terecht.
1: Mm-hmm. Ja, en wie heb je BSO al tegengekomen de afgelopen jaren? Want je doet het al een tijdje, toch? Dit?
2: Ja, klopt. Dit wordt mijn 6e jaar, dus ik ben er straks alle edities bij geweest. Ja, Willem-Alexander en koningin Maxima die zijn natuurlijk beroemd. Maar er komen ook veel voetballers of oud-voetballers, influencers. Ja, en ook nog een hoop BN'ers die ik eigenlijk zelf niet ken, maar die wel belangrijk zijn.
1: Laat maar niet weten.
0: Oké. En heb je dan ook handtekeningen van de bekendheden inmiddels verzameld?
2: Nee, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Als je dan in functie bent, dan vraag je gewoon om een kaartje. En als ze dan een kaartje hebben laten zien, dan mogen ze gewoon door.
0: Oké. Nou, dat is weer jammer dan natuurlijk.
2: Ja, nou, er wordt wel een stiekem een filmpje gemaakt, maar in ieder geval de koningin en de koningin, die worden heel snel doorgeleid.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Die hoeft ook geen kaartje te laten zien waarschijnlijk.
2: Nou, die hebben ze gewoon om hun nek hangen. Oh. Dat hebben wel een kaartje.
1: Ja, ja. Hey, en je bent coördinator, dus dat is een aparte functie bij zo'n gate. Wat doet die?
2: Wat voor mij ook een belangrijke taak is, om te zorgen dat alle vrijwilligers ook naar hun zin hebben. Dat ze voldoende pauze hebben, dat ze op tijd worden afgelost. Ik zorg ook dat de gate managers af en toe iets te eten krijgen. Want die vergeten voor zichzelf te zorgen omdat ze het zo druk hebben. Ik hou het overzicht, ik los problemen op die er zijn. Als mensen bijvoorbeeld problemen met hun kaartje hebben, dan begeleid ik ze naar de problemenbalie. En dan wordt het meestal opgelost.
1: Ja, dus je hebt aardig wat functies genoemd nu. Kun je ze heel kort even langs gaan en uitleggen wat ze doen?
2: Ja, we hebben de normale ticketscanners. Die staan gewoon bij het poortje en die scannen hun ticket, de QR-code. En dan krijgen mensen een muntje voor een recyclebeker. We hebben de probleemoplossers. Die moeten, zeg maar, als er iets met een ticket is, moeten ze meelopen naar de informatiebalie om dat op te lossen. We hebben ook nog de mensen die de accreditaties controleren. Want elke dag hebben ze andere pasjes die toegang hebben. En dan hebben we nog de hospitality scanners. Dat zijn mensen die eigenlijk uitgenodigd zijn door bedrijven. En die moeten eerst een ticket laten scannen. En daarna komen ze bij de hospitality. En dan krijgen ze de bandjes welke lounge in mogen. En welke tribune op.
1: En dan hoorde je ook nog over de gate manager. Wat doet die?
2: Ja, de gate manager is verantwoordelijk voor alles wat er bij de gate gebeurt. Dus zowel de vrijwilligers die staan te scannen. Als de beveiliging die erachter staat. En en ook nog een stukje daaromheen. En die staan ook wel direct in contact met het veiligheidscentrum.
1: Oké, ja. En hoeveel mensen moet ik dan denken, zo'n hele gate, zoals gate 1? Hoeveel mensen staan er dan totaal bijvoorbeeld 's morgens?
2: 's

0: Hoeveel mensen staan daar?
1: Bij K2 staan ongeveer evenveel mensen. Daar komen alleen meer reguliere bezoekers binnen en minder hospitality.
0: Oké.
2: En dat is de hoofdingang,
1: Is de hoofdingang, okay. Klopt. Dat is ook waar die weg is, waar de coureurs allemaal met hun auto binnenkomen. Dus waar ook nog wel veel mensen staan te kijken.
2: Ja, weet je wie daar ook staat? Bas van Bodegraven. Die hebben we een tijdje geleden nog, vorig jaar volgens mij, in de uitzending gehad. En die maakt er altijd een livestream van.
0: Oh.
2: Van de mensen die dan binnenkomen. De auto's, hè, Ferrari, die kwam van de week binnen. Dus ja, dan staat hij bij de hoofdingang. En dan zie je alle mensen binnenkomen.
0: Leuk.
2: Ja, en uiteindelijk hopen we ook nog een coureur te zien natuurlijk.
0: Ben je wel even een paar uurtjes bezig.
2: Hij was gisteren, zag ik hem, en toen was je al aan zijn 7e uur bezig.
1: Zo.
0: Ontzettend, ja.
1: Nou, we hadden vanmorgen een bijeenkomst met alle vrijwilligers die bij ticketing zijn. Dus dat zijn zowel de toegangspoort als de tribunes. En toen mochten we ook even een korte rondleiding op het circuit doen. Maar dat staat nu helemaal vol met vrachtwagens. Dus we zijn nog druk aan het opbouwen.
0: Ja. Weet je ook, ik heb gezien dat ze nu een ander merk hebben wat die spullen allemaal vervoert. Weet jij daar iets van?
1: Nee, ik heb één vrachtwagen zien rijden inderdaad. Dat was een witte vrachtwagen. Ja, witte vrachtwagen. Maar op de cabine zelf, daar stond nog wel Williams op.
0: Oh, nou.
1: En van Ferrari waren ze gewoon nog steeds rood.
0: Oké.
1: Dus ik weet niet wat er aan de hand is.
0: Hey, en waar gaat zo'n bijeenkomst van vanmorgen over? Want je bent vanmorgen ook op het circuit geweest.
1: Klopt. Toen hebben we eerst een wat welkomstpraatjes gehad. Zowel van de directeur van het circuit, Robert Overdijk. En toen hebben we nog wat praktische informatie gehad. Jan Lammers heeft nog een praatje gehouden voor ons. En toen hebben we de vrijwilligerskleding werd uitgedeeld. Dus dan krijgen we allemaal twee polo's en een vest. En dat moeten we dan ook aan tijdens onze dienst. En toen hebben we dus nog een rondleiding op het circuit gehad. En we hebben afgesloten met een lunch. En vanmiddag is de andere helft van de vrijwilligers aan de beurt voor de bijeenkomst.
0: Oké, leuk.
1: Dus in totaal zijn er 1450 vrijwilligers.
0: Zo, alleen ticketing?
1: Nee, ticketing is ongeveer de helft.
0: Oké, dus totaal op het circuit zijn er 1450. Ja. Hey, en nou ben jij vrijwilliger, je hebt natuurlijk geen kaartje. Kun je dan wel iets van de race zien?
1: Nou, we hebben toegang tot de General Admission, dus dat is het duingebied. En daar vandaan kunnen we de race zien.
0: Ja. En lukt dat ook? Is dat gelukt de afgelopen jaren?
1: De afgelopen jaren is het ook af en toe gelukt om toch op de tribune te komen. Maar of het dit jaar gaat lukken is de vraag, want het is wel heel erg uitverkocht.
0: Hmm. Ja, je kan uitverkocht en heel erg uitverkocht.
1: Dit jaar zijn echt alle kaartjes uitverkocht. Dus ik weet niet of er nog kaartjes voor ons zijn. En of het dan lukt om op de tribune te komen, dat is... Nog even afwachten.
0: Hey, en waar komen zoal de mensen vandaan? Waar kom jij vandaan?
1: Ik kom zelf uit Lelystad.
0: Lelystad, dat is een heel eind.
1: Ja.
0: En waar komt zoal de gemiddelde vrijwilliger vandaan?
1: Nou, dat hebben ze vanochtend ook verteld. De meeste mensen komen uit Noord-Holland. En daarna Zuid-Holland. 0,8% van de mensen kwam uit Zeeland. Maar er komen dus mensen uit 27 landen zijn vrijwilliger.
0: Zo.
1: Dus er is dezelfde eentje die komt uit Canada.
0: Speciaal voor dit... Deze race om vrijwilliger te zijn.
1: Ja, ik heb het afgelopen jaar ook wel wat mensen uit het buitenland gesproken. Maar heel vaak zijn het ook mensen die hier studeren.
0: Ja, precies.
1: Of hier werken.
0: Ja, dan is het makkelijk.
2: Is er ook een ruimte waar jullie kunnen overnachten bijvoorbeeld? Verblijven als vrijwilliger?
1: Voor de vrijwilligers is er een crewcamping. Dus ongeveer 800 vrijwilligers die slapen op de camping. Dat is op de voetbalvelden. Dat is naast de officiële 538 camping. En dan die tentjes worden daar... je mag een klein tentje meenemen en die worden bijna bovenop elkaar gezet. Maar dan kunnen ze wel in de buurt slapen.
2: Maar wel heel leuk natuurlijk. Met allemaal vrijwilligers daar op de camping zitten.
1: Ja, het is heel gezellig. Het is alleen soms iets te gezellig. Waardoor mensen die om 6 uur moeten beginnen met werken niet geslapen hebben. Dus het is nu het beleid dat de crewcamping moet stil zijn. En als je feestje wil vieren moet je naar de 538 camping.
0: Oh ja, ja. En jij slaapt er ook zeker? Want je komt helemaal uit Lelystad?
1: Ik slaap bij een vriend thuis.
0: Oh leuk. Nou, waar woont hij in Zandvoort?
1: Ja, in Zandvoort. Dus dat is handig. Dan kan ik gewoon 's ochtends lopen naar het werk toe.
0: Hey, nou, ontzettend bedankt Marjolein. Volgende week gaan we je bellen.
1: Ja.
0: Want dan hebben we de sprintrace.
1: Sprintrace is dan geweest.
0: Net na.
1: En de kwalificatie komt
0: eraan. Ja, die komt eraan. Dus dan zijn we heel benieuwd hoe het dan gaat.
1: Ja, nou, dan zal ik laten weten of het gelukt is om op de tribune te komen.
0: Ja. Ik ben benieuwd.
2: Nog één vraag. Als vrijwilliger heb je dan ook collectors items die je eraan overhoudt?
1: We hebben nu toevallig een mooie bidon gekregen. Een goudkleurige. Met de Last Lap erop. Dat is, ik denk dat dat wel een collectors item gaat worden.

0: Zeker weten. En de kleding mag je ook behouden of dan
1: ja,
0: niet?
1: Ja, de kleding mag je ook houden. Het is dit jaar wel andere kleding dan de afgelopen jaren. Want we hebben een nieuwe sponsor. Want er kwamen toch ook wel heel veel mensen op een gegeven moment met zo'n kleding aan. Van ja, nu mag ik toch naar binnen. Maar je hebt ook nog een accreditatie nodig.
0: Ah, oké. Okay. Mm-hmm. Nou, heel veel plezier met alles wat je gaat doen voor het circuit en de race.
1: Ja, dankjewel.
0: En tot volgende week. Hè. Dan gaan Marjolein jou dus weer spreken hier in de uitzending. Wij gaan lekkere muziek draaien. Wat dacht je van deze van 21 Pilots? Hier is Stressed Out.

0: Arjolein, de Dutch GP overal gaan missen. Helemaal als na 6 jaar dat gedaan hebt en dat het in 1 keer wegvalt. Dat is toch een zonde.
1: Ja, dan val je toch in een gat. Hè?
0: Zeker weten. Ja, misschien komt er nog wat anders op haar pad.
1: Ja, hoe heet dat ding? E-Grand Prix, hoe heet dat ding?
0: Ja, de Formule E.
1: Ja. Die komt volgend jaar natuurlijk.
0: Klopt.
1: Dus wie weet.
0: En de DTM natuurlijk. Kun je ook nog een groter feest van maken. Nou, er zijn nog wel wat mogelijkheden. Daar zullen we nog wat een en ander over horen, denk ik. Want Zandvoort is helemaal klaar natuurlijk voor de race. We hebben alles voor elkaar. Draaiboeken liggen er al. En de vrijwilligers en alle bedrijven die meedoen staan allemaal in de startblokken. Dus zo'n racefestival kunnen we natuurlijk in plaats van alleen dit jaar, ook volgend jaar weer doen.
1: Zeker, ja. Er moet wel genoeg geld voor zijn. Hè? Want dit jaar kost het €350.000 uit mijn hoofd. En dat zou dan volgend jaar niet zo duur hoeven zijn. Dus, maar ja, dat moet de gemeente natuurlijk wel ophoesten.
0: Zeker weten. Nou, afgelopen maandag was de perspresentatie op het circuit. En onze collega's waren daar ook bij aanwezig. Hans Boortman en Ger Loogman. En we gaan nu deel 1 van de interviews die daar opgenomen zijn laten horen. En daarin spreken ze met Robert van Overdijk en de wethouder Lars Carré.
2: Robert van Overdijk, de CEO, zoals het zo mooi heet, van het circuit in Zandvoort. We staan aan de vooravond van de 6e Grand Prix, achtereenvolgens.
3: Ja.
2: Het is makkelijk nu, hè? De draaiboeken open en dan gaan we weer.
3: Zeker. Een paar tribunetjes opbouwen.
2: Ja, en dan zijn we klaar, toch?
3: Nou, dat leek het. We moeten afkloppen, want we zijn er nog niet. Maar daar leek het dit jaar wel op.
2: Ja.
3: Je merkt dat al die leveranciers die hier aan het werk zijn, die hebben dat gedaan vanaf jaar 1. Je merkt dat dat zo op elkaar ingespeeld is. Dat het ziet eruit en het voelt als een militaire operatie. En zo wordt die denk ik ook uitgevoerd. Dus so far so good. Het is nog nooit zo voorspoedig verlopen als dat het nu loopt.
2: Het is makkelijker dan in 2021.
3: Zo, ja. En dat, kijk, we hebben natuurlijk, jullie kennen de materie natuurlijk helemaal. We hebben nogal wat overwonnen, zeker in die beginjaren. Ja. En van de andere kant, de eerste editie blijft voor mij persoonlijk de meest iconische editie.
2: Ja, absoluut. Ja, een winst van Max Verstappen natuurlijk. Kon niet beter eigenlijk toen.
3: Nee, mooi weer. Ja. Eerste evenement na corona. Max die en de kwalificatie en de race won. Uitzinnig publiek. Ja. En na 36 jaar terug in Zandvoort. Nou, die eerste editie die is moeilijk te overtreffen.
2: Ja, wat gaat Robert van Overdijk op 24 augustus doen? De dag na de Grand Prix?
3: Nou, dan staat hij hier denk ik papier te prikken. Of ik denk dat wij pas later gaan beseffen hoe mooi deze periode is geweest. Direct na de race start natuurlijk weer met afbouwen. Want 2 weken later staat hier de GT World Challenge alweer voor de deur.
2: 2 weken later?
3: Ja, 2,5 week later hebben we weer ons eerste grote internationale race evenement. Maar ik snap wat je vraagt. Ik denk over een tijdje, als alles weer weg is en het circuit is weer in zijn oorspronkelijke staat, dan denken we denk ik nog heel vaak met weemoed terug aan deze afgelopen 6, 7, denk ik, schitterende jaren.
2: Wethouder Lars Carré, welkom. We staan hier op een prachtige plek op het circuit Zandvoort. Was je hier al eerder geweest op deze plek?
4: Ja, zeker.
2: Want een mooie uitzicht heb je hier.
4: Ja, het is prachtig hier als je om ons heen kijkt. Je ruikt de zee. Je kan hem net niet zien door de tribunes die gebouwd zijn. Huh? Ja, en het duingebied, prachtig natuurgebied hier. Waar het parcours doorheen gaat.
2: Deze wethouder heeft zeg maar in zijn portefeuille, de Formule 1. Dat is niet de eerste keer, begreep ik net.
4: Nee, in 2023, toen collega Kramer het college verliet. En totdat Jan-Jaap de Kloet kwam, heb ik de Formule 1 in mijn portefeuille. Want laten we zeggen, ik heb het die periode waargenomen.
2: Ja, ik neem aan dat je ook zeg maar over 2 weken hier bent. Dus, wat is dan je rol, zeg maar?
4: Het hele college is hier van vrijdag tot en met zondag aanwezig en we hebben allerlei verschillende taken. Handjes schudden zeg ik altijd.
2: Wat is jouw taak dan?
4: Nou, die moeten we in het college nog
2: bespreken.
4: Vaststellen met elkaar. Uh-huh. Maar we hebben sowieso een aantal gasten hier rond lopen vrijdag, zaterdag, zondag. Verder in overleg met de Dutch Grand Prix kijken we welke andere taken er door voornamelijk de burgemeester, maar ook door een wethouder gedaan moeten. Ja.
2: Hoe jammer vind je het dat de Formule 1 stopt in Zandvoort?
4: Ontzettend jammer. Ja. Kijk, als je ziet hoe het dorp opfleurt, hoe we collectief daarmee bezig zijn, dat is natuurlijk geweldig. Ja. Dus ik vind het persoonlijk heel vervelend en jammer dat de Formule 1 weggaat. Alleen de reden erachter snap ik wel. Dus ik snap wel waarom de keuze gemaakt is.
2: Ja, het past er mooi in 365 dagen Zandvoort, hè?
4: 365 dagen, ja. Dat is waar we hier in Zandvoort mee bezig zijn. Ja. Met het circuit, daar past de Formule 1 in. Ja. Maar alle andere taken en, die door het circuit hier gedaan worden, ja, die passen er ook in. Want kijk, wat we wel eens vergeten, dat het ongeveer 6 weken de exploitatie van het circuit ook stil ligt. Hè? Ja. Ja. Dus waar het circuit eigenlijk dagelijks in februari, maart, april, november, december mee bezig is, ligt eigenlijk in de zomerperiode een beetje stil. Ja. Dat gaan we wel weer terugkrijgen.
2: Ja, dat is waar. Nou, laatste vraag. Er is nu ook weer een schitterend racefestival, hè, in het dorp. Hoe zien jullie, zeg maar, een nieuw racefestival of een feestweek, zeg maar? Je hebt een gesprek gehad met Rob Langenberg erover, heb ik begrepen. Wat komt daaruit?
4: Nou, wat er uitkomt kan ik nog niet zeggen, omdat we nog in gesprek zijn met elkaar. Maar kan ik wel zeggen dat de basishouding is dat we iets gezamenlijks weer met elkaar willen doen. Dat we nu aan het kijken zijn onder welke voorwaarden en onder dat dezelfde voorwaarden kunnen zijn. Dus dat moet nagezocht worden. Maar we hebben wel de basisgrondhouding dat we met z'n beiden, Zandvoort Beyond, want dat is de stichting die erachter zit, en de gemeente, dat we weer de komende jaren iets willen doen. En moeten kijken waar we dat aan gaan koppelen. Of dat een zelfstandige feestweek wordt. Ja. Of dat we toch aan een evenement koppelen. Daar gaat mijn eerste voorkeur daar wel uit. Want dan lif je ook mee in de marketing ervan. Ja. Heb je ook een momentum om mensen naar Zandvoort toe te halen. En heb je gelijk een thema.
2: Ja.
0: Dankjewel Hans voor dit deel van de persconferentie van afgelopen maandag. Hij sprak net met de wethouder Lars Carré. En het racefestival start inderdaad vanavond al met Tino Martin. En morgen de Zeepkistenrace.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Opnieuw zijn er aardbevingen gemeld in en bij Indonesië. In het noorden van Sumatra was er een schok van 6,4. Het epicentrum was niet ver van de stad Medan. Bij de noordkust van buurland Papua-Nieuw-Guinea was vandaag ook een aardbeving. Over slachtoffers of schade na beide schokken is niets bekend. Vannacht kostte een sterke aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores aan zeker 38 mensen het leven. Dat was een schok van 7,7. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanochtend stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp. Zo komen er helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploegenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan dat niet bevestigen. Vanwege dodelijk ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd om een finale plek te bereiken op de 4x100 meter estafette. Op de EK Atletiek in Birmingham eindigden Isabel van den Berg, Britte Blauw, Fenne Achterberg en Anna Roelofs op de 8e en laatste in de serie. Nederland miste de sterkste loopster omdat Minke Bisschops geblesseerd is. De Nederlandse estafette mannen hebben zich wel geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vanavond. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Morgen droog en zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocrew Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.

0: Lekker begin van de tweede uur met Michael Jackson en Off The Wall. Afkomstig van de gelijknamige LP. Want dat hadden we toen nog, hè? Het echte vinyl, Richard.
1: Ja, mooi, hè?
0: Heb jij thuis nog vinyl?
1: Nou, ik heb behoorlijke stapels vinyl. En daar heb ik ook behoorlijke stapels cd. Gebruik ze ooit? Nee.
0: Leuk, leuk, leuk.
1: Oh ja, weet je waar ik die cd voor gebruikt heb? Voor de zon?
0: Ja.
1: Voor de eclipse.
0: Ja, wat de eclipse. Jij hebt hem gezien, de zonsverduistering.
1: Ja, ik ben naar het strand gegaan.
0: Ah, oké. Okay. Ja, het was heel druk ook, hè?
1: Ja, het was heel druk en heel gezellig. En het grappige is, je doet het eigenlijk nooit dat je eens even gewoon lekker op het strand gaat zitten. Een vriendinnetje waar ik mee was, die had lekker stokbroodjes bij zich. En eigenlijk is dat heel leuk om gewoon even een paar uurtjes, niks, weet je wel.
0: Het was lekker gezellig.
1: Ja, het was heel gezellig.
0: En de mensen die uit Zandvoort, van buiten Zandvoort kwamen, die moesten ook weer terug. Dus tot aan, ruim na middernacht heeft het bijna overal vastgestaan, het verkeer.
1: Ja, ik woon in de Metzgerstraat, hè?
0: Ja.
1: En daar heeft de hele avond, hebben ze bijna stilgestaan.
0: Ja.
1: In de straat. Nou, heb jij nog gekeken?
0: Ja, nee. Hmm. Ja, nou, van buitenaf, hè. Een beetje vanuit mijn huis. En, maar ik vond het meevallen, want later zag ik foto's, weet je wel. En dan zag je echt dat het pikzwart was en dat het in één keer helemaal donker was.
1: Ja,
0: maar ik heb die beleving helemaal niet gehad.
1: Nee, maar dat was ook op het strand helemaal niet.
0: Nee.
1: Het was wel iets donkerder. Je kon wel zien van, hé, er is wat aan de hand.
0: Het werd ook ietsje kouder, dat voelde ik wel. Ja. Maar om nou te zeggen van, jeetje, wat een verschil.
1: Heb je het in IJsland gezien? Dan werd het dus pikkie donker. Je kon helemaal niks meer zien.
0: Oké. Okay.
1: Want het was bewolkt, hè? Dus je kon de zon niet zien.
0: Ja.
1: Maar toen helemaal die zonwende er volledig was, toen was het helemaal donker.
0: Zeker. Nou ja, we moeten tot 2080 wachten, geloof ik, om het weer te zien.
1: Ja, 81 maar. Er zijn wel eerder zonnewendes. Hoe zeg je dat? Eclipsen? Alleen, die zijn niet helemaal volledig, hè?
0: Nee, dat is ook zo. Ja. Nou ja, wel mooi. En weet je wat ik nou het lullige vond? Dat, ze hadden gezegd, in Spanje was het gewoon 100% hè, zonsverduistering. Alleen de zon was er niet, want het was bewolkt in Spanje.
1: Spanje?
0: Ja, heel veel bewolking in gebieden in Spanje. Dus er waren allerlei mensen die hadden een speciale reis geboekt en zo, om de zonsverduistering te zien. Helemaal niks daar.
1: Mm. Maar toch heb ik wel opnames gezien dat ze wel
0: het zal niet in alle plekken geweest zijn, hoor. Maar ja, als je de pech hebt dat je net een hotel of zo geboekt hebt op een plek waar het bewolkt is.
1: Ja.
0: Ja, dan baal je wel natuurlijk.
1: Ja, en meestal zijn die prijzen dan ook drie keer zo hoog.
0: Ja, zeker weten.
1: Dus, zo even naar het programma.
0: Ja, voordat het 4 uur is.
1: We hebben nog een interview van Benno met Michel Blekemolen over de kartbaan in Amsterdam. Dat die gesloten is.
0: En de races. Uiteraard.
1: De races?
0: Ja.
1: Er zijn ook races in die kartbaan.
0: Nee, gewoon met de racerij gaat hij het met Michel ook hebben. Michel is nog actief, hè, in de racerij.
1: Oh, ja, zo.
0: Dus met de races, zeg maar.
1: Hij gaat het er ook over hebben, ja. Nou, voor de rest hebben we nog de evenementenagenda. En we hebben nog een interview met Van Hans en Ger over die perspresentatie op het circuit. Met Jan Lammers, Allard Kalf en de burgemeester.
0: Nou, misschien is het wat voor Studio 100, Hans en Ger.
1: Ja.
0: Ja, dat lijkt me wel een goeie. Nou ja, wij zijn ze dankbaar voor de interviews die ze uiteraard doen, ook voor dit programma.

0: Ik zeg altijd bij dit soort muziek uit de goede oude discotijd. De Total Contrast en Hit and Run. Ja, vandaag hebben we heel veel items rondom de Formule 1 op Zandvoort. Uiteraard, want de Last Lap is volgende week al. Dus ja, wij bij de radio zijn er ook helemaal klaar voor. En ja, we hadden ook Benno Veugen, die is van de week bij de Bleek op visite geweest. En dan hebben we het over Michel Bleekemolen, wie kent hem niet in de racerij. En de Bleeks hadden ook, of hebben ook diverse kartbanen in Nederland. En daar is nieuws over te melden. Dus dat hoor je in het interview met Michel Bleekemolen. Benno, ben je daar?
1: Hele goedemiddag. Een week geleden was ik in Villa Bleek te Aardenhout voor een groot interview met Michel Bleekemolen. Dit interview is morgen 16 augustus vanaf 8 uur te beluisteren bij deze omroep. Met Michel had ik het over van alles en nog wat en ook over zijn indoor kartbanen. Jaren geleden begon hij met een kartbaan in Meidrecht, dat was zijn allereerste, maar die is inmiddels gesloten. Hij vertelt waarom.
2: Nou, dat werd zo'n lokaal gebeuren. We maakten geen winst, we maakten geen verlies en we konden een heel goed bedrag krijgen voor het pand.
1: Ja, ja.
2: En ja, we houden ook nog van een beetje van het leven en het was toch wel altijd heel bewerkelijk. Drie kartbanen. En ja, we zitten zelfs te kijken wat we nu verder moeten doen met de twee kartbanen die we over hebben. Dus het is heel raar, want we draaien heel goed met de kartbanen. Dit gaat super. Maar toch al het gezeur wat je hebt. En de narigheid met de
1: maar over. Wat voor gebied dan, bedoel je?
2: Nou, de over. Er komt iemand binnen van het milieu. Meneer, u kunt echt niet meer met die karts, benzinekarts, zei die man. Met die benzinekarts rijden. We hebben geen benzinekarts, want we rijden met LPG.
1: Ja.
2: Dus dat is de helft schoner.
1: Ja.
2: Maar ja, op de openbare weg wordt dat ook al een beetje tegengehouden. Onbegrijpelijk, want ja, het wordt afgefakkeld.
1: Ja.
2: Er is te veel LPG over, ja, bij wijze van.
1: Het is een restproduct.
2: Ja, een restproduct. Dus heel vreemd.
1: Dat je er al voor moet betalen, is eigenlijk een schande.
2: Ja, het is absoluut een schande. Nou ja, dus die man komt binnen. Ik zei, ja, maar we rijden met LPG. Ja, maar goed, dat gaat niet lang meer duren. Daar moet iets graag aan gebeuren. Nou ja, ja, we willen elektrisch. Komt een week later weer iemand binnen. Mee afgesproken, hè, van Leander. Ja, 2030, 2033 kunnen we een beetje zekerheid geven dat u voldoende stroom binnenkrijgt. Wij hebben de faciliteit, het is één om te zien. We hebben echt een kabel binnenkomen. Die is 5 centimeter dik. Ik durf er amper bij in de buurt te staan. Ik denk altijd, straks springt er een vonk over.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar dus de faciliteit is er. Alleen we krijgen het niet, we mogen het niet gebruiken.
1: En mede het gevolg hiervan is dat afgelopen maandag Sebastian Bleekemolen op Facebook bekendmaakte dat de Race Planet Indoor Kartbaan in Amsterdam per 1 november gaat sluiten. Dan blijft de Indoor Kartbaan in Delft over. En hoe zit het daar dan met de karts?
2: Ja, we hebben in Delft, langs de A13... hebben we elektrische karts. Ik moet je eerlijk zeggen, ik was als de dood.
1: Ja?
2: Ik denk, we gaan 30% in omzet naar beneden.
1: Oh.
2: Maar we zijn 30% in omzet gestegen.
1: Jeetje.
2: Het is zo mooi rijden. Ja. Het is zo fantastisch.
1: Je was er zelf ook enthousiast over, hè?
2: Ja, ik door mijn ongeluk heb ik een paar jaar lang niet op een kart gezeten. En ik ga erop zitten. Nou ja, nou begrijp ik waarom we daar zo druk hebben. Het is echt fantastisch mooi. Dus ik zou dat liefst in Amsterdam ook willen. Maar ja, dat krijgen we dus niet.
1: Nee, maar wat is er dan zo leuk aan dat elektrisch karten?
2: Nou, het acceleratie. Kijk, ze rijden net zo hard de topsnelheid. We hebben ze zo afgesteld dat we dezelfde rondetijden rijden als die LPG-karts die we voorheen daar hadden. Maar de acceleratie is fantastisch. En ja, het is gewoon leuk. Maar ik rij op de weg ook sinds kort elektrisch. En ik vind het allemaal zoveel beter.
1: Ja, ja. Grappig, want je bent helemaal opgegroeid met brandstofmotoren, ja, en dan toch een omslagpuntje.
2: Maar Benno, ik heb natuurlijk wel een V8 benzineslurper,
1: oh,
2: waar ik in de NASCAR mee rijd. Dus,
1: oh, gelukkig.
2: Want mijn vrienden, ik heb vrienden die zeiden, jij elektrisch rijdt, dat, ja, kan toch niet? Ik zeg, nou, neem die auto nou eens een uurtje mee en ga nou eens kijken wat dat is.
1: Ja, ja.
2: En ga dan eens dat oordelen.
1: Tot zover Michel Bleekemolen, die ook wel Bleek wordt genoemd. En wil je weten waarom? Luister dan morgenavond vanaf 8 uur naar In Gesprek Met. Dankjewel en terug naar de studio in Zandvoort.
0: Ja, dankjewel Benno. En uiteraard gaan we morgenavond luisteren. Want dat wordt weer een heel mooi programma In Gesprek Met. En later ook terug te luisteren op ingesprekmet.com. Vanavond, morgenavond dus van 8 tot 10 hier op de Zandvoortse Radio. Vanavond gaan we naar het dorp toch? Voor Tino Martin.
3: Ja,
0: ja. Ja, nou ja, nou ja, misschien wel. Het is wel heel gezellig om daarbij te zijn. En het is natuurlijk niet zomaar een zanger die daar staat. Niet eentje die ze van de straat geplukt hebben, zullen we maar zeggen.
3: Dus, nee, ik begreep dat er wat budget over was.
0: Oh.
3: Van sponsoring. En ja. Daarom hebben ze, konden ze even wat breder uitpakken.
0: Ah, kijk eens aan. En toen kwam Tino, die zegt van, ik wil dat wel doen voor jullie.
3: Ja, ik weet niet of dat de reden is, maar ja, ze hebben het wel, ze hebben een goed programma neergezet.
0: Nou, mooi, leuk dus. Vanavond op het Gasthuisplein, toch?
3: Ja.
0: Ja, en dan is het vanaf, nou ja, het begint al om 4 uur, dus vanmiddag.
3: Ja, wanneer Tino komt, dat moet ik eerlijk zeggen, geen idee. Heb jij enig idee?
0: Nee. Nee. Nou ja, ik denk pas een uurtje of 9 s'avonds, ja, of zo. Iets in die buurt, dus... Als je daar om 4 uur bent, dan ben je ruim op tijd.
3: Sta je lekker vooraan.
0: Zeker weten. Nou ja, zo omdraaien dan. Hier begon het allemaal mee, hè? Voor Tino. Met de single Jij liet me vallen.

0: het blijft toch wel lekker, hè? Deze single. Oh, oh, oh. Jij liet me vallen, de single van Tino Martin. Dus helemaal live op het Gasthuisplein. Uurtje of vier gaat het allemaal beginnen. De openingsparty hier in Zandvoort. Het racefestival. En we hebben nog veel meer andere onderwerpen ook. Of althans, evenementen.
1: Nou, ik ga het even over het racefestival hebben.
0: Oké. Okay.
1: Ja, Zandvoort schakelt vanaf vanavond een flinke versnelling hoger in de aanloop naar de Dutch Grand Prix. 5 dagen lang staat het centrum in de teken van muziek, sport, films en entertainment. Nou, we hebben het erover gehad. Tino Martin opent de feestweek. Een dag later razen zelfgebouwde bolides door de Oranjestraat. En ook kinderen en jongens krijgen volop ruimte tijdens het racefestival. Het Gasthuisplein vormt de eerste 5 dagen het kloppend hart van de feestweek. De organisatie wil daarmee nadrukkelijk meer bieden dan alleen vertier voor Formule 1-liefhebbers. We kennen in Nederland prachtige voorbeelden van steden waar een groot sportevenement uitgroeit tot een feest voor de hele stad. Zoals de Vierdaagse Feest in Nijmegen, zegt Rob Langenberg, directeur van het Zandvoort Racefestival. Dat gevoel willen we ook in Zandvoort creëren. Niet alleen iets voor de Formule 1-fans, maar een feestweek waarin inwoners en bezoekers elkaar ontmoeten en iedere dag iets anders kunnen beleven. De feestweek begint vanmiddag om 4 uur met de officiële onthulling van de Red Bull RB14 van Max Verstappen op het Gasthuisplein. Daarna is het podium voor Funky Piano's, Tino Martin, Raven van Fortuin en DJ Lady Mix. De openingsparty is gratis toegankelijk. Morgen verhuist de actie naar de Oranjestraat voor de Buco Zeepkisten Race. Na de technische keuring op het Kerkplein verschijnen 21 teams met hun zelfgebouwde bolides aan de start. En vanaf 3 uur worden 2 heats verreden. Trompetist Jeffrey Parmentier verzorgt de warming-up en een pauze-act. Na de prijsuitreiking gaat het feest op het Gasthuisplein verder met The Darlings.
0: Oké, okay, ja, de zeepkistenrace is ook live op CFM TV te zien.
1: Ja.
0: Het kanaal van deze lokale omroep, kanaal 40 Ziggo en 1367 via KPN, kan je gewoon live de zeepkistenrace volgen. Dus doe dat ook vooral. En anders kan je ook nog onder meer van Zandvoort Insight op hun YouTube-kanaal. Ook daar vind je meer over de zeepkistenrace. Gaat weer een geweldig spektakel worden. En die kinderen en de jonge of de oudere kinderen, zullen we maar zeggen, die hebben er weer heel veel mooie creaties van gemaakt. En die zien we dus alle 21 tijdens deze zeepkistenrace.
1: Ja, leuk.
0: Helemaal goed. Dus vergeet het niet. Morgen op tv te volgen hier bij ZFM. En anders YouTube-kanaal van Zandvoort in Zuid. Dat waren ze weer even.
1: Ik heb nog een leuk kort berichtje. Ook over het racefestival. Gasthuisplein wordt openluchtbioscoop. Maandag maakt het racegeweld plaats voor film. Het Gasthuisplein verandert dan in een gratis openluchtbioscoop. Om 4 uur wordt afgetrapt met Cars, waarna Talladega Nights en Fast X op het programma staan. Bezoekers mogen zelf een stoel meenemen. Dinsdagavond krijgt het festival een heel ander karakter tijdens de Drag Race Bingo. Ashley Knight, DJ Ron Soeters en Edwin van Tolen combineren bingo met muziek, humor en entertainment. Deelnemen is gratis, maar er zijn maximaal 250 bingo-kaarten beschikbaar.
0: Wauw, geweldige dingen weer die je de komende dagen kunt doen. Dankjewel Richard voor dit overzicht. Uiteraard ook gedeeltelijk te lezen op onze eigen ZFM-app. Dus mocht je die niet hebben, dan kan je hem onder meer downloaden via de Play Store van Android. En anders gewoon eventjes via internet kijken op ZFM Zandvoort.
1: Ja, of ik neem aan dat Apple ook te downloaden is.
0: Nee, die helaas niet. Nee, jammer. Die hadden weer bepaalde regels waardoor het niet kon. Dus nee, helaas daar niet meer. Hebben we wel opgezeten, maar daar zijn we vanaf gehaald. Jammer genoeg. Helaas. We gaan lekkere muziek draaien.

0: Bruno Mars hoorde je hier op de Zandvoorts Radio met Treasure. Ja, we gaan weer verder met de persconferentie van afgelopen maandag, Richard.
1: Ja.
0: Want ja, Hans en Ger waren daarbij namens deze omroep aanwezig. En ze spraken diverse personen, ook in het eerste blok al. Hebben ze Robert van Overdijk gehad, maar die krijgen zo meteen nog een keer aan het woord. En ook spreken ze met onder meer Allard Kalf, burgemeester David Molenburg en Jan Lammers. Dat hoor je in deel 2 van dit persinterview, om het zo maar te zeggen.
1: Leuk.
2: Ja, we staan hier met Allard Kalf. Hij is bekend natuurlijk van de Viaplay-uitzendingen als de pitreporter.
3: We noemen het race control, want ik sta natuurlijk niet in de pits.
2: Nee, race control is het inderdaad, dat klopt. En jij bent niet op alle circuits, hè, want jij, denk ik dat jij in de studio zit, in een soort bezemkast, met allerlei computers voor je.
3: Ja, bezemkast vind ik een beetje denigrerend, en dat roepen we vaak. Maar het is een hele mooie ruimte waar ik alles wat ik nodig heb om een beetje de race te duiden en te begrijpen hoe de race gaat lopen. Dat heb ik voor me. En daar kan ik naar luisteren, daar kan ik naar kijken. En heel simpel, als ik kan wel naar het circuit gaan, maar dan zit ik in zo'nzelfde ruimte met diezelfde schermen.
2: Dat heeft weinig zin natuurlijk.
3: En dan moet ik zeggen, op mijn leeftijd, is het af en toe ook lekker om gewoon op zondagochtend de hond uit te laten en je eigen bed te slapen.
2: En gewoon vanmiddag de Formule 1 race te doen. Maar je bent er wel bij in Zandvoort natuurlijk.
3: Zeker. Zandvoort, die wil je eigenlijk ook niet missen. Het stomme is dat, dat zeg ik nu, hoewel ik toen niet aangekondigd werd, weet je nog, in die tent daar, in de Tarzanbocht.
2: Jay-Z, ja.
3: Ja, toen zei ze van, Allard, je komt toch wel kijken. En toen zei ik, alleen als ik wat te doen heb. En gelukkig had ik ook wat te doen, dus toen kon ik wel komen. Maar als ik nou terugkijk op al die jaren, ja, is het misschien ook wel leuk geweest om gewoon zo'n heel weekend mee te maken. Gewoon lekker op die tribune zitten en het eens even over je heen te laten komen. Want wat ze hier neergezet hebben
2: is ongelooflijk, hè?
3: Ja, het is gewoon briljant. Ik had het net een collega ook over van het is gewoon het is wel de nieuwe standaard. Ja. En misschien dat andere circuits wat makkelijk achteroverleunen van het komt toch wel goed. En het gaat om de race. En hier hebben ze daar gewoon eens even met een frisse blik naar gekeken. En ik moet zeggen dat we zelfs in Italië hebben ze tegenwoordig een DJ. Nou, dat, hè? Wie had dat gedacht?
2: Ja. David Molenburg, burgemeester van Zandvoort. Welkom. Voor de gemeente Zandvoort op de final lap, hè, lijkt het.
4: Zeker. En we hebben natuurlijk 5 fantastische edities gehad van de Formule 1. En nog 1 te gaan. En als we zo rondkijken, wordt dat weer een prachtige editie. Het ziet er geweldig uit. Met de sprintrace natuurlijk anders dan de voorgaande jaren. De laatste editie zal net zo onvergetelijk worden als de vorige.
2: Ja, nou, wat betreft vergunningen, et cetera. We hebben 5 jaar dit gedaan, zeg maar. Het is eigenlijk makkelijk nu om die 6 ook te doen. Hè?
4: Ja, kijk, het is natuurlijk elk jaar hou je wel weer alles tegen het licht. Want van elke editie leer je weer dingen. En tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat we kennen het spel wat we met elkaar moeten spelen. En wat het allerbelangrijkste is, we hebben zowel aan de kant van de gemeente als aan de kant van de organisatie veel dezelfde mensen zitten die er al heel veel jaren aan werken. En je ziet dat is gewoon goed, want dan ken je elkaar, ben je op elkaar ingespeeld en weet je elkaar ook snel te vinden. En dat merk je wel ook in de onderlinge verhoudingen, dat is heel soepel.
2: Ja. Formule 1 is natuurlijk een prachtig uithangbord, hè, voor een plaats als Zandvoort. Betere reclame kun je eigenlijk niet hebben, volgens mij. Zal Zandvoort Formule 1 gaan missen?
4: Uiteraard. Het is natuurlijk fantastisch geweest. En we hebben natuurlijk in het verleden ook de Formule 1 gehad. Nu 6 echt hele mooie edities met de komende erbij. En natuurlijk gaan we dat vreselijk missen. En tegelijkertijd vragen mensen ook van, ben je daar dan heel somber over? Aan de ene kant, teleurstelling dat het ophoudt. En aan de andere kant, we zijn natuurlijk wel een fantastische badplaats. We bestaan al 200 jaar. Afgelopen weekend was het weer bomvol. Echt ruim meer dan 100.000 mensen die de weg naar Zandvoort weten te vinden. Dus dat blijft bestaan. En het circuit blijft ook bestaan. Dus aan de ene kant, teleurstelling dat het ophoudt. Aan de andere kant ook het volle vertrouwen dat wij als kustplaats, als badplaats, ook gewoon altijd Zandvoort zullen blijven.
2: Ja. Jan, directeur sportief directeur, wat moet je zeggen eigenlijk?
5: Ja, Jan kan ook.
2: Mag nog, voor Zandvoort ben je gewoon Jan. Jan, de laatste Grand Prix, je vindt het jammer geloof ik, hè, dat het stopt. Begrijpelijk, maar jammer toch?
5: Het is een positieve jammer, weet je. In 85, 86 vonden we het ook jammer dat hij weg was, maar dat was wel op andere gronden. Dus dat geeft wel even aan dat nu zitten we helemaal on a high. Mooier en beter dan dit wordt het niet. Dus dit is nu gewoon verstandelijk besloten. Dus een hele positieve jammer.
2: Ja, hoe vind je dat de Formule 1 hierheen komt?
5: Ja, dat is onvergelijkbaar met de Formule 1 natuurlijk. Hè? Maar dat vind ik ook mooi, want dat geeft ons weer de gelegenheid om gewoon ons te focussen op het innovatieve. Er zit heel veel toekomst in. Formule 1 en Formule E is niet te vergelijken op dit moment. Maar ja, blijft het altijd zo. Hoe ziet het eruit over een jaar of 3, 4, 5? Dat vinden we ook mooi om daar deel van uit te maken. Want ongemerkt is natuurlijk heel veel geïnvesteerd in het circuit en zijn omgeving. De hele infrastructuur. We hebben een van de mooiste zalenverhuurcentra hebben gecreëerd. Dus er is hier veel meer te doen op het moment dan alleen maar een race af en toe rijden of het gebruik van het asfalt. Ja. Dus dat is mooi en daar zullen we nog heel lang op kunnen teren.
2: Ja. Als we even naar de toekomst van de Formule 1 kijken. Je had nu dat ze meer elektriciteit in die motoren stopten. Daar is natuurlijk een hoop over te doen geweest.

0: jaar werd dat 50-50. Alleen daar zag je dat dan toch de elektrische motor gewoon iets te veel van de energie vroeg. En dat je dan tijdens dat rijden moest je meer energie opwekken. Uh-huh. Dus om een bocht vol gas te nemen, dat loonde vaak minder dan wanneer je energie opspaarde. Nou, maar dat is wel een beetje gecorrigeerd. Dat komt dichter naar elkaar toe. Het belangrijkste is dat in mijn tijd ging ik met 175 liter vuile brandstof van start. Daar moest ik 2 uur mee doen. Ze gaan nu met iets van 95 liter brandstof gaan ze van start voor een race van 2 uur. En ze hebben 2 keer zoveel vermogen.
1: Ja. Maar die brandstof is ook een stuk duurder geworden, horen we eigenlijk net van $750 per liter.
0: Ja, maar we verbruiken nu de helft, dus wat dat betreft... Ja,
1: dan valt het wel mee, ja. Nog één lokale vraag ook, want in de eerste jaren mochten Zandvoorters op donderdagavond hier komen kijken, een beetje naar de bedrijvigheid. Dat is helaas niet meer en dat vinden heel veel mensen heel jammer.
2: En terecht, hè, want dat was...
1: Dat ze het jammer vinden.
2: Nou, dat, zeker, want het was ook een mooie dag.
1: Ja, maar waarom is het eigenlijk?
2: Nou, uiteindelijk merk je dat zo'n donderdag er nog zoveel druk op de opbouwperiode zit. Teams die voor het eerst hun motoren mogen starten, ja. Zakelijke belangen. Is het gewoon simpelweg te druk. Hè? Want er kwamen volgens mij zo'n eerste editie 25.000, 30.000 mensen op.
1: Ja, de meeste zaten op de tribunes ook. Hè,
2: die zaten lekker te kijken.
1: Dus die liepen toen niet in de weg dan?
2: Nee, dat blijkbaar vond FOM daar iets anders van. En terecht, want nogmaals, als je ziet wat er hier gebouwd wordt, dus veiligheid is het allerbelangrijkste. Ja. Maar ik hoop dat ze van die eerste 2 keer in ieder geval wel ontzettend hebben kunnen genieten.
1: Nou, jullie hebben een aantal prijzen in de wacht gesleept hè, met deze Grand Prix.
2: Ja.
1: Jij bent ook in veel andere landen geweest, bezocht.
2: Ja, ik zag 2 weken geleden in Hongarije de vlaggetjesactie op de tribune. Ja. Dus dat geeft me misschien nog wel de meeste trots dat wij hier in Nederland...
1: Zo'n standaard.
2: Ja, met zo'n organisatie dingen teweeg hebben gebracht in die best wel conservatieve wereld van de Formule 1. Ja. Die overal over de wereld gewoon navolging vinden. Misschien is dat wel het grootste compliment wat ze ons hebben kunnen geven.
1: Ja, dat geloof ik graag. Oké, nou, succes in ieder geval daarmee. En in de komende 14 dagen met de verdere voorbereidingen voor de Final Lap. Dankjewel, Robert.

0: Lekkere single uit de jaren 80 van Laura Branigan en Self Control. We gaan het hebben over een nieuwtje wat afgelopen week gebeurd is. En dat zijn verschrikkelijke dingen.
1: Ja, want jij... Nou, gaan we het zo wel over Dylan. Een jongen raakte vorige week vrijdag op zaterdagnacht licht gewond. Gelukkig licht gewond. Nadat hij in het centrum tegen een gespannen touw fietste. Zijn vader roept getuigen op zich te melden en ook de burgemeester spreekt zijn afschuw uit over de actie. De jongen liep schaapwonden op nadat hij tegen het koord fietste, meldt de vader van het slachtoffer op Facebook, waarbij hij foto's toont van de gehavende hals van zijn zoon. Zijn zoon fietste rond 3 uur na zijn werk naar het huis richting de Rode Krocht en de rotonde. Ter hoogte van de kleine krocht reed hij met zijn hals tegen een touw dat op nekhoogte tussen 2 palen was gespannen. Volgens Molenburg, die via de Facebookpagina van de gemeente reageert, heeft iemand de touw daar bewust opgehangen. Dit is volstrekt onacceptabel en verdient een hele krachtige veroordeling. Ik hoop dat diegenen die dit op hun geweten hebben zichzelf melden en dat ze worden opgespoord, aldus de burgemeester. De politie heeft de zaak in onderzoek en verzoekt getuigen en mensen met camerabeelden om deze te delen. Maar jij kent ook iemand, hè? Die,
0: heel veel mensen uit Zandvoort. Ja, in 1992, het ongeluk met Dylan Koster. Ook een gespannen lijn en over de brommer. Hij reed toen op een brommer. En hij reed een even andere route, omdat hij al laat was voor de voetbaltraining. En toen kwam hij in één keer in aanrijding met zo'n draad die over de weg gespannen is.
1: Een ijzerdraad, toch?
0: Een draad staat er. Ja. Ik weet niet meer of het een ijzerdraad is of een andere draad. In ieder geval, hij pakte alle spullen weer op en hij reed door richting de voetbaltraining. Maar op het moment dat hij daar aankwam, allemaal bloed uit zijn mond ineens en dergelijke. Ja, en toen bleek de ellende heel groot te zijn. Dus heeft hij heel veel dingen meegemaakt in het ziekenhuis. En daardoor is de spraak ook, is heel erg aangetast. En dat zijn wel heftige dingen. Dus Dylan, ik denk daar nog geregeld aan ook. En ik denk heel veel Zandvoorters. Ook als je zo'n verhaal weer hoort, hè, of zo'n gespannen draad.
1: Ja, ja, dus, vervelend.
0: Ja.
1: Nou, Dylan, mocht je het horen, sterk ervoor.
0: Ja, hij is gelukkig wel boven gekomen, hoor.
1: Ja, van tijd geleden.
0: Hij schrijft zelfs op zijn eigen website van hij had toen de keuze om te blijven leven of niet.
1: Pittig.
0: Ja, dus dat is wel heel pittig.
1: Is hij nog actief in de racerij?
0: Dat is mij ook niet bekend. Nou, overval je me weer met allerlei dingen. Dus ik weet dat hij in ieder geval tot 2010 heel actief was. Op dit moment weet ik het niet. Mm-hmm. Dus... dat kan ik je niet vertellen.
1: Oké, prima.
2: The finest

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. En het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een Franse vader heeft met 2 jonge kinderen meer dan 16 uur vastgezeten op zee. De 3 hadden op vakantie in Thailand een waterscooter gehuurd. Toen ze na de afgesproken 3 kwartier niet terugkwamen, werd een zoekactie gestart. Maar die werd gestaakt toen het donker werd. De volgende ochtend pas werd het gezin op zee gevonden. Dobberend op de jetski die half gezonken was. Volgens een overheidsfunctionaris waren de 3 Fransen uitgeput en hadden ze veel zeewater ingeslikt. Ze zijn nagekeken in het ziekenhuis. Het weer, vooral in het zuiden en oosten nog buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, het is 24 tot 32 graden. Morgen droog, met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.

0: Dit blijft toch wel lekkere muziek, hè?
1: Heerlijk.
0: Zeker weten. Englishman in New York, Jorden Sting. Aan het begin van de derde uur alweer.
1: Heb je wel eens van The Last Ship gehoord?
0: Nee.
1: Nou, dat heeft Sting geschreven. Dat wordt opgevoerd in Carré. Dat is een première. En daar ga ik binnenkort naartoe.
0: Oh, wauw.
1: Echt, en Sting doet ook mee. Die, ja, is echt, dat gaat over de werf. Hoe hij vroeger als kind opgroeide. En dan liep je de straat uit en dan kwam hij bij de werf. En dan zag je allemaal grote schepen en zo. En dat was een beetje over zijn tijd daar.
0: Oké, okay, dus, en wanneer is dat?
1: Ja, dat is een aantal keren in Carré. Ik weet uit mijn hoofd, 29 augustus ga ik daar naartoe.
0: Mooi, oh, dat is al snel.
1: Ja, ja, dus, heel veel zin in.
0: Zeker weten. Nou, we hebben ook zin in uur 3. Want we hebben weer leuke onderwerpen, ja, ook in de derde uur.
1: Pit Report natuurlijk.
0: Uiteraard met Rendel.
1: Rendel Lawson. We hadden het er net over. En toen vroeg ik hoe lang doet hij dat eigenlijk al. Toen zei hij al 10 jaar.
0: Ja, misschien wel langer hoor.
1: Dus, doet hij wekelijks Pit Report.
0: We kunnen zo meteen wel even aan hem vragen.
1: Oh ja, ja, vind ik wel een mooi moment.
0: Ja, ja,
1: tien,
0: toch? Ja.
1: 10 jaar. Dan Dier van de Week. We hebben natuurlijk nog een laatste interview over het circuit.
0: Zeker, nou dat dus in dit uur. Blijf lekker luisteren en ook heel veel lekkere muziek. Oud en nieuw, we wisselen het allemaal een beetje af. Hier bij ZFM, een hele goede middag.

0: Nou, als we een hele tijd teruggaan, Rendel, dan zei hij, wat draai jij nou weer voor een plaats? Dus ik kies altijd de platen goed uit, vlak voordat we jou gaan bellen natuurlijk. Nou, hè?
1: Dit waren toch ook nog toptijd van hele goede groepen.
0: Hè? Ja, zeker daar, weten, hè? Seals en Crofts waren dat.
1: Ja, gewoon top. En ook mijn tijd hoor. De tijd van Crosby, Stills, Ness en Jong en deze jongens. En weet je, de Eagles had je.
0: Ja, wauw.
1: Goede tijden.
0: Zeker weten, Rendel. Nou, goed je weer te spreken.
1: Ja, top.
0: En het klokje tikt, hè. We zitten al bijna aan de last lap hier in Zandvoort.
1: Ja, hoe is het in Zandvoort? Want ik ben er even nog niet geweest. Nou, maar volgens mij staan alle flatgebouwen staan weer, of niet?
0: Weet je, in één keer brak het uit in Zandvoort, het virus. Ik denk, ik zie nog zo weinig ontwikkelingen met vlaggen en dergelijke. Nou, ik had het nog niet gezegd, Rendel, of het hele dorp in vol?
1: Ja, het hele dorp zit vol met vlaggen en alle etalages zitten weer vol met banden en andere attributen waarschijnlijk, of niet soms?
0: Zeker weten, want we hebben natuurlijk ook zoiets van, het is wel de laatste. Althans, misschien een reservecircuit, wordt ook over gesproken, maar...
1: Ja, er wordt over gesproken of het ooit gaat gebeuren, weet ik niet. Want jullie zien zelf in het dorp dat ze gewoon een hele maand bezig zijn om dit even op te bouwen. Hè.
0: Ja.
1: Het is ook niet even zomaar dat je zegt van, we doen het eventjes. Maar er zitten heel veel bedrijven zitten erachter. Die moeten ook hun jaarplanningen maken. En dat hebben ze natuurlijk, toen de campagne vorig jaar afgelopen was, hadden ze voor dit jaar wel al staan. Maar ja, als er al binnen een half jaar dit soort dingen moeten gebeuren, dan gaan er natuurlijk wel eventjes wat radertjes en wat deurtjes open, zeg maar.
0: Ja, zeker weten.
1: Dan is het niet zomaar het dikke boek pakken en we doen het weer eventjes. Dan moeten er wat andere dingen gebeuren. Maar ja, de laatste, nou jongens, maar wat hebben we een mooie serie gehad? Wees even eerlijk, als je kijkt naar die laatste Caprice in Nederland, het was toch geweldig, wat een feestje. En ik denk dat het volgende week nog een veel groter feestje gaat worden.
0: Ja, we mogen er echt trots op zijn dat het toch gelukt is.
1: Nou, ik vind dat de organisatie vooral trots op zichzelf mag zijn. Ze hebben het al helemaal gedaan zonder overheidssteun. Hè? Want ze waren daar Den Haag natuurlijk heel erg duidelijk van. In de Formule 1 gaat heel veel geld om. Dat is heel simpel. En er wordt heel veel geld verdiend. En als jullie dat allemaal willen verdienen, gaan jullie ook maar lekker je eigen broek ophouden. Is wat van te zeggen, maar dit heeft Nederland zo op de kaart gezet, en Zandvoort ook, dat ik dan ook wel weer denk van ja jongens, jullie hebben ook wel een paar oogkleppen daarvoor en blokken beton voor je hartjes daar in Den Haag. Het gaat helemaal nergens over. Klaar.
0: Nee, dat is ook zo. En je merkt echt dat Zandvoort, jij zegt het al, weer op de kaart staat en dat mensen zeggen, als je zegt Zandvoort, zeggen ze circuit.
1: Ja.
0: En weet je wat ze eerst daarvoor zeiden? Zeiden ze Amsterdam.
1: Ja,
0: en,
1: ja,
0: maar nu is het Zandvoort circuit, dus wat dat betreft doen we het wel beter.
1: Ja, maar het is ook Amsterdam Beach, hè? Dus het is heel simpel. Zandvoort is een klein dorp en de wereld ziet het als de beach van Amsterdam. Zo moet je een beetje zien.
0: Ja, dat zie je in andere landen veel meer natuurlijk, hè? Dat een grote stad, dat is allemaal regio Parijs en dit en dat.
1: Ja,
0: en dan woon je in Parijs, maar dan zit je bijna 100 kilometer afstand,
1: Ja, daarom. Weet je, maar als je Miami kijkt ook natuurlijk, dan hebben ze ook Miami Beach. Maar ja, dat is zo groot, dat is half Nederland, dus waar heb je het over?
0: Ja.
1: Dus ja, dan kan ik wel begrijpen dat ze Amsterdam Beach zeggen natuurlijk. Maar ja, nee, Zandvoorters mogen ook hier trots op zijn. Ze hebben een prachtig dorp, maar wees heel eerlijk. Er zullen altijd tegenstanders blijven, er zullen altijd mensen die de muisjes in de natuur beter vinden. Maar ik denk ook dat die mensen ondertussen toch wel hebben gezien dat Nederland, zeker Zandvoort, op de kaart is gezet. En dat ook die mensen hebben denk ik toch ergens in het achterhoofd gewoon een lichte trots zitten. Heel simpel, klaar. En,
0: ja, en jij zegt het, Rendel, maar we hebben eigenlijk weinig gehoord van die mensen uit Haarlem en dergelijke.
1: Nee, dit keer niet, nee.
0: Nee.
1: Maar ja, er zullen op de achtergrond altijd wel processen bezig zijn, hè. Want ze willen, kijk, het is een beetje wat zij doen natuurlijk. Het is niet zozeer dat ze zeggen we willen die Grand Prix niet, maar ze willen die aandacht. En ze wilden meeliften op dit gebeuren. En dan komen toch dat soort partijen, krijgen hun aandacht. Terwijl ze eigenlijk wel bijna zeker weten dat ze dat toch hele gebeuren niet gaan winnen. Want er zit natuurlijk veel te veel belang aan. En, maar ja, dat hele meeliften maakt zo'n groepje mensen dan toch heel belangrijk. Ik vind het goed dat uiteindelijk al die processen, wat ik eigenlijk zonde van het geld vind, het heeft het circuit verschrikkelijk veel geld gekost en verschrikkelijk veel ergernis. Uiteindelijk toch allemaal de goede kant is opgedraaid dat wij onze Grand Prix hebben. Ik vind het ook wel weer zo aan die kant. Het moet ook wel kunnen. Als mensen het er echt niet mee eens zijn, moeten ze wel hun stem kunnen laten horen. En dat doen we eigenlijk in Nederland eigenlijk bijna helemaal nooit. Klaar.
2: Ja, en misschien zijn ze wel blij dat het de laatste keer is. Dan denken ze van, dat zitten we ook nog wel even uit.
1: Ja, die zingen we nog even uit. Kijk, en het circuit, kijk, de mensen zeggen allemaal, ah, de laatste keer, maar het circuit gaat gewoon door, hè. Dat vergis je niet. Maar volgend jaar staan natuurlijk al best alweer heel veel andere races gepland, als DTM. En ze gaan nog een paar hele mooie evenementen in Nederland halen. Dus het circuit gaat, dat blijft best wel door gaan. Alleen ja, die Grand Prix, die is er niet meer. Het enige wat mooi is, Zandvoort heeft wel gewoon nu Formule 1 nominatie. Dus het kan altijd weer terugkomen.
0: Zeker weten. Rendel. Ja, ja. Ja, en dan is het ook natuurlijk goed geregeld met vervoer en dergelijke, hè? Met de treinen. We hadden straks die mevrouw van de NS hadden we in de uitzending. En er rijdt dus om de 5 minuten rijdt er een trein, hè? Dus 12 treinen per uur.
2: Ja, heen, hè?
0: Hè?
2: Heen. Ja. Ja, er gaan ook nog 12 terug.
0: Ja, 12 treinen. Ja, 12 heen en 12 terug. Dus,
1: ja, maar dat is ook iets wat de circuit natuurlijk ook, die Campri ook bewerkstelligd heeft. Er zijn natuurlijk 2 perronnen bij Zandvoort erbij gekomen.
0: Ja.
1: Er is meer uitbreiding. Dit kan dus uiteindelijk allemaal. Dat is natuurlijk helemaal prachtig dat ook de NS daar meegewerkt heeft. Of ProRail, hoe het ook mag heten. Ik denk alleen als je nu gewoon, hoe heet het dorp naar dingen. Als je in Haarlem of zo een overgang over wil hebben, dan gaat het niet meer lukken, denk ik. Omdat dat een constante stroomvertraging is. Die dag, dan moet je maar gewoon even een stukje omfietsen. Niet heel verhaal. Nee, ik vind het prachtig dat ook daar aan gedacht is. Ik weet alleen niet hoe het vroeger had je Gazelle volgens mij, die alle fietsen naar het circuit bracht. Maar volgens mij is dit ook al failliet, dus ik weet niet waar ze de fietsen nu vandaan
0: hadden. Oh, zou het daardoor komen? Ik zei inderdaad al van normaal heb ik die fietsrekken van Gazelle.
1: Ja.
0: En al die, al die fietsen en zo, maar dat, ik zie ze helemaal niet.
1: Je ziet ze helemaal niet. Nou ja, dat is ook waar. Ik heb ook het gevoel dat volgens mij die toko failliet is. Dus ik denk dat ze een andere partner hebben moeten zoeken.
2: Maar Pon deed dat toch ook? Je had toch ook duizenden fietsen? Pon?
1: Ja, Autopon. Zijn er meer die duizenden fietsen. En de mensen komen natuurlijk ook gewoon op hun eigen fietsen. Dus, en ik moet wel zeggen, ik heb in het verleden de beelden gezien vanuit de helikopter van die fietsenstallingen. Nou, daar kan je heel Amsterdam mee vullen hoor. Dat is geen probleem. Dat is echt prachtig. Dus het zijn echt heel veel mensen die op de fiets komen. En dat kennen ze in de wereld niet, hè?
0: Nee.
1: Dat is wel een van de dingen wat natuurlijk enorm heeft gespeeld hier bij die Grand Prix. Joh, iemand in Miami op de fiets, welke rotebuur verzint dat? Weet je wel, zo gaat dat daar in principe. En die hebben zoiets van, nou, dat is echt allemaal... Weet je, wij zijn nog steeds het land van de houten klompen en de tulpen en de oude molen. Zo moet je het gewoon zien in hun gedachtegang.
0: Ja.
1: En dan gaan ze ook allemaal nog fietsen.
0: En dat we het op een aparte manier toch voor elkaar krijgen, hè? Dat is het ook.
1: En wat het mooie is, dat uiteindelijk Liberty Media en ook het hele Formule 1 gezelschap heeft gezien dat het ook anders kan. En je ziet nu ook gewoon dat een heleboel andere Grand Prix's ook toch wel dat feestje eromheen, hè, met de disco en de DJ's en weet ik wat, de grote podia's, ook daar steeds meer komen. Want uiteindelijk heeft Zandvoort wel die benchmark neergezet. Weet je, je zet André Rieu met zijn orkest op het rechte stuk.
0: Ja.
1: Die man die is overal bekend in de wereld.
0: Ja.
1: Ja, weet je, dan heb ik echt zoiets van, ah, dan ben je gewoon heel goed bezig. Dan heb je het echt goed begrepen. Want iedereen kent die man al en dan zet je ook even op het rechte stuk bij de Grand Prix. Waar toch heel veel mensen naar kijken. Ja, dat is gewoon top. Dus hoe ze dat allemaal willen nog overtreffen met die laatste editie, ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, de racefestival is trouwens net officieel begonnen in Zandvoort om 4 uur. Met een openingsparty op het Gasthuisplein. En weet je wie er onder meer ook komt? Ja, het zal jou misschien niet zoveel zeggen, maar Tina Martin.
1: Nou ja, Tina Martin kent ook iedereen.
0: Nou ja, dat bedoel ik. Is wel een hele grote naam die er dan in één keer staat.
1: Dat is ook goed, weet je. Dan hebben ze toch weer wat grote jongens binnen. En Davina, hoe heet de...
0: Ja, Davina Michel, het
1: volkslied. Volkslied weer zingen. En die vond ik vorige keer heel goed. En ze zegt dat deze nog beter wordt.
0: Ja, nou, ze was ook heel goed hoor, Davina.
1: Ja, ja, dus dan zijn we in voor een feestje. Dat wordt een rock'n'roll volkslied. Ga ik je nu wel vertellen. Daar gaan ze iets moois van maken. Ja, en wat ze vinden natuurlijk... Ze zullen best wel wat hele grote DJ's verder komen. En kijk, want verder hebben ze natuurlijk niet veel, hè. We hebben geen Formule 3, we hebben geen Formule 2 volgens mij dat weekend. Dus je moet het ook op een gegeven moment het programma ingevullen, zeg maar. Ja,
0: dat is het ook, hè. Ze zeggen wel van, we hebben nou de sprintrace, hè.
1: Ja.
0: Ook voor de eerste keer dat hij komt hier in Zandvoort.
1: Ja.
0: Dus dat heb je dan weer als extra's. Maar dan moet je wel 2 vrije trainingen voor inleveren natuurlijk.
1: Dus in feite, qua tijd win je niet heel veel. En dat moet wel ingevuld worden. En wat ik altijd dodelijk vind op evenementen waar ik ook allemaal kom, is als er heel lange pauzes tussen zitten en er gebeurt niks. Weet je, ik kan me herinneren vroeger dat ik als klein jongen in de duinen zat. Dat je ook anderhalf uur naar niks zat te kijken. Dat ze feestjes rondomheen ook niet. Dan is een training. Dan gebeurde er een uur niks. En dan is er nog een training voor niets. En dan gebeurde er weer een uur niks. Maar dat namen allemaal verlief. Maar de huidige maatschappij kan dat niet meer. De mensen moeten wel geëntertained worden voor dat hele dure kaartje, zeg maar.
0: Ja, dus, zeker, zeker weten. Ja, dat hoort er gewoon bij.
1: Dat hoort er gewoon bij.
0: Ja, Nederland heeft de DJ's bij de Formule 1 op de kaart gezet. Want wereldwijd zie je ook al die namen langskomen. Martin Garrix en Tiësto en noem maar op.
1: Ja, in Mexico, waar zijn ze niet? Ja, toch?
0: Precies, ja, je komt ze overal tegen.
1: Ja, en, tegen.
0: Ja, je had het net over Davina, een heel klein stukje hoor. Luister even naar Davina, hoe zij het de eerste keer deed. Hè? Want daarom hebben ze nou voor Davina gekozen. Van de eerste race en de laatste race, allemaal door Davina Michel.

0: En weet je wat het nou is, Rendel? Ik krijg meteen weer kippenvel als ik dit hoor. Ongelooflijk, hè? Jeetje.
1: Ja, zelfs Willem-Alexander zag je slikken.
0: Oh, dat is echt niet normaal, dat effect.
1: Nee, gewoon dat je ook wel zoiets had van, nou, weet je, het is zo'n topartiest. En dat, ik vind het ook top dat ze er weer gevraagd hebben.
0: Moe, ja, zeker weten.
1: Weet je, die is ook al zo bekend natuurlijk in de wereld. En met deze gaat gewoon, ik weet zeker, onze helemaal verbaasd.
0: Ja, dat weet ik ook wel zeker. Ja, ze is weer een paar jaartjes verder en zo. En de echte angst is er een beetje vanaf.
1: En op het moment dat de prinsessen erbij zijn die gaan zwingen, weet je zeker dat het een goed feestje wordt.
0: Zeker weten. En Max heeft zijn racehelm voor Zandvoort gepresenteerd, hè?
1: Ja, ik hoop niet dat hij die van de Dels Blauwe die ze gemaakt hebben opgezet. Omdat ze een beetje breekbaar type, zullen we maar zeggen. Nou ja, leuk. Ik vind het gewoon. Ik ben nooit zo voorstander geweest van dat coureurs heel veel hun helmdesign veranderen. Ik vind het altijd heel mooi als je als coureur bij je eigen design blijft. En dat is het voor de rest van je carrière. Ik ben een beetje dat type. Maar dit is wel weer eentje dat ik denk van ja, echt Nederlands. Het mag. Weet je, alles mag erop. En. Er is alweer een hele lijn met allemaal dingetjes rondomheen. Dus commercieel is dit alweer een succesje, zullen we maar zeggen. Maar ja, wel heel apart. Met zo'n beetje heel erg veel wit en blauw erin, die helm. Dat gaat wel weer een hele mooie worden, denk ik.
0: Ja, zeker weten. Nou, jij hebt ook in de handel gezeten met jouw bedrijf, zeg maar. Ja. En al die kleine helmpjes die dan uitgegeven werden van die speciale helmen. Ja, ik denk dat je er wel heel wat had verkocht als je die weer zou gaan hebben.
1: Jawel. Kijk, even eerlijk, als handelaar was het een goeie. Ik ben alleen, als mens zei ik wel eens van... kijk, je moet zo zien, Sebastian Vettel is natuurlijk ooit mee begonnen. Hè? Die had elke Grand Prix een andere helm op zijn hoofd zitten. En daar is het toen een beetje, zeg maar, de boel losgeslagen. En toen zijn de andere coureurs hebben dat overgenomen. Als handelaar was het prachtig als er 10 verschillende helmpjes uitkwamen van 1 coureur. Want ze wilden ze allemaal hebben. Dus dat is mooi. Als verzamelaar zelf van echte helmen en ook verzamelaar van een beetje van de geschiedenis daarvan, dan vind ik toch wel, als je dan vroeger een helm van een Jackie Stewart zag, of een Chris Amon, of een James Hunt, die zag je van 10 kilometer afstand, zag je al wie de rijder was. En tegenwoordig heb ik af en toe helemaal geen idee wie er aan het rijden is. Daar.
0: Heb je zeker een punt? Ja.
1: Ja, weet je, dus af en toe denk je van, wie is dat? Oh, dat is ook kom. Oh, die had toch vorige keer een rode helm op, nu weer een blauwe, weet je? Dus...
0: Ja, nee, dat is allemaal commercieel ook, inderdaad.
1: Dat is allemaal commercieel. En,
0: ik vind het wel mooi, hoor, trouwens, die boodschap erbij, hè. Voor mijn laatste thuisrace, dankjewel Zandvoort. Dat is gewoon de boodschap op de helm.
1: Nou ja, dan weet je ook wel dat Max niet dat denkt dat ik nog 4 jaar aan het racen ben. Want misschien komt de Grand Prix dan nog een keer daar terug. Dan weten we dat ook gelijk een beetje. Dat hij nog niet, 10 jaar in de Formule 1 gaat blijven, zeg maar.
0: Nee, zeker.
1: Max is, het is een thuisrace. Hoewel, ik heb wel eens een keer naar zitten kijken. Zoveel heeft hij in het verleden voor de Formule 1 niet op Zandvoort gereden, hoor. Het was niet dat je zegt van hij zat elke week op het circuit te racen, zeg maar.
0: Nee, maar het is ook een beetje Spa natuurlijk ook, hè, zijn thuisrace. Ja. En wat dacht je van Oostenrijk, hè, met Red Bull natuurlijk, is Oostenrijk ook. En de tribunes, is het ook wel een beetje thuisrace?
1: Ja, daar is het ook serieus, Oranje.
0: Dat bedoel ik.
1: Ja, ik ben trouwens heel erg benieuwd hoe Oranje dit weekend gaat worden. Of alle Oranje textiel in Nederland alweer weg is.
0: Ik ben er ook heel benieuwd naar. En vrijdag mag ik op de hoofdtribune zitten. En ik ben heel benieuwd of ik bijvoorbeeld vrijdag al van die vlaggetjes krijg waar we mee kunnen zwaaien. Dat weet ik dus ook niet.
1: Je ziet er toch altijd onder de stoelen geplakt of zo? Of deel ze niet uit?
0: Ja, als het goed is liggen die op de stoelen of zo, geloof ik.
1: Ja, dus dat komt goed. Ja, die beelden moeten natuurlijk ook absoluut weer komen. Dus ik zit even mijn auto in. Ik had alle ramen open, maar dan begint hij heel hard te racen.
0: Oh, oké. Okay. Ik denk, wat hoor ik in één keer?
1: Ja, dus ik gooi even mijn ramen dicht. Dat is natuurlijk gewoon een hele rechte stuk. Die Nederlandse vlag is natuurlijk fantastisch. Als je dat gaat bekijken in het hele verhaal. Dus we gaan het zien. Ik weet bijna wel zeker een van de mooiste feestjes daar. Hè?
0: Zeker weten. Nou, ik heb nog twee vragen tot slot. Mogen wij jou volgende week tijdens het raceweekend weer gewoon bellen op zaterdag?
1: Ja, natuurlijk. Gewoon, absoluut.
0: Kijk, dat vinden we fijn.
1: Altijd. En die week daarna zit ik zelf op de Red Bull Ring. Dus dan zitten we weer een stukje verder.
0: Oké, nou ja, dat gaan we dan ook meenemen. En de andere vraag, die kwam eigenlijk een beetje van Richard. En ik heb zomaar wat gezegd. Van hoe lang doet Rendel eigenlijk al de pit report bij jou op de radio?
1: Nou, bij jou weet ik het niet, maar met Benno ben ik volgens mij tijdens de Masters ergens begonnen. Maar dat is begin jaren 90 geweest.
0: Pits en Paddock, al... was dat ook, hè?
1: Dat is Pits en Paddock, samen met Benno Veugen. Maar ik doe dit ook al. Ja, al een tijdje. Ja, dat denk ik ook al 10 jaar, Rob, denk ik.
0: Ja, die gaf ik ook aan, 10 jaar.
1: Dus, ja, zoiets.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ik denk het wel. Een beetje begin van de periode dat ik Beverwijk terecht kwam met de winkel. Dus dan praat je inderdaad toch alweer over 10, 12 jaar, zeg maar.
2: Nou, dat is een mooie lust aan, Rendel.
1: Ja, nou, ik ga niet alles vieren, hoor.
2: Nou, toch gefeliciteerd.
1: Het is Rob, hè. Ja. Ik ga niet alles vieren.
0: Nee, ik ga volgende week de slingers voor je uithangen hier in de studio.
2: Ja. We zeggen gewoon, volgende keer is het de 10 jaar precies.
0: Ja, de racevlaggen. Ja, helemaal goed.
1: Nou ja. Volgende week met de geluiden op de achtergrond van allemaal van die kleine jongetjes die weer lekker een autootje mogen uitlaten. Laten we daar maar op houden.
0: Dat vind ik een hele goeie. Dankjewel, Rendel, voor deze week weer. En maak er toch wel wat moois van verder.
1: Ja, gaat goed komen. De plantjes krijgen water buiten, dus het is goed.
0: Oké, nou ik spreek je volgende week. Dankjewel.
1: Hoi.
2: Tot kijk. Hoi.

0: Tweede pop uit de jaren 80, Toontje Lager. En ik heb stiekem met je gedanst. Het is tijd voor het dier van de week. Heb je weer een leuk gevonden in het asiel, ja, Richard?
1: Zeker. Dieren.
0: Dieren zelfs, ja. Oké. Okay.
1: Het gaat over Casper en Loes. Een leuk duo konijnen setje van ongeveer 3 jaar oud. Nou, ik, Loes, ben heel nieuwsgierig en ondernemend. Mijn vriend Casper is wat voorzichtiger. We zijn vriendelijk naar mensen toe. In ons vorige huis waren wij gewend om veel los te lopen in de tuin en gaan lekker in ons eigen gangetje. Heb jij een fijne plek voor ons en met voldoende ruimte? Nou, als u belangstelling heeft voor deze konijnen, kijk dan op de website van het Dierentehuis Kennemerland of breng een bezoekje aan het asiel.
0: Oké, okay, ja, Casper en Loes dus, de dieren van de week. Ik moet meteen aan de bondgenoten denken op SBS 6. Ook van die stelletjes en zo die daar zitten en die wat aan het aanrommelen zijn. En ja, Casper en Loes hadden inderdaad ook net de bondgenoten kunnen doen. Keesomstraat nummer 5 voor deze leuke dieren.

0: van de uitzending.
1: Maar misschien krijgen we daar wel interviews over, hoor. Dus het zou zomaar kunnen gebeuren. Leuk. Eerst gaan we morgen met z'n allen, met alle lokale media, gaan we live verslag doen van de zeepkistenrace. Ook een race. En vanaf de Oranjestraat denderen dan 21 auto's naar beneden. En er zitten mooie exemplaren bij, hoor.
0: Ja, leuk.
1: Ja.
0: Heb ik al eens verteld dat ik ooit eens het ziekenhuis beland ben met de zeepkistenrace?
1: Nee, echt waar? Ik zat, hoe oud was je toen?
0: Ik zat, ja, 8 denk ik.
1: Oh, oké, okay. Ja, joh.
0: Ik zat in Overveen op school en die jongen, wat wij duwden toen, hè, dat was gelijkvloers. En toen vloog ik uit de bocht en toen vloog ik met mijn kin op de straat. Dan moest ik het ziekenhuis in.
1: Jongen. Ja, dus maar nooit meer zeepkistenrace voor jou?
0: Nee, ik heb het erna inderdaad nooit meer
1: gedaan. Nee, oké. Nou ja, het is wel leuk om volgende week ook even te gaan kijken natuurlijk. Morgen, hè, bedoel ik.
0: En live op tv te zien, hè?
1: En live op tv te zien, kanaal 40 of 1367.
0: Ik heb nog een heel ander berichtje, Rob. Misschien heb je daar ook mee te maken. Maar de gemeente Zandvoort waarschuwt voor isolatiebedrijven.
1: Oh.
0: Er was van gehoord dat het probleem
1: is? Nee.
0: Ja, die zeggen dan aan de deur dat er een samenwerking met de gemeente is. Maar sommige bedrijven zeggen ook dat er wel subsidie kan worden geregeld. Maar dat klopt volgens de gemeente niet. Of eigenlijk niet altijd. Voor de isolatiesubsidie in Zandvoort werkt de gemeente samen met Winst uit je woning. Dus dat is een organisatie, Winst uit je woning. Adviseurs van Winst uit je woning komen alleen langs als daarvoor een afspraak is gemaakt en gaan niet langs de deuren. Dus de waarschuwing geldt voor bedrijven die zich aan de deur melden met informatie over isolatie of subsidie. De gemeente geeft op de eigen website informatie over isolatiebedrijven die aanbellen. Dus je kunt even naar de gemeente toe.
1: Oké, ja, want er is zoveel aan de deuren aan de hand, hè, nog steeds. Met fraude en helpdesk.
0: Nou, ik heb werkelijk het gevoel, je moet gewoon nooit meer wat aan de deur doen.
1: Nee,
0: punt.
1: Inderdaad.
0: Gewoon klaar.
1: Maar die bedrijven die altijd ook producten aan de deur verkochten, hè, dat was tot 10 jaar geleden of zo was dat nog heel normaal. Maar die zijn er ook allemaal mee gestopt, hè? Omdat het gewoon niet meer kan in deze tijd.
0: Ja, maar er staat zoveel fraude bij, joh.
1: Ja.
0: Weet je, dan was je bijvoorbeeld voor, dan zei je van, nou, weet je, ik wil dit of dat wel. Nou, dan kocht je dan, weet ik veel, iets, whatever, een blad of zo, ik noem maar wat. Blijkt dat je daar dus aan vast zit een jaar lang, weet je, aan zo'n blad.
1: Ja.
0: Terwijl je dus helemaal niet getekend hebt, dat ook helemaal niet weet.
1: Nee, maar grote bedrijven ook, als KPN en zo. Ik heb het wel meegemaakt bij mij aan de deur, dus niet met een isolatiebedrijf. Maar toen ze net een glasvezel hadden neergelegd hier in Zandvoort. Toen kwam er op een gegeven moment iemand die zei dat hij van KPN was, weet je wel. Die zegt van ja, er is onlangs glasvezel aangelegd. En hier bij u in de flat. En ik wil even kijken of dat goed uitgevoerd is door de mensen die dat gedaan hebben.
0: Ik dat zeg, is wel heel dubieus.
1: Ik zeg nou oké. Okay, dus ik doe.
0: En dan ben je nog ineens een oud vrouwtje.
1: Dus ik doe de deur open. Begon meteen van ja, uw abonnement kan veel goedkoper. En toen barstte de hele zooi los. Dus oppassen.
0: Oppassen.
1: Oppassen, zeker weten.

0: veel aandacht aan de Dutch GP natuurlijk van volgende week, de Last Lap. En ja, we hebben al diverse mensen gesproken, Allard Kalf en welke kwamen er allemaal langs bij ons, heel veel.
1: Ja, leuk, leuke dus, interviews.
0: Leuke interviews met iedereen, Jan Lammers, Robert van Overdijk en noem maar op. We hebben ze allemaal aan de microfoon gehad tijdens deze uitzending.
1: En ik heb nu iets, nog een staartje van het racefestival en dat gaat voor kinderen. Woensdag draait alles om de jeugd. Tijdens een gratis urban sportmiddag georganiseerd met Team Sportservice kunnen kinderen en jongeren onder meer klimmen, freerunnen en dansen. Ook voor jonge kinderen zijn er activiteiten. Later op de dag verschuift de aandacht naar muziek en bekende online gezichten. Aniek Dreamen, die meer dan 1 miljoen volgers op TikTok heeft, treedt op. Daarna volgen Job DutchTuber en Billy the Kid. Job DutchTuber is met ongeveer 1,4 miljoen YouTube-abonnees een van de grootste Nederlandse online creators voor een jong publiek. Daarmee zit de feestweek er nog lang niet op. Naarmate de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix dichterbij komt, wordt het programma verder uitgebreid. Het volledige programma staat op de website van het Zandvoort Racefestival en dat luidt als www.zandvoortracefestival.nl. www.zandvoortracefestival aan elkaar.nl.
0: En die bekende vloggers en YouTubers die komen dan naar Zandvoort toe.
1: Ja, die gaan dan optreden. Ja,
0: ongelooflijk.
1: Geen idee wat
0: joh.
1: Ze dan doen. Maar,
0: nee, proberen te zingen, te dansen. Ja. Je weet het niet.
1: Jij kent ze zeker ook niet.
0: Nee, ik heb er nog nooit van gehoord. Dus nou, leuk voor de kids inderdaad. En al die volgers. Nou ja, als je 1,4 miljoen volgers hebt,
1: nou,
0: dan hoef je niet meer een ander baantje te hebben hoor.
1: Nee,
0: zou,
1: dan,
0: zou ik even alvast
1: verklappen. Als je dan een cremmetje adviseert, dan heb je weer 2000 euro.
0: Nou
1: verdiend.
0: Ja, precies. Minimaal hè, dan.
1: Ja.
0: Oké, okay, nou, dat wat betreft het racefestival. Oude muziek nog even, de laatste twee platen. En één van die twee is van de Nederlandse band T-Set.
1: T-Set,
0: ja. Yeah. Die kennen
1: heel
0: we ook nog wel.
1: Al dit.
0: Ja, een beetje uit Richard's tijd.
1: Ja.
0: She T-Set. Likes Weeds.
1: Ik denk al 50 jaar geleden, gok ik.
0: 50 jaar geleden, oké. Okay.
1: Denk je niet?
0: Hij

0: Lekker hè, deze single van TZ. Een beetje uit jouw tijd. Hè? Ja. Daar plaagde ik je een beetje mee natuurlijk. Maar,
1: nou ja, weet je, ik schaam me er niet voor hoor.
0: Nee, zeker niet.
1: Hey, trouwens, binnen CFM is dat een hele normale leeftijd.
0: Absoluut, ja. Ik ben een van de jonkies, zeg maar. Oké, Richard, dankjewel weer. Was weer gezellig.
1: Ja, graag gedaan Rob. Het was heel leuk.
0: Ja, dank ook aan Benno en aan Hans en aan Ger en aan Marjolein. En wie hebben we nog meer allemaal gehad? Rendon natuurlijk.
1: Rendon
0: ook.
1: Rendon Lawson.
0: Ja.
1: En ik kijk eruit volgende week weer een programmaatje te maken met je.
0: Zeker weten. Volgende week zijn we er weer. En dan is het raceweekend. De Last Lap op Zandvoort. Tot volgende week.
1: Dag. Tot volgende week.
0: Hoi.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In het gebied De Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Dat inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en de hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Het weer verspreid. Komen nog buien voor. Tussendoor af en toe zon. Het is een graad of 25. Morgen droog met zon en wolken. En dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM voor Zandvoort.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Bij de luchthaven van Catania op Sicilië wordt het vliegverkeer langzaam weer opgestart. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna waren vluchten dagenlang ontregeld. Vanmiddag ging het waarschuwingsniveau van roze naar oranje, maar ook nu nog worden niet alle vluchten uitgevoerd. De vulkaan is nog steeds actief. Afhankelijk van de windrichting zouden er de komende dagen opnieuw problemen kunnen ontstaan door aswolken. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal gesproken in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. De Nederlandse hockeysters zijn het WK in Nederland en België begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. De Oranje Vrouwen zijn regerend Olympisch, wereld- en Europees kampioen. Maandag spelen ze in de groepsfase tegen Australië en woensdag tegen Japan. De Nederlandse hockeymannen beginnen het toernooi morgen met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM voor Zandvoort.

Poelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: station.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is de nationale herdenking 15 augustus 1945 begonnen. Op die dag capituleerde Japan in Nederlands-Indië en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Bij de herdenking zijn ook premier Jette en minister Sterk aanwezig. Zij leggen een krans namens de regering. De herdenking eindigt met een defilé. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië wordt het einde van de oorlog herdacht. Volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is nog verder opgelopen, naar 68. Dat maakt de lokale politie bekend. De afgelopen dagen zijn er nog 22 lichamen uit het water van het Caribameer gehaald. De veerboot sloeg dinsdagavond om, vermoedelijk door harde wind en hoge golven. De boot was geschikt voor maximaal 90 mensen, maar volgens een bemanningslid waren er meer dan 150 mensen aan boord toen het ongeluk in Zimbabwe gebeurde. Zo'n 2000 vrijwilligers hebben de afgelopen 2 weken ruim 4000 kilo afval en bijna 80.000 peuken van de Nederlandse stranden geraapt. Met de strandopruimactie vraagt Stichting Noordzee aandacht voor het probleem van strandafval, plastic in het bijzonder. Er werden onder meer plastic flesjes uit China en Maleisië gevonden, een videoband en een 35 jaar oude verpakking van een chocoladereep. In de Eredivisie heeft NEC uit bij Willem II gewonnen met 4-1. Vlak voor rust begon NEC iets meer druk te zetten en maakte debutant Tahawi de 1-0. Daarna kwam NEC niet meer in de problemen met doelpunten van Sherry, Linssen en Sierhuis. Verheid maakte daarna voor Willem II nog het enige doelpunt. Vorige week verloor Willem II ook al met 4-1, toen van Go Ahead Eagles. Het weer. Vanavond trekken de buien weg. Vannacht is het droog en een graad of 15. Morgen zo goed als droog met zon en wolken. En het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië zijn vandaag herdenkingen. Er zijn steeds minder mensen die het nog hebben meegemaakt, maar volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. 2 weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. De brand is de grootste in de Belgische geschiedenis. Aan het einde van de middag was een gebied zo groot als de gemeente Gouda verbrand. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar België. Koen de Groot heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlands record met 600ste van een seconde. Milou van Wijk en Marit Steenbergen grepen op de 50 meter vrije slag naast de medailles. Van Wijk werd vierde en Steenbergen vijfde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog en het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wat wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. Die file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht de agenten op pad zijn gestuurd. Pas dan kan worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. In het gebied de Hogevenen is inmiddels 2000 hectare natuur verbrand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. 2 weken geleden kwamen ineens tienduizenden migranten Ceuta in. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar 6e medaille op dit EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot 2e op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg en vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, The Nightwalk.

Een hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk Mainstage hier op CFM Zandvoort. Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Jouw warming-up voor jouw stapavond. En dat betekent het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Laatste shownieuws, de party-update, natuurlijk de team boven beste plaat van dansgroep. Straks in het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in de derde uur vliegen we hem naar Italië met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Een wandeling over het strand, door de duinen in het centrum van Zandvoort. En als opening horen we trouwens een eigen productie. Zandvoort at the Beach Goes Techno. Het komen er weer een hoop lekkere muziek. Weet je of je afgelopen week de zonsverduistering hebt gezien? Nou, in Mallorca zag het er fantastisch uit. In Nederland, ja, je kon het zien. En daarna hadden we een heleboel vallende sterren in de nacht. Hè? Maar een van de mensen die al van tevoren wist dat ging gebeuren was Hugel. Imal Angel en Ultranate met Moving to the Sun. Je hoort de Pure Aura Remix. Toepasselijke plaat die je eigenlijk had moeten horen tijdens de zonsverduistering. Luister maar.

van Ugel. Dit keer samen met Bryson Tiller met Temptation. En daarvoor horen we Topic en Becky G met Sorry Papi. Zie je hem Zandvoort uit, ook mee steeds iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht. Jouw warming up voor jouw stapavond. En ik heb even een beetje shownieuws. In mei vertelde wie dat Tiësto zijn rechtszaak had gewonnen. Nou, daar zijn weer berichten over. Het Amerikaanse advocatenkantoor Greenberg Traurig gaat in cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam in de zaak van DJ Tiësto. Het gerechtshof bepaalde eerder dat het kantoor hem $17 miljoen, zo'n 14,7 miljoen euro, moet betalen vanwege verkeerde belastingadvies. En in cassatie wordt de zaak niet opnieuw inhoudelijk behandeld. De Hoge Raad kijkt alleen of het gerechtshof het recht juist heeft toegepast en de procedure goed heeft gevolgd. Tiësto, zoals hij officieel heet, Thijs Verwest, hè, zo heet hij eigenlijk, klaagde Greenberg Traurig aan vanwege belastingadvies dat hij in 2012 en 2013 kreeg. Een fiscalist van het kantoor zou hem verkeerd hebben voorgelicht over de gevolgen van zijn verblijf in de VS. Ja, hij betaalt in elk land waar hij draait. Nou ja, dat telt voor iedereen. Overal waar je bent, betaal je belasting. En ja, en dan word je dan wel eens genaaid. En ik moet zeggen, een hoop geld, 14,7 miljoen euro, als je dat te veel moest betalen, dat krijg je terug. Dan ja, hè? Maar ja, we gaan het meemaken hoe dat allemaal reilt en zeilt met Tiësto. En ik weet niet of je Dwayne Johnson kent. Natuurlijk ken je die man. Hij denkt er serieus over na zich meer op zijn muziekcarrière te richten. Amerikaanse acteur die ook bekend staat als The Rock onderzoekt hoe hij een carrière als muzikant en zanger vorm kan geven. Ja, je moet wat als al je films de laatste tijd floppen. Dan moet je wat anders verzinnen. En blijkbaar kan hij ook een moppie meezingen. Dus de man is 54 en ja, wie weet gaat hij nog bereiken in de muziekwereld. Want ja, de filmwereld ligt een beetje stil wat de rock betreft. Geld verdient hij ermee, maar de films waar hij meespeelt, die worden geen succes meer zoals het vroeger was. Dus we zijn benieuwd binnenkort The Rock in de top 40. Hè? En Beyoncé die is aangeklaagd vanwege het gebruik van een sample in haar nummer Alien Superstar. Het bedrijf Heroes Enterprise en producent Shuji Hiroshi stelden dat de zangeres en haar team de sample zouden zonder toestemming zouden hebben gebruikt op basis van rechtbankdocumenten. Tijdens de intro van Alien Superstar is een gesproken fragment te horen dat afkomstig is uit het nummer Moonraker van John Holiday, die onder de naam Foremost Poets is uitgebracht. En volgens aanklager bezitten zij de rechten op het nummer. En had Beyoncé hem zonder toestemming eerst moeten vragen of het fragment gebruikt mocht worden. Nou, ze hebben het wel aan de zanger zelf gevraagd. En die zei, ik heb de rechten niet meer. En toen is hij van, nou, we gaan het gewoon doen. We zien het allemaal wel. Maar ja, uiteindelijk moet je dan toch weer geld betalen. Hè. Kan je vertellen, in de DJ-wereld wordt daar best wel mee gesjoemeld. Dan word je, maak je een plaat met een sample. Heb je niet van mij. Dus meteen weer vergeten. In ieder geval, dan komt de platenmaatschappij. Hé, die sample is van ons. Nou ja, prima. Op het commerciële deel breng je het album uit met een andere stem. En waar je voor aangeklaagd wordt. En op de vinylplaatjes en de DJ's op de feestjes draaien gewoon het origineel met de originele samples. Maar als de platenmaatschappij erom vraagt of de rechtbank, dan zeg je, dit is de cd die we verkocht hebben. En dit is aangepast. Ja, is helemaal niet zo. Maar ja, zo werkt het helemaal. Zie je van mezelf, want ik lul in veel te veel muziek. Daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Jouw warming-up voor jouw stapavond. Onderweg zometeen Nijntoos. Laatje gaat alweer heel wat jaren mee. Pak een beet, volgens mij alweer 10 jaar. Het is Finder, alleen dit keer in de Carl Cox remix. Luister maar. Maar eerst trouwens, Jonas Blue. Met zijn laatst verschenen hit Girl.

van Anima en Aaron Hebel. Met Running Up That Hill. De Aiden Lloyd mashup. Running Up That Hill. Origineel natuurlijk van Kate Bush. En hij werd gebruikt voor de hitserie van Netflix. Dat was Stranger Things. En ja, daar hebben ze weer een nieuwe versie van gemaakt. Running Up That Hill van officieel Kate Bush. En daarvoor horen we de muziek van Nine Toes in de remix van Carl Cox met Finder. Echt zo'n tropische zomerse plaat. Ook een beetje meer dan 10 jaar oud. En zo werd het even tijd voor de partyupdate. Wat leuk feestjes zijn er allemaal gaande op deze zaterdagavond 15 augustus 2026. En zo zal het beginnen weer met Escape in Amsterdam. Werkelijksfeestje Brainwash. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. De line-up is in handen van onze eigen Zandvoortse Raimundo. En vanavond heeft hij uitgenodigd zichzelf, uiteraard. Orson Welles, Daily Mason, MC Janto. En voor meer informatie check even de website escape.nl. Daar vind je al die informatie. En thuishaven, ook wekelijkse feestjes. Deze week, of vandaag eigenlijk trouwens, Benny Rodriguez met een 10 uur setje. Ja, ik vind het knap. Van 1 tot 11 hoor je Benny Rodriguez. Maar daarna heeft hij ook nog een nachtshow. En die duurt tot 4 uur 's nachts. Dus thuishaven, Benny Rodriguez en vrienden. Die zijn allemaal aanwezig. Onder andere Benny Rodriguez natuurlijk. Eastown en Soul Massive Transit System zijn allemaal aanwezig. Zo, ik kreeg even een stevige hoesbuik. En we hebben nog meer feestjes. Reggae Lake Festival. Vandaag begonnen om 1 uur op het Gaasperplas in Amsterdam. Op de Driemondweg. En ja, voor meer informatie. Reggae Lake, aan elkaar geschreven. ReggaeLake.nl. En ja, ook hier vlakbij. Voor ik het weer vergeet. Er zijn er meerdere. Strand. Zandvoort is natuurlijk altijd feest. Zeker in de zomermaanden. En dat een week voor de Formule 1. Volgende week zitten we de hele week, nou ja, de hele week. Vrijdag, zaterdag, zondag zitten we op het circuit van Zandvoort. Maar in ieder geval vandaag Evoke with Ikizel, Arias en Nicolas Rada. Is vanmiddag om 2 begonnen, duurt tot 11:30 vannacht. Op paal 69, dat is natuurlijk Zuidstrand nummer 3 hier in Zandvoort. Dat is Progressive House. En wij waren vandaag de hele dag, nou ja, het slot niet, maar het slot krijg ik op een mp3'tje. R2 Festival van Reinier Zonneveld. Vanmiddag om 1 uur begonnen. Tot 11 uur vanavond duurt het nog op Spaar en Wouden. Deelplan Houtrak. Halfweg. Ja, daar ben ik niet helemaal. Zo, tijd voor een sigaret. Ja, dat klopt niet helemaal. Ik weet het niet, maar R2 Festival is bij mijn weten gewoon hier. Nou ja, hier. Spaar en Wouden. Aan de kant van Velsen, waar ook Dance Valley en Latin Village morgen is. En natuurlijk zien in de zomer was ook vorige week zondag waren we ook van de partij. En vorige week Dance Valley waren we. Lovelands waren we. En vandaag dus R2 Festival bij Reinier Zonneveld. Alleen ik ben nog niet eens over de locatie. Want ja, techno. R2 is gewoon Spaar en Wouden op Velsen Zuid. Dus ik weet niet waarom hier staat deelplan Houtrak. Dat is volgens mij bij halfweg, maar dat is het dus niet. Hè? Dus als je daar komt, dan kom je er niet. In ieder geval Charlie Loudnose, Mental Theo zijn aanwezig. Claudia Collas, Chris Liebing, Oliver Whiter. Natuurlijk niemand minder dan Reinier Zonneveld is de hele dag aanwezig. Secret Cinema zijn er. Nou, te veel om op te noemen. FreeYourMindFestival.nl, daar vind je al die informatie over R2 Festival. Door Reinier Zonneveld. En dan gaan wij door met muziek, want daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Onderweg zometeen Madusa en Kevin de Vries. Maar eerst die Woo en San Francisco en Marco Melissen met Let It In. House, Tech House, dat hoor je nu op de radio.

Strand door de duin en het centrum van Zandvoort worden muziek van Molokko. Gouden oude klassieker met Sing It Back, alleen dit keer in de Joe London Style Rework. Die is dit jaar gemaakt, 2026. Oude plaat in een nieuw jasje. Was een grote hit in de jaren 90. En daarvoor horen we Medusa en Kevin de Vries. Kevin de Vries kennen we allemaal. Die

Alter met Hey Everybody. En op 3, Clooney en Prospa met Free Your Mind. En op 2, deze week, Tristan Henry, Clooney en Prospa met Good Girl. En die had ik dus klaarstaan, maar we hebben een nieuwe nummer 1. Route 94 en Melissos. Melissos moet ik zeggen met Forget the Girl. Ja, ik ga hem even opzoeken. Gaat heel snel tegenwoordig. Je gaat hem nu horen op de radio. Route 94 en Melissos met Forget the Girl. Je hoort hem hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk Mainstage. De nummer 1 in de Nightwalk.

Ja, dat was muziek van Fateless. Nieuw uitgebracht in Zamnia in de Monster Mix 2026. En daarvoor horen we Aqua Singas en Antoine Clamaran en Daguna met Anymore. En zo zat het eerste uur erover op. Zometeen het nieuws en weer eens erop zitten wachten. Dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in de derde uur vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Ze zeggen blijf gewoon lekker luisteren. Ik heb nog één plaatje te gaan. Alan Fitzpatrick met Pim en SLM Questions. Ik zeg tot zo.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. De file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclaven te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. Emma Oosterwegel heeft een zilveren medaille veroverd op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen, maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar zesde medaille op deze EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot tweede op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, The Nightwalk.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn bijna 300 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd, want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Bij het Indisch monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Meerdere Nederlandse medailles op de EK Atletiek in Birmingham vanavond. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Hij is de eerste Nederlandse Europees kampioen op deze afstand sinds 1950. Dikke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen. Maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, The Nightwalk.
2: Welkom to Nightwalk's main stage. The best house, club, tech house, deep house, DJs and more. Nightwalk's main stage.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Middernacht, het begin van zondag 16 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen wordt steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd en kan dan pas worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en het blijft droog. Ook morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er twee mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. De vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: ZFM.
1: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor.

0: Man op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevene wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.